praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Onderweg en Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, op vrijdag 8 mei. Er zit nogal wat sluierbewolking in de lucht op dit moment. Later zonnige periode met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En het wordt 17 tot 19 graden op deze vrijdag. Morgen is het een zonnige dag en dat is goed nieuws voor de nieuwe strandpost in Oostkapelle die vandaag open gaat. En ook voor de toertochten voor mensen met een beperking. Ga je straks allemaal over horen. En verder in het nieuws, het pittige debat in de gemeenteraad van Tholen. Sommige partijen vinden dat ze niet serieus zijn genomen bij de coalitieonderhandelingen. Studentenbedrijfjes laten zien wat ze hebben bedacht toen ze op een speciale markt vandaag. Bijvoorbeeld een speciaal kweekbakje. Kinderen leren dan waar de tomaten groeien. Of te sla. En voetballer Jeremy de Nooijer blijft nog een jaar bij Goes. En dat is goed nieuws voor die partij. En we gaan beginnen, jij en ik. Want we zijn samen

0: me.
1: Rag & Bone Man is dit. En Human. Op deze vrijdag 8 mei, wat is het eigenlijk voor dag vandaag? De dag waarop de eindexamens beginnen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Nederlands en filosofie voor de HAVO. Kunst en bedrijfseconomie voor VWO. Wiskunde voor VMBO. Uitslag op 11 juni. Succes allemaal. Zal ik straks nog even een vraag over stellen over het examen. Net over de provinciegrens in Hogerheide gaat het Woezel en Pip pretpark officieel open. Daar draait alles om de hondjes die zijn bedacht door zangeres en actrice Guusje Nederhorst. En bij ons in Zeeland reikt de gemeente Borselen de groene pluim uit voor een bedrijf dat het tegenwoordig zo duurzaam mogelijk doet. Nou, in de loop van de ochtend wordt dan ook bekend welk bedrijf dat is. En verder zie ik vandaag op het lijstje van Peter dat het is de dag van de heftruckshow. Dus rij je heftruck, dit is jouw dag. En het is ook No Socks Day, dus doe je sokken maar uit. Het was een pittig debat in de gemeenteraad van Tholen. De oppositiepartijen zijn ontevreden over het verloop van de coalitievorming onder leiding van de SGP. Ze vinden dat ze, simpel gezegd, niet serieus worden genomen. Daarom aan SGP-fractievoorzitter Kees Knulst de vraag of hij het gevoel heeft van een valse start.
2: Valse start. Nou ja, weet je, het had fijn geweest als, als we ja, op een positievere manier waren begonnen, zeker. Aan de andere kant, ik noemde dat ook in mijn bijdrage. Het gaat in heel veel plekken niet zonder slag op stoot. Hè. Dus teleurstelling brengt dit soort emoties. Er was ook emotie in de zaal. Brengt dit soort emoties met zich mee. En dat moet er ook kunnen zijn. Je moet vervolgens aan elkaar kunnen uitleggen waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En je moet vervolgens, tenminste dat is mijn stelle overtuiging, mijn wens, moet je elkaar ook weer weten te vinden. En nou ja, goed, daar gaan wij in elk geval als SGP ons best voor doen.
3: Ja, meneer Van het Hof, fractievoorzitter van de ABT op Tholen. Hoe voelt u zich na dit debat?
4: Teleurgesteld. We hadden antwoorden verwacht. En het zijn allemaal omtrekkende bewegingen geweest en geen antwoorden.
3: U noemde tijdens het debat Noord-Koreaanse praktijken. Bent u het daar nog steeds met uzelf over eens?
4: Nou, ik heb dat gewoon geduid, omdat, en dat kon je ook zien aan de reactie van de SGP in de krant. Ja, dat wij gewoon, dat het niet geaccepteerd wordt dat wij onze taak als raadslid uitvoeren. Kijk, en op het moment dat je iemand bijna verbiedt om je taak als raadslid uit te voeren, dan ondermijn je gewoon het democratische proces. Want dat is je plicht als raadslid. Kijk, wij hoeven toch niet bij het kruisje te tekenen van de SGP. We hebben ons 4 jaar lang keurig netjes en constructief gedragen. En de waardering is 0.
3: Anton Geluk, fractievoorzitter van het CDA. Hoe voelt u zich na dit debat?
5: Ik ben na dit debat heel erg teleurgesteld. De reden daarvoor is dat het debat geen antwoord gegeven heeft op de gestelde vragen. En dat met name de gestelde vragen omtrent het gevoel wat heel het proces richting ons met zich meegebracht heeft. Het CDA werd altijd als constructief ervaren. Wij zijn ook een partij die dat ook in, ook al is ons vertrouwen nu enorm geschaad, wij zullen dat ook richting toekomst blijven doen. We zullen ons altijd constructief op blijven stellen. Maar één ding is wel zeker. Het vertrouwen in met name de SGP is op dit moment vrijwel 0. En dat heeft alles te maken met dat ons vertrouwen in mijn ogen is misbruikt.
1: Ja, er zijn stevige woorden bij het CDA in Tholen bij dat duidingsdebat over de coalitievorming. Verslag was trouwens van Pim de Visser. Omroep Zeeland, 10 minuten over 6.

0: mee.
1: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, vrijdag, de laatste werkdag van de week. Wat zijn jouw plannen vandaag? Waar bereid je op voor vandaag? Of misschien dit weekend? Want volgens mij is er van alles te doen in Zeeland. Laat me vooral weten waar jij mee bezig bent. Wat zijn je plannen? Wat staat er in jouw agenda? App me even. 0118-499-999. Er is vanochtend veel sluierbewolking, maar ook al wel wat zon. Vanmiddag zonnige periode, stapelwolken, een zwakke tot matige oost-noordoostenwind en het wordt vandaag 17 tot 19 graden. Morgen is een zonnige dag en 's middags kan het dan wel 22 graden worden. Zondag is er eerst zon en later op de dag mogelijk wat regen. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 11 minuten over 6:30. Laagwater vanmiddag om 1:05. De zon gaat onder vanavond om 9:50. Want ondertussen is hij al over de horizon en is hij opgekomen. De watertemperaturen dan. De zee bij Dishoek 14 graden. Westerschelde bij Terneuzen 15. De Oosterschelde bij de Plompertoren 14 graden. Aan de andere kant bij Sint Maartensdijk 15. Het Gevelingenmeer is ook 15 graden. En natuurlijk de warmste van allemaal, zoals zo vaak, het Veerse Meer. 16 graden.

0: Elton John en I'm Still Standing. 0118-499-999 voor jouw berichten. Joke laat weten dat het zondag moederdag is. Oh ja, inderdaad, niet vergeten. En dan is ze ook jarig, 76 jaar. Wel handig, alles op één dag. Joke, nu vast gefeliciteerd. Ja, morgen zijn er verschillende ritten voor mensen met een beperking. De Happy Wheels Truck Roll in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld. 100 vrachtwagens rijden dan twee routes. Terneuzen, Vogelwaarde, Huls, Biervliet, Koewacht. Bij de ochtendroute kun je trouwens nog mee. Als je cliënt bent in een van de zorginstellingen, meld je dan aan. En op Walcheren heb je op datzelfde moment voor de 38e keer de Zeelandia-run. Dat is ook zoiets, maar dan met motoren en trikes. Peter Bono, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Kennelijk een goed weekend om dat soort dingen te doen.
1: Ja, ze geven heel mooi weer af. Dus dat is wel eens anders geweest bij ons. Ik kan me nog herinneren dat we een keer bij Westkapelle smiddags krijgt men nog een ijsje of iets te drinken. Dat we daar stonden en dat ik besloten heb om voortijdig te vertrekken in verband met veel wind en regen. Alleen ja, toen had ik een beetje een ander probleem. Dat ik te vroeg was in Vlissingen. En dat de opvang van de cliënten nog niet aanwezig was.
0: Ja, morgen. Dat belooft dus wel een mooie dag te worden. Maar je zegt wel een aardig ding. Want alle vrijwilligers moeten op een bepaald moment natuurlijk ergens staan. Want het is eigenlijk best wel een strak draaiboek dat jullie hebben gemaakt.
1: Ja, probeer daar militaire precisie in te krijgen. Dus alles wordt eigenlijk op de minuut geregeld. Zoals ook de fotostop. Dan krijgen iedereen die gaat op de foto. Het is morgens tussen 10:10 en 10:11. En dat is best een uitdaging als je de totale groep, die bestaat uit rond de 400 mensen.
0: Met wie eigenlijk dan op de motor? Wie zit erop?
1: Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Zijspannen en trikes die komen vanuit heel Nederland, België en Duitsland. Dat zijn allemaal vrijwilligers die met hun zijspannen trike naar Vlissingen komen. En daar een cliënt van ons krijgen die uit Zeeland komt. Van verschillende instellingen of begeleid wonen. En dan heb ik ook nog 75 verkeersregelaars.
0: Jij doet het volgens mij nu een jaar of 15. Waarom eigenlijk? Wat is voor jou het mooie van die dag van zaterdag?
1: Nou, het is de lachende gezichten waar je het voor doet. Ik ben in 15 jaar geleden vanuit de marechaussee waar ik toen bij zat, ben ik begonnen. En ja, je doet het gewoon voor de lach en het plezier dat deze mensen hebben. En er zijn er ook bij, ja, dat is het enige uitje in een jaar tijd dat ze hebben. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zitten rolstoelgebonden. En dat kan bij ons ook allemaal. Er zijn enkel zijspannen waar een rolstoel ingereden kan worden. En anders dan worden ze door onze verkeersregelaars in en uit de bak gehaald. En dan kunnen ze zo ook mee rijden.
0: Wat een groot evenement is het eigenlijk, hè, die Zeelandia Run.
1: Ja, het is heel groot. Wij komen 's morgens door Sint-Laurens en Sirfskerk op Walcheren. En dan rijden we door naar de Veersedam. En dan via Kamperland, Kortgene, Kolijnsplaats, Kats naar Goes. Daar hebben we lunchpauze. En 's middags gaan we Schraafpolder, Kapelle, Wemeldingen, Wolversdijk, Arnhemuiden, Middelburg en dan over Koudekerken weer naar Vlissingen. Ik hoop dat zaterdag heel veel mensen langs de route staan van ons. Hij is te vinden op Facebook van de Zeelandia Run.
0: Peter Bonen, heel veel plezier morgen bij de Zeelandia Run. Vertrek 9:30 Stadhuisplein in Vlissingen. Dankjewel dat je hier vertelde. En ja, ook morgen dus de Happy Wheels Truck Roll vanuit Terneuzen. Dus er is van alles gaande in Zeeland. Dat is eigenlijk zo mooi van onze provincie.

Ed Sheeran en American Town. De Zeelandia run op Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. De Happy Wheels truckrol in Zeeuws-Vlaanderen. Als je al die ziet rijden, zwaai dan eventjes morgen naar ze. Dankjewel in elk geval voor het bellen, zeg ik tegen de man die je net hoorde, Peter Bonen. En heel veel succes morgen bij die Zeelandia run. Wil jij een keertje de vroege beller zijn? Laat maar weten, hè? 018-499-999. Er is weer nieuwe muziek van Ilse de Lange. Een liedje waarin ze alle positiviteit in mijn leven omarmt, zegt ze er zelf over. En dat heet dan Something Good.

0: Something Good, dat is de nieuwe van Ilse de Lange, is net uit. En die hoor je hier uiteraard op Omroep Zeeland in Zeeland Wordt Wakker. Een paar dingen even aan je melden. De Zeeuwse Top 40, daar kan je natuurlijk nog steeds op stemmen. De Zeeuwse Top 40.nl, dat kan alleen vandaag nog. Dus hou je niet in. En zorg ervoor dat je die lijst een beetje kunt beïnvloeden met jouw stem. De Zeeuwse Top 40.nl. En ja, de eindexamens die beginnen dus vandaag. Welke herinnering heb jij daaraan? Nou, in mijn tijd op het Buis Ballot College in Goes was het gebruikelijk dat je koffie of thee kreeg in de examenzaal. Was altijd wel lekker. Dan kon je eventjes een slokje nemen tijdens het blokken bij het examen waar je mee bezig was. Als het bekertje gewoon op tafel stond, dan kreeg je koffie. Maar als je hem had omgedraaid, dan kreeg je thee. Dus dan kon je gewoon stil communiceren met de conciërge. Zodra die binnenkwam trouwens met die dranken, dan hoorde je op allerlei plekken flop. Dan werd dat bekertje omgezet. Daar moet ik nog altijd weer aan drinken als ik terugdenk aan het eindexamen bij mij op het Buis Ballot College in Goes. Jouw herinneringen? Je bent van harte welkom. 0118-499-999. Dat kan via de telefoon, maar natuurlijk ook via de WhatsApp op datzelfde telefoonnummer.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half zeven, goedemorgen. De vorming van een nieuw gemeentebestuur in Tholen valt bij een aantal partijen verkeerd. Dat leverde een fel duidingsdebat op. Zo vinden Algemeen Belang Tholen en het CDA dat ze geen eerlijke kans hebben gekregen om in de coalitie te komen, zegt Anton Geluk van het CDA.
2: Ik ben na dit debat heel erg teleurgesteld. De reden daarvoor is dat het debat geen antwoord gegeven heeft op de gestelde vragen. En dat met name de gestelde vragen omtrent het gevoel wat heel het proces richting ons met zich meegebracht heeft.
0: De SGP werd bij de verkiezingen de grootste in Tholen. Die wil net als de afgelopen jaren een coalitie vormen met ChristenUnie en VVD in Tholen. En de verkenner Peter Hoek zegt dat bij de onderhandelingen alle regels zijn vastgehouden. In de gemeente Borselen is ook de voorkeurscoalitie bekend. Lokale partij Borselen, SGP, ChristenUnie en CDA. Dat betekent dat PvdA GroenLinks dit keer geen wethouder levert. De partij is daar erg teleurgesteld over. De bouw van 6 fregatten voor de Duitse marine wordt een half keer duurder dan verwacht. Scheepswerf Dame in Vlissingen zou de bouw leiden, maar na klachten over vertraging bij het ontwerp is het de bedoeling dat een Duitse werf de leiding krijgt. Volgens het Financiële Dagblad lopen de onderhandelingen daar nog steeds over en het eerste schip zou over 8 jaar klaar kunnen zijn. Voetballer Jeremy de Nooijer blijft nog een jaar bij Goes. De ervaren aanvoerder is een belangrijke speler voor de derde divisieclub. Het is de 12e speler die zijn contract bij Goes verlengt. Er zijn 7 nieuwe spelers aangetrokken. En dan nog het weer in Zeeland. Er zit nogal wat sluierbewolking in de lucht. Later zonnige periode met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En het wordt 17 tot 19 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Long as you follow. Straks natuurlijk weer een Zeeuw van de dag. Die houdt zich bezig met het strand, want bij Oostkapelle komt een nieuwe strandpost. Maar wat gaan ze daar dan doen?
1: De Zeeuwse top 40.
0: Ja, even een top 40 momentje samen met jou. Als je nog wil stemmen, dan kan dat natuurlijk op dezeeuwsetop40.nl. Dat kan vandaag nog tot middernacht. Maar 1 seconde over middernacht kan dat niet meer. Dus doe het echt vandaag, anders ben je te laat. Joke Josias, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Jij doet ook mee aan de Zeeuwse top 40.
2: Ja, ik ga dat straks doen. Ik vind het altijd een heel gedoe om uit te zoeken, want er zijn er zo ontzettend veel.
0: Ja.
2: En maar daar ga ik echt voor zitten. Hè.
0: Waar let je dan op?
2: Ja, wat ik goed vind, er zijn er zoveel goed. Dat is juist het probleem.
0: Oké, welke valt sowieso af?
2: Ja, dan vraag je me ook wat.
0: Oké.
2: In ieder geval, ja, er komen steeds nieuwe zangers bij. En ja, sommige vind ik goed en andere niet. Want net zoals gisteren hoorde ik 3 keer dat plaatje van Rosanne.
0: Ja.
2: Nou, dat vind ik hartstikke goed. Dus dat soort dingen. Dus je moet het een beetje afwegen, hè?
0: En waar ga je in elk geval op stemmen?
2: Op de Lamaquettas,
0: ja.
2: Kapitein Rooibos en op Danny Vera. Die vind ik steeds beter.
0: Steeds beter?
2: Ja, vroeger vond ik het nooit zo. Maar ja, nu als je nou... Ja, ik ben echt... ik vind het goed.
0: Wat treft je dan zo in de muziek van Danny Vera? Is het zijn stem? Is het de teksten? Wat is het? Misschien zijn uiterlijk? Kan natuurlijk ook.
2: Ja, prima. Nou ja, zijn stem, de muziek. Het is altijd een beetje melancholisch soms. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi.
0: Ja.
2: En dan, en een beetje herrie vind ik ook leuk. Dus
0: maar deze,
2: ik ga er straks echt voor zitten.
0: Deze ga je stemmen in elk geval, liet je me al weten.
2: Ja, Rollercoaster.
0: Dat is jouw favoriet?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Hé, dan gaan we luisteren. Joke, dankjewel.
2: Dat is goed. Dankjewel, hè.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de ziel van de dag?
0: Ja, dat is een man die dit soort geluiden elke dag hoort, denk ik. Moet je eens even horen. Dan hoor je wat mensen praten. Gillen. In de verte springt iemand in het water. Bas-Jan Spuibroek van Stichting Strandexploitatie Veren. Goedemorgen, Bas-Jan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit soort geluiden, daar lust jij wel pap van, denk ik.
2: Die herkennen we, dat is helemaal waar.
0: Ja, precies. Wat gebeurt er vandaag op het strand van Oostkapelle? Want daar is het te doen vandaag.
2: Klopt, ja. We openen vandaag onze nieuwe strandpost in Oostkapelle. Dat is weliswaar een vervanging van de bestaande strandpost. Maar een compleet nieuw gebouw, wat er fantastisch uitziet.
0: En waarom moest dat dan worden vervangen?
2: De oude strandpost was echt aan het einde van zijn technische levensduur. Die bestond uit een aantal units. En ja, op het strand, zoals je weet, heeft het behoorlijk wat te lijden.
0: Ja, zeker. Zout water, wind, noem het allemaal maar op. Vandalisme misschien ook nog wel.
2: Dat valt gelukkig mee, maar inderdaad, zout en zand. We zitten in de meest corrosieve omgeving die er maar is.
0: Wat is er dan nu anders en wat kun je dan misschien ook beter?
2: Nou, we leren natuurlijk altijd weer van hoe kunnen we nou praktisch zo'n strandpost nog beter indelen. We hadden al zonnepanelen, die komen uiteraard terug. We zorgen dat zo'n strandpost elektrisch verwarmd is. Op een elektrische manier ook warm water wordt er verzorgd. Enfin, zo zijn er altijd weer dingen waar we van leren.
0: Want er gebeurt natuurlijk denk ik van alles bij die strandpost. Hè? Beschrijf eens wat er dan zoal op een dag allemaal langskomt.
2: Nou, die strandpost bestaat natuurlijk uit meerdere onderdelen. Wij gebruiken hem met name voor ons als gastheer op het strand. Dus het is een ontmoetingspunt waar mensen komen voor informatie. Daarnaast bieden wij een stukje service door de verhuur van strandbedjes, parasolletjes en windschermen. Maar we gebruiken hem natuurlijk ook als uitkijk om de zwemmers in de gaten te houden in het bewaakte zwemmersgebied.
0: Staat er dan ook echt zo'n soort torentje bovenop bijvoorbeeld, of dat je wel een beetje ergens overheen kunt kijken?
2: Jazeker, die uitkijk is op hoogte. Dus wij kijken over het naastgelegen strandpaviljoen kunnen wij gewoon overheen kijken.
0: Dat is dan inderdaad wel handig, denk ik. En ook broodnodig dat jullie zo'n nieuwe strandpost kregen. Hoeveel mensen werken er eigenlijk zo op een dag op die strandpost?
2: Nou, dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van de dag, van de omstandigheden. Maar zo'n 10 tot 15 mensen werken er op de stranden bij Oostkapelle.
0: Ja, er komen dan denk ik ook wel eens mensen met in paniek langs, van ik ben een kind kwijt of dat soort dingen. Krijg je dat ook?
2: Klopt, dat gebeurt regelmatig. Als ik even terugkijk naar afgelopen jaar, hebben we over heel Walcheren zo'n 155 vermiste kinderen gehad.
0: Jeetje.
2: Gelukkig hebben we ze allemaal weer teruggevonden.
0: Ja. Ging dat makkelijk?
2: Dat gaat over het algemeen gaat dat best goed en makkelijk. Wij staan natuurlijk met elkaar in verbinding. Dus op het moment als we een goed signalement hebben van die kinderen, dan vinden we ze meestal vaak wel weer terug.
0: Ja, maar hoe zoek je nou inderdaad tussen al die strandmensen één klein kind dat helemaal een beetje een mini-mensje, dat zie je toch nauwelijks?
2: Ja, kinderen die alleen lopen, zeg maar, en die wat verder lopen, hè, dus in een bepaalde richting op, dat wordt toch vaak wel gesignaleerd.
0: Die hou je dan gewoon al in de gaten van, daar zou iets mee aan de hand kunnen zijn.
2: Het valt op, zeg maar. En op het moment als het rondgaat, en fijn, tegenwoordig hebben natuurlijk veel mensen wel een mobieltje. Wij werken met de portofoons. Dus als de ouders maar naar ons toe komen en het signalement doorgeven, want ze hebben toch vaak een bepaald kleur aan of zwembroekje, of ja, een t-shirt of een bepaalde kenmerken, dan kunnen we kinderen toch vaak snel vinden.
0: Dus is het ook goed dat jullie daar blijven op die strandpost, de vernieuwde strandpost bij Oostkapelle. Bas-Jan Spuibroek, dankjewel. Succes met het komende seizoen. Het gaat misschien weer heel druk worden voor jullie, voor jou en je collega's van de strandexploitatie. En jij bent in elk geval de hele dag onze ziel van de dag.

0: Post Malone en I Had Some Help. Omroep Zeeland, het is nu 6 minuten voor 7. Extremisme is in onze provincie een blinde vlek, lees ik in de PZC. En zij baseren zich dan op een rapport dat is gemaakt voor de Zeeuwse overheden. Gisteren was daar een presentatie van. Dat extremisme, dat zien we vaak over het hoofd. Extremisme is niet altijd iets met geweld of wapens, maar het kan ook haatzaaien zijn of intimidatie van bevolkingsgroepen. En daar hebben we wel degelijk voorbeelden van bij ons in Zeeland, volgens dat rapport. Streamingdienst Videoland zoekt nieuwe actrices voor de serie over koningin Maxima. Je kunt nu al 2 seizoenen zien over het leven van onze koningin. Mooie serie trouwens, bij Videoland. Voor de nieuwe serie, de 3e, zijn oudere prinsesjes nodig. Amalia, Alexia en Ariane. Videoland heeft daarom een oproep gedaan op Instagram voor meiden van 7 tot en met 14 jaar. Meld je als je een van de prinsesjes wil zijn in die serie. En de molen zonder wieken in Oostkapelle. De roeden zijn daar weggehaald, zie ik op een foto die verspreid is door de gemeente. Omdat ze waren afgekeurd. Gevaar bestond namelijk dat de wieken zouden breken als de molen draait. Voor het einde van het jaar dan komen de wieken in elk geval weer terug. En Hogeschool HZ heeft zijn studenten de afgelopen tijd aan het werk gezet. Ze moesten bedrijfjes oprichten waarmee ze een probleem kunnen tackelen. En daardoor leren ze dan ook hoe het bedrijfsleven werkt. Nou, vandaag presenteren die bedrijfjes zo ook Kweekpret. Dat kinderen antwoord geeft op vragen zoals waar de sla vandaan komt of hoe de tomaten groeien. Michelle Sinteur, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
2: Want dat is wat jullie graag willen, dat kinderen weten waar de groenten vandaan komen?
1: Zeker, dat vinden wij heel belangrijk. Ook met name omdat ook uit cijfers is gebleken dat obesitas steeds meer toeneemt in de samenleving. En het zou natuurlijk gewoon hartstikke fijn zijn als we dat op jonge leeftijd al kunnen beperken. Zodat kinderen ook een gezonde associatie krijgen met groenten. En dat zouden wij dus heel graag willen inbrengen bij ze. Om dus op een gezonde manier met eten om te gaan. En dat maakt het ook super interessant.
2: Hoe ziet dat er dan uit, zo'n kweekzet?
1: Nou, het is een doosje bedrukt met ons logo. En daarbinnen zitten dan 6 bakjes met kokostabletten. En daar krijgen ze dan 6 zaden bij. Dus denk bijvoorbeeld aan tomaat, basilicum, spinazie. En deze kunnen ze dus in een korte tijd zelf gaan laten groeien.
2: En dan zaaien ze dat en dan komt er een plantje natuurlijk uit. En dan?
1: Nou, ze worden dus echt geprikkeld door het activiteitenboekje. Dat is een boekje waarbij ze dus leren hoe ze het zaaien, hoe ze het per week moeten aanpakken en hoe ze het vervolgens moeten verpotten. Dus dat betekent dat ze dus ook echt elke week daar actief bezig mee gaan zijn. En er zit elke week ook een opdracht bij. Dus denk bijvoorbeeld aan teken je eigen plantje of meet je plantje op. Dus echt aangepast op de doelgroep. Ja, ja. Waardoor ze dus op die manier geprikkeld blijven om hun eigen plantje te kweken.
2: Maar heb je dan zelf ook bijvoorbeeld ooit wel eens een keertje met groenten en zaadjes en dat soort dingen iets gedaan?
1: Nou, ik vond het als kind altijd heel leuk om de mini-moestuintjes van de Albert Heijn te zaaien. Wat natuurlijk ook al een klein beetje erop lijkt. Alleen dat waren echt individuele bakjes. En wij leveren nu een complete set. Waardoor ze dus in één keer eigenlijk alles compleet hebben.
2: En hoe ging dat dan? Zat je daar met een potje en een zaadje? Vertel eens.
1: Ja, dan heb je eigenlijk ook een klein bakje. En een beetje aarde erin, een zaadje erin. En dan kon je volgens mij ook een eigen bordje maken met een naambordje erbij. En op die manier kon je het dan eigenlijk zelf zien groeien in een paar weken tijd. Dus dat is wel enigszins ook wat wij proberen na te bootsen, maar dan echt met onze eigen twist aan.
2: Werd jij er blij van als dan opeens zo'n plantje boven de grond kwam, toen je dat als kind deed?
1: Ja, ik vond dat ontzettend leuk. Dan kan het natuurlijk ook zijn dat het dan net een plantje is wat toch niet zo lekker smaakt. En ja, dan was het achteraf iets minder leuk. Maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd. Dus dan worden kinderen toch gestimuleerd om die verschillende soorten groentes toch een keer uit te proberen, die ze anders misschien nooit hadden geproefd.
0: Ja, zo is dat ook. Hey Michelle, dankjewel. Jij presenteert je ook op de markt in Middelburg vanaf 12 uur.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
11: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
13: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen op vrijdag 8 mei. Er zit nogal wat sluierbewolking in de lucht. Later vandaag zonnige periode met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En het wordt 17 tot 19 graden. Op de dag dat het eindexamen begint. Welke herinnering heb jij eraan? Laat het me vooral weten via de WhatsApp. En in het nieuws vandaag, een pittig debat in Tolen. Sommige partijen vinden dat ze niet serieus zijn genomen bij de coalitieonderhandelingen. Voetballer Jeremy de Nooijer blijft nog een jaar bij Goes, belangrijke speler voor de ploeg. En van een prettige wekker tot een chocoladereep tegen eenzaamheid. Studenten van Hogeschool HZ presenteren allemaal oplossingen voor problemen. Straks maar eens even bellen, even na 7:30. Goedemorgen en welkom.

0: Agda en de Munnik en ik zeg niets. Nou, ik hoop dat jij nog wel wat zegt. Bijvoorbeeld herinneringen aan jouw eindexamen. Want ja, vandaag beginnen die eindexamens natuurlijk. Ik heb een keertje iemand laten afkijken. Dat biecht ik op. Nathalie zat achter mij en die snapte niks van. Ik dacht dat het geschiedenis was. En toen zei ik, nou, dan ga ik zo zitten. Dan kan jij net een beetje meekijken. Als ik de A heel groot aankruis, dan zie je in elk geval wat er is aangekruist. Ik heb mijn diploma gehaald, zij ook trouwens. Dus dat was in elk geval wel weer heel fijn. Heb jij herinneringen aan je examen? Laat het vooral weten via 0118-499-999. We gaan eens even luisteren in Tholen, want er was een pittig debat in de gemeenteraad. De oppositiepartijen zijn daar ontevreden over het verloop van de coalitievorming onder leiding van de SGP. Ze vinden, en dan zeg ik het even heel simpel, dat ze niet serieus worden genomen. Daarom aan SGP-fractievoorzitter Kees Knulst de vraag of hij het gevoel heeft van een valse start.
1: Valse start, nou ja, weet je, het had fijn geweest als, als we ja, op een positievere manier waren begonnen, zeker. Aan de andere kant, ik noemde dat ook in mijn bijdrage, het gaat in heel veel plekken niet zonder slag op stoot. Hè. Dus teleurstelling brengt dit soort emoties, er was ook emotie in de zaal, brengt dit soort emoties met zich mee. En dat moet er ook kunnen zijn. Je moet vervolgens aan elkaar kunnen uitleggen waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En je moet vervolgens, tenminste dat is mijn stelle overtuiging, mijn wens, moet je elkaar ook weer weten te vinden. En nou ja, goed, daar gaan wij in elk geval als SGP ons best voor doen.
2: Ja, meneer Van het Hof, fractievoorzitter van de ABT op Tholen. Hoe voelt u zich na dit debat?
3: Teleurgesteld. We hadden antwoorden verwacht. En het zijn allemaal omtrekkende bewegingen geweest en geen antwoorden.
2: U noemde tijdens het debat Noord-Koreaanse praktijken. Bent u het daar nog steeds met uzelf over eens?
3: Nou, ik heb dat gewoon geduid, omdat, en dat kon je ook zien aan de reactie van de SGP in de krant. Ja, dat wij gewoon, dat het niet geaccepteerd wordt dat wij onze taken als raadslid uitvoeren. Kijk, en op het moment dat je iemand bijna verbiedt om je taken als raadslid uit te voeren, dan ondermijn je gewoon het democratische proces. Want dat is je plicht als raadslid. Kijk, wij hoeven toch niet bij het kruisje te tekenen van de SGP. We hebben ons 4 jaar lang keurig netjes en constructief gedragen. En de waardering is 0.
2: Anton Geluk, fractievoorzitter van het CDA. Hoe voelt u zich na dit debat?
4: Ik ben na dit debat heel erg teleurgesteld. De reden daarvoor is dat het debat geen antwoord gegeven heeft op de gestelde vragen. En dat met name de gestelde vragen omtrent het gevoel wat heel het proces richting ons met zich meegebracht heeft. Het CDA werd altijd als constructief ervaren. Wij zijn ook een partij die dat ook in, ook al is ons vertrouwen nu enorm geschaad, wij zullen dat ook richting toekomst blijven doen. We zullen ons altijd constructief op blijven stellen. Maar één ding is wel zeker. Het vertrouwen in met name de SGP is op dit moment vrijwel 0. En dat heeft alles te maken met dat ons vertrouwen in mijn ogen is misbruikt.
0: Stevige woorden hoorden we bij het CDA gisteravond na dat duidingsdebat over de coalitievorming in Tholen. Omroep Zeeland, Pim de Visser, die was er voor ons.

0: Etta James en I Just Wanna Make Love To You. Mooie reacties krijg ik al binnen op 0118-499-999. Examenherinnering van jou, laat me weten. Sander laat weten, ik moest examen doen op mijn verjaardag. Nou, dat vak geschiedenis vond ik wel leuk. Maar ik baalde ervan dat het net die dag was. Want mijn verjaardagsgevoel was toen eigenlijk wel helemaal weg. En Maxime reageert, herinneringen aan mijn examentijd. Een leraar die mij moed probeert in te spreken. En ik citeer dan, je bent zo rijp voor het examen als een groene tomaat. Hahaha, geniaal, laat Maxime weten. Gelukkig kwam het wel goed, want hij heeft het gehaald. Dankjewel, Maxime. Sander, jij ook bedankt voor je reactie. Laat me binnenrollen. Jules, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Eigenlijk moet jij elke dag een soort examen doen als je het weerbericht voor ons verwacht. Want dan gaan we zeggen, oh, het klopt wel of het klopt niet.
1: Ja, in principe wel natuurlijk. Je moet vooruitkijken. Dat is ook het spannende eraan inderdaad. Je moet er soms ook inderdaad alleen voor durven kunnen te staan. Als ik netjes zeg, dat is dan ook een beetje het examengevoel ervan. Maar goed, men doet zijn best. Dat is altijd een wijze raad, vind ik maar. En dat geeft dan vandaag aan dat er toch eerst vrij veel bewolking is. Dat is dan wat minder gedacht. Want de stapelwolken van gistermiddag, die toch vrij talrijk waren, die zijn een beetje blijven hangen, zogezegd. En een soort van wolkendek geraakt. En daar hebben we nu ook nog de een beetje zure vruchten van. Er is vrij veel bewolking met een paar opklaringen. Het is vooral ook wat sluierbewolking wat er is. En dat moet er allemaal een beetje gaan oplossen in de loop van de dag. Dus vanochtend niet echt super zonnig. Af en toe echt wel een bewolkt moment, maar af en toe ook het zon. Vanmiddag neemt de zon toch al geleidelijk de overhand. Veel stapelwolken zijn het dan trouwens niet, want de lucht is vrij droog. Dus flinke zonnige periode gaandeweg de middag. En vanavond is het dan in het algemeen redelijk helder. Nou, de temperatuur die is nu zo'n 9 tot 11 graden bij een zwakke tot matige wind. Uit oost tot noordoost, windkracht 2 tot 3. Vanmiddag is de wind meest matig, windkracht 3. En aan zee af en toe windkracht 4, dan uit noordoost tot noord. En bij dat alles is de temperatuur vanmiddag dan maximaal zo'n 17 tot 19 graden. Dus ik hoop dat ik hier een zesje mee heb gehaald.
0: om mee minstens te beginnen. Een 6 plus misschien wel zelfs.
1: Dat zo is mijn niveau, is dat goed, denk zo, ik al een paar. Dus, ja. Dan doe je het al goed, ja.
0: Morgen veel zon, geloof ik.
1: Ja, ga ik natuurlijk op voor het getal 7 inderdaad.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Niet zoveel, niet heel veel zon. Het is geen straks zonnige dag, maar toch een overwegend zonnige dag. Iets als vandaag met een vrij bewolkt start, dat is er morgen niet. Zwak tot matig oostenwind morgen, dat klinkt altijd goed in de oren. En een maximum temperatuur van 19 tot 22 graden. Maar zondag is er voldoende ook nog wel haalbaar, want we beginnen met dat zon. Maar dan komt de noordoostenwind, dus later komt er meer bewolking. En zondagavond is er kans op wat regen. Dus een vrij bewolkt einde van het weekend waarschijnlijk. Maximum temperaturen zondagmiddag nog met krap en met pijn en moeite zo'n 17 tot 20 graden. Maar er gaat na het weekend een paar graden vanaf.
0: Jules Gerdaert, dankjewel. Geslaagd, zou ik zeggen. Afgantij is het met het volgende laagwater in Vlissingen. Vanmiddag om 5:05. Hoogwater vanavond om 6:55. En de watertemperatuur, dat is dan, moet ik heel even op een paar knoppen drukken, dan zie ik de actuele temperatuur. Dan zie ik dat de temperaturen zijn van 14 graden bij Dishoek in de Oosterschelde, 15 graden, de Westerschelde en het Gevelingenmeer, en het warmst ook vandaag weer, het Veerse Meer, 16 graden.

0: Poco en Call It Love. Het is 6:58. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker had aangevallen, waarop Iran drone-aanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt correspondent David Poort.
1: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
0: Sinds een maand geldt er een staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Volgens president Trump, Verenigde Staten, is dat nog steeds van kracht. De benzine is duur, dan zou je misschien verwachten dat we minder auto rijden, maar we rijden juist meer. En dat is helemaal niet zo onverwacht, zegt deze mobiliteitsexpert bij BNR.
2: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
0: Het gemiddelde aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen. Van 188 kilometer voor de oorlog in het Midden-Oosten in Iran naar 210 kilometer nu. Eindexamens beginnen, we hadden het al over. Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen eindexamens tussen de planten. Volgens onderzoekers is dat goed voor de concentratie en stress wordt dan minder door die planten, zeggen ze bij Hart van Nederland.
3: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
0: Omdat een examen erg stressvol kan zijn en de focus op de toets ligt, zijn er onderzoekers die zich afvragen of die rustgevende werking ook echt doordringt. Nou, dat zullen we dus inderdaad uiteindelijk horen naar aanleiding van dit onderzoek. En gefeliciteerd, de bekende bioloog Sir David Attenborough is 100 jaar vandaag. Al 70 jaar ongeveer maakt hij natuurdocumentaires met die bijzondere stem van hem. Een beetje zo'n zachte stem, iconisch kun je dat toch wel noemen. Hij wordt dus 100 en liet ze nog even horen vandaag.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Kijk, die stem bedoel ik dus. Vanavond is er trouwens ook nog een concert voor hem in Londen in de Royal Albert Hall.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Straks nog een top 40 shuffle, Zeeuwse top 40. Je kunt vandaag nog stemmen. Mocht je nog willen meeshuffelen, laat het even weten via het bekende telefoonnummer of via WhatsApp. 19:30 is het. Straks dan hoor je over chocolade tegen eenzaamheid. Dat is een ideetje van studenten.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 19:30. De vorming van een nieuw gemeentebestuur in Tholen valt bij een aantal partijen verkeerd. Dat leverde een fel duidingsdebat op. Zo vinden Algemeen Belang Tholen en het CDA dat ze geen eerlijke kans hebben gehad om in de coalitie te komen, zegt Anton Geluk van het CDA.
6: Ik ben na dit debat heel erg teleurgesteld. De reden daarvoor is dat het debat geen antwoord gegeven heeft op de gestelde vragen. En dat met name de gestelde vragen omtrent het gevoel wat heel het proces richting ons met zich meegebracht heeft.
0: De SGP wil net als de afgelopen jaren een coalitie vormen met de ChristenUnie en de VVD. In de gemeente Borselen is de voorkeurscoalitie ook bekend. Lokale partij Borselen, SGP ChristenUnie en CDA. Dat betekent dat PvdA GroenLinks dit keer geen wethouder levert. Die partij is daar teleurgesteld over. De bouw van 6 fregatten voor de Duitse marine wordt een half keer duurder dan verwacht. Scheepswerf Dame in Vlissingen zou de bouw leiden. Maar na klachten over vertraging bij het ontwerp is het de bedoeling dat een Duitse werf de leiding krijgt. Volgens het Financiële Dagblad lopen de onderhandelingen daar nog over. Het eerste schip zou over 8 jaar klaar kunnen zijn. Voetballer Jeremy de Nooijer blijft nog een jaar bij Goes. De ervaren aanvoerder is een belangrijke speler voor de derde divisieclub. Het is de 12e speler die zijn contract bij Goes verlengt. Er zijn ook 7 nieuwe spelers aangetrokken. En het weer dan? Zit nog veel sluierbewolking in de lucht. Later zonnige periode met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En het wordt 17 tot 19 graden. Nieuws en weer vind je natuurlijk ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Zeeland wordt...

0: Donna Lewis op Omroep Zeeland. I love you always, forever. Petra is zo dadelijk de shuffelaar van dienst voor de Zeeuwse top 40. En studenten van Hogeschool HZ die hebben de afgelopen tijd oplossingen bedacht voor problemen die ze zagen, zoals een beter alarmsysteem voor vrouwen die zich op straat niet veilig voelen, of een wekker die jou prettig wakker maakt. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Nou, vandaag presenteren al die studentenbedrijfjes zich op de markt. In Middelburg zijn er een heleboel met mooie dingen die ze verzonnen hebben. Vanaf 12 uur kun je terecht op de markt in Middelburg. En dat duurt dan tot 4 uur. En daar kun je ook een chocoladereep kopen tegen eenzaamheid. Choco Hazy hebben ze die genoemd. Marnix Huizen uit Wemeldingen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bedacht door jou samen met een andere groep studenten vanwege een studentenbedrijfje. Wat moet je dan doen?
1: Ja, wij hebben de opdracht gekregen vanuit de HZ. Ga binnen een half jaar impact maken, maatschappelijk. En wij dachten, wat is echt een maatschappelijk thema wat speelt in Zeeland? Eenzaamheid. En daar wilden we wat aan gaan doen.
0: Hoe heb je dat dan onderzocht? Want we weten dat de mensen eenzaam zijn. Maar weten we dan ook hoeveel en welke mensen?
1: Nou, eenzaamheid is echt bij iedereen. Dat kan echt bij iedereen voorkomen. En wat je in Zeeland gewoon zag, aan de hand van de cijfers van het CBS, was dat eenzaamheid onder ouderen echt procentueel hoger lag in Zeeland ten opzichte van de rest van Nederland.
0: Schrok je daarvan?
1: Nou, daar schrok ik stiekem best wel van. Ik wist dat in Zeeland best wel wat ouderen wonen, maar dat er mensen zich zo eenzaam voelden, daar schrokken we van. En wij dachten, wij willen daar wat aan gaan doen.
0: Ja, en dan vind ik jullie oplossing heel erg grappig. Een chocoladereep. Hoe kan een chocoladereep dan eenzaamheid verhelpen?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Wij hebben een chocoladereep laten produceren in Ierseke. Daar hebben wij een verpakking bij. En in die verpakking daar hebben wij 5 vragenkaarten ingedaan. En deze vragen, dat zijn een soort van die kletspotvragen, van die open vragen die je kan stellen. Een echte ideale gesprekstarter is dat. Dat is een cadeautje eigenlijk die je aan iemand kan geven of zelf mee kan nemen. En dan kun je een gesprek aangaan met iemand bij wie je dat normaal gesproken niet zo snel zou doen. Iemand waarvan je denkt, die verdient een goed gesprek, maar ik weet niet goed hoe ik dat moet gaan beginnen en starten. Ja, ja.
0: Dus je neemt je chocoladereep mee, wikkelt je open, brokje eraf pakken en lekker eten. En dan liggen daar dus van die kaartjes bij met wat voor vragen, noem eens wat.
1: Ja, dat zijn dus echt, dat kunnen van alles zijn. We hebben een hele set van kaarten en vragen gemaakt. Maar dat kan zijn, wat zijn jouw mooiste herinneringen? Wat is je favoriete vakantieland? Het kan van alles zijn. Het zijn van die open vragen waarbij je een gesprek kan starten en waarna je ook door kan vragen.
0: Maar wat hoop je dan dat dat op gang gaat brengen, Marnix?
1: Nou, wij hopen eigenlijk dat je een gesprek gaat starten met iemand bij wie je dat normaal niet zou doen. Dat kan zijn je nieuwe buren. Dat kan net die ene buurvrouw zijn die altijd alleen is. Dat je daar makkelijker op af kan stappen. Om te zeggen, hey, ik heb een klein cadeautje voor je. Zullen we hem samen openen? Samen stiekem ook even opeten. En dan samen genieten en de vragen gaan stellen. En het is eigenlijk een hulpje voor jezelf. Want als je normaal niet weet, hoe start ik nou zo'n gesprek? Het is een ideale gesprekstarter.
0: Grappig eigenlijk dat het zo ontzettend simpel kan zijn. En dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Want eigenlijk heb je helemaal misschien niet veel nodig om naar iemand toe te stappen.
1: Nee, helemaal niet. Maar het is vaak net die ene drempel die je even over moet gaan om een gesprek te starten met die ene persoon. En wij willen daarvan een helpende hand aanbieden.
0: En dat doen jullie met Choco Hazy, een chocoladereep die je vandaag dus ook kunt vinden op die markt met al die studentenbedrijfjes in Middelburg. Vanaf 12 uur kun je daar terecht. Loop even langs ook bij Marnix en zijn medestudenten met dit project om eenzaamheid, om mensen een beetje met elkaar in contact te brengen. Klinkt hartstikke goed. Marnix, dankjewel. Fijne dag wens ik jou en succes straks op de markt. Vanaf 12 uur in Middelburg.

0: Dat is One Republic en Sunshine.
1: De Zeeuwse Top 40.
0: Alleen vandaag nog stemmen voor de Zeeuwse Top 40 op dezeeuwsetop40.nl. Tot middernacht kan dat. 1 seconde na middernacht, dan kan het niet meer. Dus wacht nou niet te lang als je nog niet gestemd hebt. Vandaag kun jij die lijst nog beïnvloeden. Maar op wie moet je dan stemmen? Nou, ik heb weer 3 fragmentjes waar je uit kunt kiezen. Als je de eerste afslaat en de tweede wil horen, prima. Maar je kunt niet terug. En ik heb ook nog een derde voor je. De Shuffle met Petra Maguta uit Zierikzee. Petra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het altijd wel een dingetje voor jou om te stemmen voor de top 40?
2: Ja, maar het is wel ontzettend leuk, want er zijn ook zoveel liedjes. En dan druk je op het volgende knopje om te luisteren. En dan is het, ja, maar die is ook leuk. En dan mag je er maar 5 kiezen. Oh, dan is het Idemiene Mutten.
0: Ja, zeker, Idemiene Mutten.
2: Het is gelukt, het is gelukt.
0: Oké, nou, de Shuffle. Ik weet niet of de liedjes die jij hebt gekozen ook in de Shuffle zitten. We gaan het spelen. Dit is nummer 1.

0: Gabine Lambert, Adem de Zee. Wil je die helemaal horen of gaat hij weg?
1: Hij is hartstikke mooi, maar we gaan naar de volgende.
0: Oké, okay, de tweede is deze. Sarita Lorena en Geen Afscheid. Ik vind het wel mooi, maar wat vind jij?
1: Ja, hij is hartstikke mooi, maar ik ben ook zo nieuwsgierig naar nummer 3. Dus het wordt nummer 3.
2: Een oceaan.
1: Oh, yes!
0: Hoezo, oh yes?
1: Oh, heerlijk.
0: Want?
1: Ik heb kippenvel.
0: Dit is jouw favoriet?
1: Ja.
0: Nou ja, echt waar.
1: Echt waar.
0: In dat geval ga ik hem helemaal voor jou draaien, Petra. Deze is voor jou.
1: Ontzettend bedankt. Hey, dankjewel.

Petra, je bent niet de enige die dit een heel mooi lied vindt. Raccoon Oceaan, Wim laat ook gelijk weten. Oh, dat is mijn favoriet. Stem dan vooral nog even op de Zeeuwse Top 40.nl.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. Peter effte me op 0184999999. Hij wil zoiets vertellen over de Zeelandia-run die morgen wordt gehouden. Kan natuurlijk, tot zo, Peter. Eerst even naar een Frans dorpje waar een groene revolutie is ontketend. Montigny-en-Rosé. Ik hoop dat ik het plaats goed uitspreek. 300 inwoners, klein plaatsje is het maar. Ligt ergens tussen de weilanden. En wie daar een elektrische auto heeft, die mag daar gratis energie laden. Dat is een ideetje van de burgemeester daar. Die vindt dat mensen, als je ze wil stimuleren om elektrisch te rijden, dus niet meer op benzine en dat soort dingen, dan moet je het ze wel makkelijk maken. Dus daar mogen de mensen gratis hun elektrische auto opladen. De oplaadpunten zijn er inmiddels verschillende. Worden bijvoorbeeld gevoed door zonnepanelen die de burgemeester liet bevestigen op het dak van het stadhuis. Dat ook nog dienst doet als postkantoor. De Lions Club Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt. Grafisch ontwerper en beeldhouwer Ronnie Evans kreeg er eentje. Tot zijn grote schrik was een reactie. Ook kantklos-expert José van Pamelen en het Industrieel Museum in Sas van Gent vielen in de prijzen. Het museum zegt dat dat vooral te danken is aan de vele vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers natuurlijk geen museum. Met die cultuurprijs wil de Lions Club Zeeuws-Vlaanderen regionale projecten een steuntje in de rug geven. En dan even naar Peter over de Zeelandia-run. Want er zijn verschillende ritten voor mensen met een beperking morgen. In Zeeuws-Vlaanderen heb je dan de Happy Wheels Truck Roll. Voor de ochtendrit kunnen daar nog mensen mee in Zeeuws-Vlaanderen. En op Walcheren heb je dus ook zoiets, de Zeelandia Run. Dat is dan voor motoren en trikes. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Remco.
0: Kennelijk een goed weekend om dat soort dingen te doen.
1: Ja, ze geven heel mooi weer af. Dus dat is wel eens anders geweest bij ons. Ik kan mij nog herinneren dat we een keer bij Westkapelle smiddags krijgt men nog een ijsje of iets te drinken. Dat we daar stonden en dat ik besloten heb om voortijdig te vertrekken in verband met veel wind en regen. Alleen ja, want toen had ik een beetje een ander probleem. Dat ik te vroeg was in Vlissingen. En dat de opvang van de cliënten nog niet aanwezig was.
0: Ja, morgen. Dat belooft dus wel een mooie dag te worden. Maar je zegt wel een aardig ding. Want alle vrijwilligers moeten op een bepaald moment natuurlijk ergens staan. Want het is eigenlijk best wel een strak draaiboek dat jullie hebben gemaakt.
1: Ja, ik probeer daar militaire precisie in te krijgen. Dus alles wordt eigenlijk op de minuut geregeld. Zoals ook de fotostop. Dan krijgen iedereen die gaat op de foto. 'S morgens tussen 10:10 en 10:11. En dat is best een uitdaging als je de totale groep die bestaat uit rond de 400 mensen.
0: Met wie eigenlijk dan op de motor? Wie zit erop?
1: Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Zijspannen en trikes die komen vanuit heel Nederland, België en Duitsland. Dat zijn allemaal vrijwilligers die met hun zijspannen en trike naar Vlissingen komen. En daar een cliënt van ons krijgen die uit Zeeland komt. Van verschillende instellingen of begeleid wonen. En dan heb ik ook nog 75 verkeersregelaars.
0: Jij doet het volgens mij nu een jaar of 15. Waarom eigenlijk? Wat is voor jou het mooie van die dag van zaterdag?
1: Nou, het is de lachende gezichten waar je het voor doet. Ik ben in 15 jaar geleden vanuit de marechaussee waar ik toen bij zat, ben ik begonnen. En ja, je doet het gewoon voor de lach en het plezier dat deze mensen hebben. En er zijn er ook bij, ja, dat is het enige uitje in een jaar tijd dat ze hebben. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zitten rolstoelgebonden. En dat kan bij ons ook allemaal. Er zijn enkel zijspannen waar een rolstoel ingereden kan worden. En anders dan worden ze door onze verkeersregelaars in en uit de bak gehaald. En dan kunnen ze zo ook meerijden.
0: Klinkt goed, Peter. Hey, dankjewel, Peter. Peter Bonen, morgen die Zeelandia-run, vertrek 9:30 Stadhuisplein Vlissingen. En dan rijden over Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en weer terug naar Vlissingen. En morgen aan de andere kant van de Westerschelde vanuit Terneuzen ook de Happy Wheels Truck Roll. Twee van dit soort evenementen dus in één weekend. Het is nu 6 minuten voor 8.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
17: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
16: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
18: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
16: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: 27 mei, demodag scootmobielen.
27: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
28: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer, met Remco van Schellen.
31: Goedemorgen. De zon moet nog door de sluierbewolking heen zien te breken. En dan krijgen we zonnige perioden met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En het wordt 17 tot 19 graden. Op de dag dat de eindexamens beginnen. Straks maar eens eventjes bellen met Nora, die ook aan het blokken is. En verder in het nieuws vanmorgen een pittig debat in de gemeenteraad van Tolen. Sommige partijen vinden dat ze niet serieus zijn genomen bij de coalitieonderhandelingen. Voetballer Jeremy de Nooyer blijft nog een jaar bij Goes. Belangrijke speler voor de ploeg. En de brandweer van Sluiskil viert zijn 125-jarig bestaan, opgericht ooit, nadat een nieuwe kerk nog voor de opening afbrandde. Dat mocht nooit meer gebeuren. Dus de monniken daar, de kapucijners, die richten de brandweer op. Ga je straks horen in Zeeland wordt wakker. Fijn dat je erbij bent. 6 over 8.

0: De Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark op de dag van het eindexamen. Want ja, de tafels in de gymzaal op exact 1,5 meter afstand. Pennen nog eventjes testen vooraf. Voor 3400 Zeeuwse leerlingen beginnen de eindexamens. Maar hoe spannend is dat? Geeft het stress bijvoorbeeld? En hoe raak je die dan ook weer kwijt? Maar eens even bellen met Nora Cho in Renesse, HAVO 5. Ze zit op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Nora, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En als je dan wakker wordt op deze vrijdag, wat is dan het eerste dat je denkt?
1: Wow, ik was eigenlijk...
0: Eigenlijk dacht je, laat het voorbij zijn.
1: Ja, zo snel mogelijk.
0: Ja, want waarom? Hoe voel je je verder?
1: Ja, eigenlijk nog niet zoveel, want op het begin met Nederlands, dan valt het allemaal nog mee, voor mij dan. Ja... Voor de rest eigenlijk dat ik 4 weken ervan vastzit aan het eindexamen. Dat echt gewoon een gevoel van overleven.
0: Echt waar, joh. Maar, maar wat maakt het dan overleven? Sta je er slecht voor? Of waardoor komt dat dan?
1: Ja, denk vooral het gevoel van je kan voor de rest niks anders gaan doen. Eigenlijk elke dag alleen maar thuis zitten en leren. 4 weken lang. En een soort van... Ja, ook als je niet heel veel stress hebt... denk toch dat je in een spannend gevoel zit.
0: Ja, ik weet nog van mezelf dat het ook wel een apart gevoel is. Ik heb een heel apart gevoel van binnen. Omdat het ook wel een redelijk bepalende tijd is, toch? Hoe zie jij dat?
1: Als ik er nu zo door, denk ik eigenlijk ook wel. Ja, zo voel ik me ook wel een beetje...
0: En dan wil ik je niet zenuwachtig mee maken trouwens. Denk ik me nu opeens... Hoi, wat zeg ik nou toch?
1: Nee hoor.
0: Hoe heb je je voorbereid?
1: Eerlijk gezegd... vergeleken met... gewoon voor de toetsweken... voor schoolexamens... valt het echt mee... hoeveel ik me heb voorbereid. Ik heb eigenlijk alleen maar 2... oude examens gemaakt van vorig jaar. Tijdvak 1 en 2... Voor de rest niks.
0: Nou ja, op zich geeft dat aan dat je ook wel vertrouwen hebt in je eigen kunde dan.
1: Ja, eigenlijk wel ja, als ik die examens heb gemaakt.
0: Straks als je in die examenzaal zit, dan kan er natuurlijk wat gebeuren, hè, dat dat niet goed is. En dan kun je altijd bellen met de meldlijn van scholierencomité LAX voor dingen die fout gaan. Voor het eerst hebben zij ook een stresslijn die je kunt bellen. Omdat zij zien dat jongeren tegenwoordig heel veel stress hebben. Omdat er heel veel op hen afkomt. Hoe ervaar jij dat, Nora?
1: Ik had eerst zelf heel veel stress voor school, voor de toetsweken. Het was eerst eigenlijk gewoon tegen mezelf zeggen, dit en dat moet in je hoofd. En dan komt het wel goed, gewoon vertrouwen op jezelf.
0: Nou Nora, dat klinkt goed als een mooi advies. Dankjewel, succes. Met de examens, met 4 weken jezelf een beetje opsluiten. Zo voelt het voor jou. Ik heb een klein beetje met je te doen, maar geniet er ook van. Want het is ook wel een hele aparte periode. Dat vond ik toch in elk geval. Nora Cho, dankjewel. In Renesse aan het examen begint zij. Net als al die anderen in Zeeland.

0: Zoe Levi en Snelle en ik zing. 7:15.
1: Jules, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, eigenlijk moet jij elke dag een soort examen doen als je het weerbericht voor ons verwacht. Want dan gaan we zeggen, oh, het klopt wel of het klopt niet.
2: Ja, in principe wel natuurlijk. Je moet er vooruitkijken. Dat is ook het spannende eraan inderdaad. Je moet er soms ook inderdaad alleen voor durven kunnen te staan. Als ik netjes zeg, dat is dan ook een beetje het examengevoel ervan. Maar goed, men doet zijn best. Dat is altijd een wijze raad, vind ik maar. En dat geeft dan vandaag aan dat er toch eerst vrij veel bewolking is. Dat is dan wat minder gedacht. Want de stapelwolken van gistermiddag, die toch vrij talrijk waren, die zijn een beetje blijven hangen, zogezegd. En een soort van wolkendek geraakt. En daar hebben we nu ook nog de een beetje zure vruchten van. Er is vrij veel bewolking met een paar opklaringen. Het is vooral ook wat sluierbewolking wat er is. En dat moet er allemaal een beetje gaan oplossen in de loop van de dag. Dus vanochtend niet echt super zonnig. Af en toe echt wel een bewolkt moment, maar af en toe ook het zon. Vanmiddag neemt de zon toch al geleidelijk de overhand. Veel stapelwolken zijn er dan trouwens niet, want de lucht is vrij droog. Dus flinke zonnige periode gaandeweg de middag. En vanavond is het dan in het algemeen redelijk helder. Nou, de temperatuur die is nu zo'n 9 tot 11 graden bij een zwakke tot matige wind. Uit oost tot noordoost, windkracht 2 tot 3. Vanmiddag is de wind meest matig, windkracht 3. En aan zee af en toe windkracht 4, dan uit noordoost tot noord. En bij dat alles is de temperatuur vanmiddag dan maximaal zo'n 17 tot 19 graden. Dus ik hoop dat ik hier een zesje mee heb gehaald.
0: om mee minstens te beginnen. Een 6 plus misschien wel zelfs.
2: Dat zo is mijn niveau, is dat denk ik allemaal. Nou. Dus, ja. Dan doe je het al goed, ja.
0: Dankjewel, Jules. En morgen trouwens nog wat warmer. Lekker, heb ik ook zin in. Afgaand tij met het volgende laagwater in Vlissingen. Dat is vanmiddag om 1:05. Hoogwater vanavond om 7:02. En de watertemperatuur. Zwemmen in de Zeeuwse wateren doe je bij 13 tot 16 graden.

0: Is Ilse de Lange en Something Good. 10 minuten voor 8:30. Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Het is nog onbekend waarom het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteravond is belaagd. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. 30 mensen waren binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij. En deze man die was op dat moment in de buurt.
1: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deuren opgeblazen was, hoorde ik.
0: Ondertussen hebben verschillende politieke partijen gesproken over een aanslag op de democratie. Iran en Amerika beschuldigen elkaar dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Iran zegt dat de VS als eerst een tanker heeft aangevallen, waarop Iran drone-aanvallen uitvoerde op Amerikaanse marineschepen, zegt correspondent David Poort.
2: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
0: Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Alleen de vaste kosten blijven wel, want ja, er werkt een volledige ploeg voor reparaties of als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven, want we kunnen nu nog niet zonder gascentrales, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten...
0: Oh, wacht even, dit is over planten. Eventjes het goede fragmentje erbij pakken over de centrales. Dit zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
4: Denk aan een donkere decemberdag. Ja, dan wordt het lastig om alles op te wekken met wind en zon. Sterker nog, dan is dat vaak onmogelijk, zeker als het wind stil is. Ja, en dan heb je die gascentrales ineens wel nodig. En dus zeggen die bedrijven, ja, daar hebben we dan geld voor nodig om dat daadwerkelijk te laten draaien. Eigenlijk een soort stand-by-vergoeding. Als wij niet gebruikt worden, dan willen we toch geld.
0: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor die gascentrales. En je hoort een klein stukje. Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen eindexamen tussen de planten. Want volgens onderzoekers is dat goed voor je, dus beter voor je concentratie en de stress gaat naar beneden, hoorden we bij Hart van Nederland.
3: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
0: Ja, misschien helpt het wel. Planten in de examenzaal zou zomaar kunnen. Nieuws uit binnen-buitenland op Omroep Zeeland.

Melee, Built to Last. Berichtje van Tanja in de WhatsApp naar Omroep Zeeland 0118-499-999. Bram Dingemansen, we wensen jou veel succes met je examen vandaag. En alle examenkandidaten, toi toi toi vandaag.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga. Snoei met Stiel. Geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
4: 27 mei, demodag Scootmobielen.
5: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, de top 40 Bubblesummer Julie Ivy. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 8:30. Het Marconi-gebied in Goes wordt beter bereikbaar. Er komt een extra aansluiting op de ringbaan West. Sinds vorig jaar is een andere belangrijke weg afgesloten, omdat dat voor fietsers dan veiliger is. Maar voor automobilisten is het nu niet altijd duidelijk hoe ze bij de winkels moeten komen. En ondernemers zeggen dat dat klanten kost. De vorming van een nieuw gemeentebestuur in Tolen valt bij een aantal partijen verkeerd. Dat leverde een fel duidingsdebat op. Zo vinden Algemeen Belang Tolen en het CDA dat ze geen eerlijke kans hebben gehad om in de coalitie te komen, zegt Anton Geluk van het CDA.
8: Het vertrouwen in met name de SGP is op dit moment vrijwel nul. En dat heeft alles te maken met dat ons vertrouwen in mijn ogen is misbruikt.
7: En de SGP wil net als de afgelopen jaren een coalitie vormen met ChristenUnie en VVD. In de gemeente Borselen is de voorkeurscoalitie ook bekend. Lokale partij Borselen, SGP, ChristenUnie en CDA. Dat betekent dat PvdA GroenLinks dit keer geen wethouder levert. Die partij is daar teleurgesteld over. De bouw van 6 fregatten voor de Duitse marine wordt een half keer duurder dan verwacht. Scheepswerf Dame in Vlissingen zou de bouw leiden, maar na klachten over vertraging bij het ontwerp is het de bedoeling dat een Duitse werf die leiding krijgt. Volgens het Financiële Dagblad lopen de onderhandelingen daar nog over. Het eerste schip zou dan over 8 jaar klaar moeten zijn. En voetballer Jeremy de Nooyer blijft nog een jaar bij Goes. De ervaren aanvoerder is een belangrijke speler voor de derde divisieclub. Het is de 12e speler die zijn contract bij Goes verlengt. Er zijn 7 nieuwe spelers aangetrokken. En het weer, nogal wat sluierbewolking in de lucht. Later zonnige periode met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En het wordt 17 tot 19 graden.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Miles Smith en Stay, If You Wanna Dance.
1: De Zeeuwse Top 40.
0: Het is de laatste dag dat jij kunt stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Alleen nu kun je de lijst nog beïnvloeden die wij donderdag op Hemelvaartsdag gaan uitzenden. Vink jouw favorieten aan in de stemlijst op de zeeuwsetop40.nl. Geef een eigen keuze door, dat kan natuurlijk ook. Er staan een heleboel nieuwe namen trouwens ook op die stemlijst. Dus het is echt wel een soort ontdekkingstocht als je daar eventjes gaat kijken. Ook Evie Lijnsen uit Middelburg staat erbij, onder haar artiestennaam Julie Evie. Evie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Echt wel een debuutjaar voor jou, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. Ja, met Set Me Free is mijn eerste release geweest.
0: En hoe was het om dan een liedje naar buiten te brengen?
2: Superleuk. Ik heb heel veel positieve reacties gehad. Ook weer nieuwe connecties uitgehaald. En superleuk. Dus ik heb zin om steeds meer te blijven uitbrengen.
0: Ja, want zingen, dat doe je graag. Hoe ontdekte je dat eigenlijk, dat je goed kunt zingen?
2: Ik wou eigenlijk altijd al wel zingen, maar ik dacht altijd van ja, ik kan het toch niet. Oh. Op een duur ben ik het toen toch, dus als mensen denken, misschien kan ik zingen, er is een kans dat je het gewoon kan. op een duur ben ik het toch gewoon gaan proberen en heel veel oefenen natuurlijk. En ik dacht, klinkt niet zo slecht eigenlijk.
0: Wat was dan het moment dat je dacht van nou, eigenlijk kan ik het wel?
2: Dat was in de coronaperiode, weet ik nog. En ik ging gewoon oefenen met karaoke's en zo. En ik dacht van ja, het klinkt gewoon niet zo slecht als dat ik dacht dat het zou klinken, zeg maar. En ja, mensen zeiden ook wel tegen me van ja, je hebt wel een mooie stem en zo. Dus ja, je kan het wel verder ontwikkelen. Natuurlijk op het begin is het nog niet helemaal hoe je het wilt. Maar toen dacht ik van er zit wel potentie in misschien.
0: Dus zo zie je maar, Evie, dat het gewoon goed is dat je bent doorgegaan.
2: Precies.
0: Ja. Superstitious ga ik zo draaien. En dat is wel bijzonder, want dat liedje is eigenlijk nog helemaal niet uit.
2: Klopt, ja. De 22e komt die uit.
0: En waarom mag ik hem dan toch al draaien?
2: Bij Set Me Free, mijn eerste release, hebben jullie mij ook gepromoot. Dus ik dacht, jullie mogen de eerste zijn die hem
0: Yes, dat horen we natuurlijk graag. Zeg Evie, oftewel Julie Evie, want zo sta je op de stemlijst. Ik heb 20 seconden voor jou waarin je nog schaamteloos jezelf even mag promoten. Ben je er klaar voor?
2: Yes. Ja.
0: Komt-ie. Ga je gang.
2: Dank je. Hallo allemaal, ik ben Julie Evie. Ik ben een singer-songwriter uit Middelburg en ik maak popmuziek met een randje R&B en soul. Mijn nummer Set Me Free staat in de lijst om te stemmen. Stem alsjeblieft op mij. Beluister hem. Stem op mij. Zou ik super tof vinden.
0: Ah, dankjewel. Mooi. Hey, dankjewel, Evie Lijnsen. En dit is dat liedje dat er eigenlijk nog niet is, maar dat we al wel mogen horen. Julie Evie.
2: Ja.
0: En Superstitious.

Wauw. Julie Ivy en Superstitious, geweldig. Deze mag wel in de Zeeuwse top 40. Maar goed, ik ga het er niet over. Jij wel, als je nu nog stemt vandaag op dezeeuwsetop40.nl. Kan nog de hele dag, 1 seconde na middernacht, dan sluiten we het. Dus als je nog wil stemmen, dezeeuwsetop40.nl, doe dat dan nu.

0: Alex Warren en Burning Down hoor je hier op Omroep Zeeland op vrijdag om 9:15. En dan zeg ik altijd, is er nog wat te doen in Zeeland? Nou, er is hartstikke veel te doen in Zeeland. Heb je nog een evenement dat ik straks even moet noemen? Laat het dan vooral even weten via de WhatsApp 0118-499-999. Kreeg bijvoorbeeld al bericht vanuit Sluiskil. Want als je hart sneller gaat kloppen van hulpverleningsverhalen, nou, dan moet je morgen zeker even naar de brandweer in Sluiskil. Want de brandweerpost bestaat 125 jaar. Ze organiseren morgen een open dag waar echt van alles te doen is. Jan van Doeselaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zelf al 49 jaar bij de brandweer, hè? Wat doe je daar?
1: Brandjes blussen naar mensen helpen, hè?
0: Oh ja, als chauffeur geloof ik vooral, of wat zijn jouw werkzaamheden?
1: Voornamelijk wel.
0: Ja. En wat betekent dat dan in jouw geval? Dan moet je eruit zodra de pieper gaat?
1: Ja, we zijn bij een groep van 22 man, 2 vrouwen. En hou je pieper gehad, bij 24 uur ben je gewoon op 24 bij beschikbaar.
0: En dat dan 49 jaar lang?
1: Ja, want de arme de pap bleef blijven.
0: Is dat zo? Is het echt van vader op zoon doorgegaan?
1: Ja. Mijn vader 35 jaar, maar vroeger moest je stoppen bij je 55-jarige leeftijd. En tegenwoordig mag je actief brandweerman worden als je met je de testen allemaal voldoet. En dat gaat bij mij nog steeds goed. Dus.
0: Want dat zijn wel zware testen. Ik hoor altijd over die looptest op die trap en zo, dat het eigenlijk hartstikke gevaarlijk kan zijn.
1: Het zit nou een beetje, de laatste dagen is het een beetje in het nieuws. De ene vindt het zwaar en de andere vindt het minder zwaar. Het zijn allemaal, het is een test. En het is natuurlijk, je moet fit zijn om zulke dingen te blijven doen.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Gaan eens eventjes naar die open dag. 125 jaar brandweer in Sluiskil. De aanleiding voor een brandweerpost in Sluiskil. Wat was dat eigenlijk 125 jaar geleden?
1: Dat, zover als wij weten, is dat gekomen door de kapucijnissen. Die hier in de kerk zaten. Die hebben brand gehad toen de tijd in die kerk. En die, dan was er geen brandweer. Of in ieder geval wel brandweer, maar van ver weg. En dat door die kapucijn is het eigenlijk ervan gekomen dat de brandweer Sluiskil een brandweer opgericht heeft.
0: Want dat was wel zuur, hè? Die kerk die was net klaar en toen brandde die af.
1: Ja, klopt. Die was net klaar en dan is die afgebrand.
0: Ja, kerk staat er nog steeds, trouwens is er opgebouwd. Die open dag morgen, wat willen jullie laten zien?
1: Voornamelijk wat de hulpverlener doet. Dus er is voor iedereen wat wils. Alle disciplines komen, noem het maar, eigenlijk alles. Ambulance, dierambulance, wijnsambulance, brandweer, Belgische brandweer. Als het goed is, komt er een helikopter, maar die vliegt over. Want tegenwoordig moet je daar vergunning voor hebben om te landen en allemaal. Dus dat is wat moeilijker. Mm-hmm. Verder zijn er duikers. Het Rope Rescue Team is er. Dus eigenlijk voor iedereen wat. Auto's van het leger komen er. Dus.
0: Dat doen we gelijk even denken aan zo'n evenement als Rescue in Vlissingen. Maar dan in Sluiskil en misschien een tikje kleiner. Maar het klinkt wel hartstikke groot zoals jullie dat aanpakken.
1: Het is een stukje kleiner, maar het is wel net zo enthousiast.
0: Ja, precies zo is
1: dus,
0: dat.
1: De dingen, op en rond de kazerne is het helemaal afgesloten. Dus er komen van allerlei, noem het maar, al wat dat en voor kinders, voor iedereen.
0: Morgen gaat dat gebeuren. Van hoe laat tot hoe laat, Jan?
1: Ja, om 11:00 is de opening. En dan doen we de handende dag zijn er verschillende demonstraties. En dat duurt tot 5:00.
0: Morgen in Sluiskil. Gefeliciteerd trouwens met de verjaardag. 125 jaar brandweerpost in Sluiskil. Opgericht dus na die brand in die kerk. En still going strong. Jan van Doeselaar, dankjewel. Morgen dus kun je naar Sluiskil voor al die dingen bij de brandweer. Al die hulpverleningsactiviteiten. Hey, dankjewel Jan. Fijne dag.

Make it a memory. Danny Vera uit Zeeland. Kun je op stemmen. Zeeuwse top 40 samen met Krasip. Zo maar even naar een paar berichtjes kijk die ik binnenkreeg. Een paar tipjes waar je naartoe kunt gaan. Van Remco, naamgenoot, kreeg ik een bericht over een moederdagconcert. Dat is morgen 9 mei in Dorpshuis de Stadsweide in Kortgene. Dat heet dan Voor Haar. Speciaal programma voor moeders. EMM en Advendo, twee orkesten die doen dat samen morgen dus in de Stadsweide in Kortgene kun je heen. Het Bluesfestival Kwaadendamme, gisteren hadden ze al een soort kick-off, maar vandaag begint het echt, ook morgen. En zondag natuurlijk de gospelmis bij het Bluesfestival in Kwaadendamme. En ik kreeg ook nog een berichtje over Emma Heesters. Vanavond in Goes, kijk, dan kan ze daarna eventjes bij de ouders langs, bijvoorbeeld in Schravenpolder, altijd gezellig. Eindexamens beginnen vandaag. 3400 leerlingen in Zeeland liggen blokken. Heel veel succes in elk geval. Sterkte ook als je er even doorheen zit. Blijf vertrouwen in jezelf. Omroep Zeeland, met Zeeland wordt wakker. Straks op Omroep Zeeland hoor je Elsa. En goedemorgen Zeeland, ik wens je een goed weekend.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Wil je kunnen facebooken op je mobiel en facetimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
21: Omroep Zeeland.
22: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
23: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
22: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
24: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
22: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
27: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
31: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
30: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
32: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
33: Omroep Zeeland.
34: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Better Man, dit was Jim Gardner. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en je kunt meekijken online of via je tv. Het is vrijdag, dus dan ben ik altijd maar alleen. En dan noem ik nog eens een keertje extra het reactienummer, want dan vind ik het natuurlijk extra leuk als je reageert via de telefoon of via de app 0118-499999. Ja, het is de laatste stemdag voor de Zeeuwse Top 40, dus als je nog niet gestemd hebt en je was het van plan, nou doe het dan nu meteen, dan kun je het niet meer vergeten, want ja, als je er morgen aan denkt, dan is het te laat. Nou, deze uitzending ook veel Zeeuwse muziek, zoals bijvoorbeeld deze.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: the courage.
1: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

klein Zeeuws blokje met Joe Buck en The Way You Take Time. En daarvoor hoorde je Bluff met de live versie van Aan de Kust. Eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 8 mei in de geschiedenis. Nou, op 8 mei 1886 wordt er bij Jacobs Pharmacy in Atlanta voor het eerst Coca-Cola verkocht. Apotheker John Pemberton ontwikkelde het drankje in Atlanta oorspronkelijk als een medicinale tonic tegen klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn. En in de apotheek werd de siroop gemengd met koolzuurhoudend water. En dan ging het drankje voor 5 cent per glas over de toonbank. En wat begon als een soort geneesmiddel groeide later uit tot een van de bekendste frisdranken ter wereld. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd of het nog zo is dat als je hoofdpijn hebt en je drinkt een glaasje cola, of het daar dan mee overgaat. In 1970, op deze datum van 8 mei, kwam het Beatles-album Let It Be uit. En dat was een maand nadat Paul McCartney had aangekondigd dat hij de Beatles had verlaten. Het werd het laatste originele studioalbum van deze band. En op 8 mei 1980 wordt in het Nederlandse stads- en streekvervoer de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. Nou, je kent hem vast nog wel, hè? Dat je zo eerst bij de chauffeur af moest stempelen, later in een automaat. Ja, en nu is die natuurlijk helemaal verdwenen.

Enrique Iglesias en Bailamo. En deze Spaanse zanger wordt 51 jaar. Alex van Halen, de Amerikaanse rockmuzikant, die wordt 73. En Simone Kleinsma, zangeres, actrice, presentatrice, zij wordt 68. Philip Bailey, dat is die Amerikaanse jazz, soul, gospel en R&B zanger die je kent van die hele hoge stem van onder andere bij Earth, Wind and Fire. En ook samen met Phil Collins natuurlijk. Hij wordt 75. Tony Tenniel, de singer-songwriter, wordt 86. Ja, en baas boven baas. Hij was zelfs bij de NOS te horen. David Attenborough, de Britse bioloog en televisiemaker, wordt vandaag 100 jaar.

0: Dit en daar. Dit was Dasha. En wij gaan snel naar Remco.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Voor het Zeeuwse nieuws. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het Marconi-gebied in Goes wordt beter bereikbaar. Er komt een extra aansluiting op de ringbaan West. Sinds vorig jaar is een andere belangrijke weg afgesloten, omdat dat voor fietsers veiliger is. Maar ondernemers zeggen dat klanten daardoor wegblijven. De renovatie van het station in Middelburg kan verder. ProRail meldt dat zij en de NS overeenstemming hebben met een aannemer. Eerder brak ProRail de onderhandelingen af, waardoor vertraging dreigde. Het stationsgebouw in Middelburg wordt opgeknapt en ook de perrons en de overkapping. Een deel van de werkzaamheden is al wel begonnen. Voor 3400 Zeeuwse leerlingen van het voortgezet onderwijs begint het eindexamen. 4 weken duurt dat. Nora uit Renesse ziet er eigenlijk wel een beetje tegenop.
3: Ik begin met Nederlands, dan valt het allemaal nog mee voor mij dan. Voor de rest eigenlijk dat ik 4 weken ervan vastzit aan het eindexamen. Dat echt gewoon een gevoel van overleven. Elke dag gewoon maar thuis zitten en leren. Ja, 4 weken lang.
2: Succes in elk geval. 11 juni, dan krijgen ze de uitslag. En oud-havendirecteur Daan Schalk gaat mogelijk werken bij Brussels Airport. De Vlaamse regering draagt hem voor als bestuurder van het vliegveld Zaventem. Schalk was 15 jaar directeur van Noord-Seaport, waar de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent onder vallen. Daar vertrok hij 1,5 jaar geleden. En het weer in Zeeland, veel bewolking en steeds vaker zonnige periode. Een zwakke tot matige oost-noordoostenwind en het wordt 17 tot 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En wij spelen ons spelletje Wat Is Het? Het laatste van deze week. En win je vandaag, dan doe je morgen bij Elias mee in de verloting van de weekprijs. Nou, de vraag is heel simpel. Hoeveel Zeeuwse leerlingen doen eindexamen de komende periode? 0118-499999. Een deel begint daar vandaag al mee, een ander deel pas aankomende week. Maar hoeveel Zeeuwse leerlingen in totaal doen eindexamen voor de middelbare school de komende periode?

0: Sting en Love is the Seventh Wave. Hoeveel Zeeuwse leerlingen doen eindexamen de komende periode? Dat vraag ik aan Erlin. Erlin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel zijn het er? En je mag het een beetje afronden natuurlijk, hè?
1: 3542.
0: Oh. Ja, je hoeft het niet af te ronden, het mocht. Weet je het nog van jezelf, hoe spannend het was?
1: Verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Het is 35 jaar geleden, maar verschrikkelijk.
0: Ja, vond je het heel erg?
1: Ja, heel erg.
0: Oh ja. Ja, ik weet nog wel. Ik stond er goed voor. Ik denk, nou, ik ga gewoon slagen. Maar tegen de tijd dat je het dan achter de rug hebt en dat je dan moet gaan wachten. Ja, dan word je er steeds onzekerder over.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, zover is het voor deze leerlingen nog niet. En jij zit morgen even in spanning, want dan doe je mee in de verloting. Dus blijf aan de lijn.
1: Prima, bedankt.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Shay en The Crickets en ook dat is Zeeuws. En ook Ellen zou graag in de Zeeuwse top 40 komen. Een bijzonder verhaal dat zich afspeelt op Schouwenduiveland. Want er liep een klein meerkoetje midden op de weg. Noreen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Ouwerkerk. En daar fietste jij net, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat dacht je? Dat hoort niet.
1: Nou, ik dacht, dit komt niet goed als die daar blijft zitten. Zo, ja, wat was het? Kleine 30 centimeter vanaf de kant.
0: En geen moeder in de buurt te zien?
1: Nee, en niet te horen ook. Want daar heb ik nog naar staan luisteren even. Ik denk, ja, hoor ik ergens familie van hem dat ik hem terug kan zetten? En nou ja, ik heb niks gehoord. Ik zag wel veel auto's aankomen. Dus ik heb mijn fiets aan de kant gezet. En ik ben met mijn voeten om het beestje gaan staan. En dan, ja, dan kijkt zo'n beestje, zo klein als die is natuurlijk, die kijkt dan naar je. Zo van, joh, ga je doen met mij? En dus ik heb hem beschermd voor de auto's. En eigenlijk op dat moment gelijk de dierenambulance gebeld. Omdat ik ook niks zag waar dat die bij hoorde. En toen vroeg die mevrouw, ja, we hebben even geen dierenambulance op het eiland. Kun je hem misschien meenemen?
0: Oei.
1: Ja, ik zei, dat is geen probleem.
0: Maar hoe als je op de fiets bent, hè?
1: Ja, nou ja, ik heb wel fietstassen. Maar ja, ik denk, dat vind ik ook zo zielig. Zo'n grote tas en dan dat beestje daarin. Dus ik heb met een papieren zakdoekje. Want ik las op Facebook een zakdoek. Ja, ik denk, jongens, het is heel erg. Het is gewoon een papieren zakdoekje geweest. Daar heb ik hem mee opgepakt en zo mijn binnenzak laten glijden. En zo is hij meegegaan van Ouwerkerk naar Bruinisse. Ik zeg, ja, we moeten nog een eentje fietsen. Maar het was wel een gezellige rit.
0: Wat, hoeveel kilometer is het?
1: Nou ja, dat Ouwerkerk, ja, ik ben buiten omgegaan, durf ik niet precies te zeggen. Ik kwam van Zierikzee, dat weet ik wel, dus ongeveer 22, tot aan Bruinisse, dus Ouwerkerk, ja.
0: Ja, het is toch wel een eindje dan, hè?
1: Het is best nog wel een eindje, ja. Dus ja. Ja, is best nog wel een stukje meegelift.
0: En was het beestje heel de tijd doodstil of zat hij een beetje te piepen?
1: Nee, echt heel hard te piepen. Oh. Dus daarom, het was echt heel gezellig. En, en af en toe, ja, dan voelde je hem bewegen. Want ik dacht, dan kruipt hij straks mijn jaszak uit. Ik dacht, dat wil ik ook natuurlijk ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik heb een beetje mijn hand er zo omheen gehouden om hem op een plek te houden. Maar het is allemaal goed gegaan.
0: En Noreen, wist je meteen om wat voor vogel het ging? Want een ja, grijs, nou, ik kan niet eens zeggen pluizig bolletje. Het lijkt eerder een soort harig bolletje met een rood kopje. Ik zou het niet meteen herkennen als een meerkoet.
1: Ja, ik toch wel.
0: Ja?
1: Had een wit puntje aan zijn snavel. En een volwassen meerkoet heeft ook een wit puntje aan zijn snavel. En ik weet van vroeger, van mijn fietsrondjes, langs de slootkanten, nestjes met babymeerkoetjes erop. Die zagen er ook zo uit.
0: Oh ja.
1: Dus ik wist het meteen.
0: Ja.
1: Ik zeg, oh, maar die ga ik redden, want dat vind ik zonde.
0: Ja.
1: Die is zo prachtig als die jong is.
0: En inmiddels is het beestje opgehaald?
1: Ja. Ja, om tegen 5 uur kwam een hele aardige mevrouw van de dierenambulance. Ik ben even de naam kwijt. Die kwam hem ophalen. En ja, dan ging netjes mee in een bakje en lekker warm in een handdoek. En nou, het klepje ging dicht, een heel klein bakje, was plastic bakje. Het klepje ging erop en er ging een handdoek overheen. Dan zat hij lekker donker. En ja, inmiddels vertelde ze ook dat hij al naar Middelburg is gebracht gisteren naar de vogelopvang daar. En dat het heel goed gaat met
0: gelukkig
1: hem.
0: Ja, en in de mikken zullen ze wel goed voor hem zorgen tot hij groot genoeg is om zelfstandig weer naar buiten te kunnen, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, prachtig verhaal. Kleine meerkoet dus gered. En nou, hij heeft ook voor het eerst van zijn leven meteen een lange fietstocht achter de rug.

0: Taylor Swift was dit en Elizabeth Taylor.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
0: Het is 4:04, dus graag tot zo.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
6: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
7: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
8: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie BO.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks BO.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
18: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in een sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
24: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
25: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
26: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
19: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez en Contigo. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. De laatste van de week en het is ook de laatste stemdag voor de Zeeuwse top 40. Dus je hoort veel Zeeuwse muziek. We praten ook nog met een Zeeuwse muzikant. En we doen zo meteen de shuffle. En daar ga ik Ineke voor bellen. En zij mag dan kiezen welk nummer we gaan draaien.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bruno Mars en I Just Might. Wij gaan shuffelen met, dat doen wij met Ineke. Ineke, goedemorgen.
1: Leuk dat we dat even gaan doen.
0: Ja. Nou, het is heel simpel, hè. Ik heb 3 fragmenten klaarstaan. En jij mag gewoon zeggen, houden of weg ermee. Het is alleen zo, als je eenmaal aan 3 bent en je zegt dan achteraf, nou, ik vond die eerste toch het leukst. Ja, dan heb je dus pech gehad, hè.
1: Ja, jammer dan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, dan komt hier meteen de eerste.

0: voor de derde. Dit was trouwens RJ uit de Hulst met Better Off Alone. En die eerste was Peskens met Allerbeste Vriend. Nou, jij gaat voor de derde. Ja, dan krijg je geen fragmentje. Dan krijg je meteen helemaal.
1: Dat is goed.
0: Veel plezier met de La Maquetta's. U bent

identiteitscrisis hebben. Want in België denken ze dat we Hollanders zijn en in Holland denken ze dat we Belgen zijn. We vallen altijd tussen wal en schip. En daarom hebben we waarschijnlijk een enorm alcoholprobleem. Maar dames en heren, een van die kenmerken van het beeld wat ik nu schets is de geschiedenis.

0: dappere zin.
1: De Lama Ketters, Ineke shuffelde en dit rolde eruit met kapitein Rooibos. Nou, laten we meteen nog maar een andere zeeuw er tegenaan gooien, toch? Hier is Ambras.

0: Ambras uit Hulst en Laat mij
1: Heb
0: even
1: jij al
0: stil.
1: Gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse top 40.
0: De 17-jarige Ainara is een intelligente en idealistische jonge vrouw die al vroeg haar moeder verloor. En zij overweegt om in te treden in een klooster. En dat is de film van Film by the Sea van aankomende week. Jan Doentzen, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Ja, en
2: Hallo.
0: Op je 17e besluiten om in het klooster te gaan, dat is nogal wat, hè?
2: Ja, ja, en het bijzondere is dat dit meisje, als de film begint, heeft ze toevallig eens een weekendje doorgebracht in het klooster met een stel vriendinnen. Meer een soort schoolreisje of zo. En het is een beetje keten op de slaapzaal. En dan, stil, de moeder overste komt eraan, weet je wel. En dan merk je gewoon dat ze eigenlijk daar in dat klooster.

0: alleenstaande vader en haar tante, die zich nogal om haar bekommert, doorkrijgen dat het menens is, dan ontstaat er een hele interessante dynamiek. Want pa zegt alleen maar, kost het me geld? Nee, nou dan vind ik het prima. En tante die is nogal anti-kerkelijk, mag ik wel zeggen. Dus die wordt steeds... Die gaat zich steeds harder er tegenaan moeien van doe het niet.
1: Die wordt steeds feller.
0: Ja, en je kunt iedereen volgen in die film. Het is, je snapt waar iedereens argumenten. En het leidt er eigenlijk toe dat... Ja, kijk, een klein spoilertje, ze doet het. Maar dat leidt tot zo'n mooie, ontroerende eindscène dat ik echt met tranen in mijn ogen zat te kijken toen ik hem zag als slotfilm bij het Spanish Film Festival hier.
1: Want hij speelt gewoon in het nu, toch?
0: Hij speelt in het nu, ja.
1: Ja, en als je nu in het klooster zou willen, dan kom je denk ik niet tussen leeftijdsgenoten als je 17 bent.
0: Nou, in Spanje wel, hoor.
1: Toch wel, ja?
0: Ja, zeker. Ja. Nee, kijk, daar, het is ook echt een Spaanse film, hè. Je merkt gewoon dat... Ja, zeg maar, religie, het katholicisme is veel meer echt door de hele maatschappij verweven dan bij ons tegenwoordig. Dus in die zin is het ook wel een hele bijzondere film die een inkijkje geeft in het alledaagse Spaanse leven. Maar het is vooral een prachtig portret van een jonge vrouw die, je ziet haar wikken en wegen. Ze zegt er eigenlijk niet zoveel over, maar je ziet het gewoon in blikken, in ogen, in scènes tijdens familieetentjes aan de tafel. Dat je denkt, ja, ik snap wel dat ze hier gewoon geen zin in heeft, in al die stress. En dan lekker rustig in het klooster. Maar okay, dat heeft ook weer zijn nadelen. Want die tante die ziet wel, ja, dit wordt een hele radicale keuze voor een totaal ander leven dan een jonge vrouw die niet naar het klooster gaat.
1: Nee. Ja, Oké. Jan, verder er niks meer over vertellen.
0: Nee, gaat dat zien.
1: Gaat
0: een
1: dat
0: van
1: zien.
0: De mooiste films die ik dit jaar zag.
1: Oké, Jan Doense.
0: Ook al voor die van vorige week, maar goed.
1: Jan Doense.
0: Allemaal mooi.
1: Over de film Los Domingos.

0: De Counting Crows en Vanessa Carlton in de Big Yellow Taxi. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Marconi-gebied in Goes wordt beter bereikbaar. Er komt een extra aansluiting op de Ringbaan West. Sinds vorig jaar is een andere belangrijke weg afgesloten, omdat dat voor fietsers veiliger is. Ondernemers zeggen dat klanten daardoor wegblijven. De renovatie van het station in Middelburg kan verder. ProRail meldt dat zij en de NS overeenstemming hebben met een aannemer. Eerder brak ProRail de onderhandelingen af, waardoor vertraging dreigde. Het stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de perrons en de overkapping. Een deel van de werkzaamheden is al begonnen. Voor 3400 Zeeuwse leerlingen van het voortgezet onderwijs begint het eindexamen. 4 weken duurt dat. En Nora uit Renesse ziet er wel een beetje tegenop.
3: Op het begin met Nederlands, dan valt het allemaal nog mee voor mij dan. Voor de rest eigenlijk dat ik 4 weken soort van vastzit aan het eindexamen. Dat echt gewoon een gevoel van overleven. Elke dag gewoon maar thuis zitten en leren. 4 weken lang.
2: De uitslag krijgen ze op 11 juni. Oud-havendirecteur Daan Schalk gaat mogelijk werken bij Brussels Airport. De Vlaamse regering draagt hem voor als bestuurder van het vliegveld Zaventem. Schalk was 15 jaar directeur van Noordzeepoort, waar de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent onder vallen. Daar vertrok hij 1,5 jaar geleden. Het weer in Zeeland, veel bewolking en steeds vaker zonnige periode. Er staat een zwakke tot matige oost-noordoostenwind en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Douwe Bob en Mo en Kan je niet nog even blijven? De stemperiode voor de Zeeuwse Top 40 eindigt vandaag. Wij sluiten de stembussen vanavond. Nou ja, gelukkig sluiten die automatisch vanzelf, want het is om middernacht. En er kwamen veel Zeeuwse artiesten aan het woord de afgelopen 10 dagen. Nou, we eindigen met een tip voor volgend jaar, want coverband Copycat presenteert vanavond zijn eerste zelfgeschreven single, Don't Blame the Messenger. Nou, die messenger is hier, zanger Robert Stoltink. Robert, hoi.
1: Goedemorgen.
0: Ja, don't blame the messenger. Ja. En jullie bestaan al echt heel lang, hè?
1: Ja, echt heel lang. Het is ongelooflijk.
0: Ja, en dan nu pas een eigen zelfgeschreven single.
1: Ja, ja, ja, we hebben het in het laatste interview al een keer over gehad. Toen zei hij, wanneer gaan jullie dat doen? Toen zei ik, nou ja, volgend jaar. Dat is niet gelukt. Maar toen was het zaadje was wel al geplant. En we hebben er gewoon eigenlijk altijd geen tijd voor gehad. Druk met spelen, van het ene optreden naar het andere optreden. We hebben nu een beetje de rem erop gezet. En we hebben gezegd tegen elkaar, zul je iets anders gaan doen? Dus we zijn gewoon eigen muziek aan het maken.
0: Ja, en als je al zo lang speelt, met een heel uitgebreid repertoire, wat is dan het repertoire van de band zelf, hè, als je ineens iets zelf gaat schrijven?
1: Ja, dat is dus, alles is nieuw, alles is bijzonder. En een van ons komt met een idee. En zo is het dan gegaan. En dan moet het eigenlijk een Copycat worden. En wat voor identiteit heeft Copycat dan?
0: Ja, precies.
1: Dat is dan. En we hebben daar zelf wel een idee bij hoe we live klinken. En ook omdat we zelf vaak de mix doen en zo. Maar ja, we zijn gewoon maar begonnen. En uiteindelijk werd het dus een Copycat liedje. Het is echt, wat je hoort, is echt Copycat. Dus ja, zelf verbaasd eigenlijk.
0: Maar je had nog echt lange discussies kunnen hebben. Want als je bedoelt, koffers speelt en je hebt een verschillende smaak, dan kun je zeggen, oké, we spelen eerst het ene wat jij leuk vindt en dan wat een ander leuk vindt. Ja. Maar in iets zelfgeschrevens, ja, moet het ineens allemaal samenkomen, hè?
1: Ja, ja, dat is ook, ja, je komt elkaar echt opnieuw tegen, hoor. Dan denk je, we kennen elkaar goed. Dat is dus helemaal niet zo, want dan heeft dus iedereen ook een mening en er moet er ruimte voor zijn. En gelukkig zijn we in ieder geval niet meer de jongste, dat we er ook over na kunnen denken en elkaar die ruimte kunnen geven.
0: Ja, maar het heeft trouwens niet altijd met leeftijd te maken.
1: Nee, maar ik weet wel, toen ik jong was, dat ik echt een heel koppig ventje was. Die zei, zo gaan we het doen en zo moet het. Ja, die ze wel af.
0: Je bent iets milder geworden.
1: Ja, ja, veel milder. En het is voor de wereld om me heen wat aangenamer. En ja, het is voor ons een nieuwe reis. En joh, wat is het leuk.
0: Ja, ja, ja. Don't blame the messenger.
1: Ja.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje vrij in interpretatie om nou te zeggen, precies, daar gaat het over. Dat wil ik toch een beetje bij de luisteraar zelf neerleggen. Maar ja, de titel verklapt het wel. Je hebt soms iets dat je iets moet zeggen tegen iemand wat iemand anders niet zo leuk vindt. En het is niet per se de boodschap die gegeven wordt, maar het is de boodschap die je doorgeeft. Wij noemen dat thuis broccoli en frietjes. Je eet altijd graag frietjes. Maar soms geef je broccoli aan iemand en het is niet altijd lekker.
0: Oké. Okay.
1: Dat is een beetje de korte uitleg.
0: Hey, vanavond de presentatie.
1: Ja.
0: Waar ga je dat doen?
1: In de Spot in Middelburg.
0: En dan, ja, dan wordt het natuurlijk, het is maar één lied.
1: Het is maar één
0: lied. Dus ga je 3 keer doen of ga je daarna gewoon, zoals Copycat altijd doet,
1: gewoon
0: lekker spelen?
1: We gaan hem wel 3 keer spelen. Dat weet ik wel, want er staat 3 keer op de lijst in ieder geval.
0: Maar niet 3 keer zeker achter elkaar, toch?
1: Nee. We moeten hem ook veel gaan spelen live. We hebben hem nu, denk ik, ook 3 keer live gespeeld. Dat gaat goed. Maar we willen gewoon ook zelf wat meer live beleving bij krijgen. En we gaan natuurlijk vanavond gewoon een feestje bouwen. We gaan vieren dat we dit kunnen doen.
0: Hoe laat begin je?
1: 8:30. En om 8:00 gaan de deuren open.
0: Oké. Okay. En het is alleen maar Copycat, hè?
1: Het is alleen maar Copycat.
0: Ja,
1: ja. Ja, alleen maar. Het is natuurlijk veel. Hè?
0: Ja, ja, ja. Precies. Nou, dit wordt natuurlijk dan meteen een tip voor de Zeeuwse Top 40 van volgend jaar. Maar we gaan er nu al naar luisteren. Hier is Copycat en Don't Blame the Messenger. Okay.

0: Nou, volgend jaar zeer zeker in de Zeeuwse top 40. De band Copycat met hun eerste zelfgeschreven single Don't Blame the Messenger.
1: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Koning Kermiskoers van Wantaluut. Het is 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
1: Het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaar. Experts in discreet succes.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
29: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
28: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ed Sheeran en Camera. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland, dit laatste uur. En voordat ik het vergeet, eerst even verkeersinformatie. Want de ANWB meldt een file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Ierseke en het knooppunt Markiezaten. Daar staat 6 kilometer file. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op dit moment heb je daar zo'n 25 minuten vertraging.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Aretha Franklin en Respect. Zometeen spelen wij natuurlijk ons spelletje De Week in 1 minuut... met 10 vragen over het nieuws van de afgelopen week. Als je mee wilt doen, nou, dan kun je je nu al aanmelden via WhatsApp... of je mag even bellen 0118-499999. Iets heel anders nu, want als je... Ja, ik denk dat iedereen wel eens in het ziekenhuis geweest is... maar ja, dan kom je op de polykliniek... Misschien een keer in de operatiekamer, maar dan maak je het niet echt bewust mee. Maar als je wil weten hoe het eraan toe gaat in het ziekenhuis... dan kun je morgen terecht op de open dag van Zorgzaam. Dagmar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En mag je dan echt overal kijken?
1: Er zijn heel wat afdelingen die inderdaad de deuren openzetten voor het grote publiek morgen. Overal is helaas niet mogelijk in het ziekenhuis, want we zijn natuurlijk wel volledig ook gewoon in bedrijf. Maar daar waar het kan, zetten we de deuren graag open.
0: Dan denk ik meteen, als je bijvoorbeeld bloed laat prikken, dan wordt dat onderzocht in het laboratorium, denk ik. Mag je daar zomaar binnenlopen?
1: Niet achter de deuren van het laboratorium. Maar Accurion en Diagnovum, dat zijn de zorgpartners van ons... die laten inderdaad wel zien wat er gebeurt met je bloed bijvoorbeeld. Ja, en je kan ook bloedsuiker meten dan.
0: En ik denk dat er op zaterdag geen operaties gepland staan. Dus mag je in een operatiekamer zomaar binnenlopen?
1: Eén operatiekamer is inderdaad opengesteld voor het publiek. Daar laten ze zien hoe opereren gaat. Er is ook een leuk programma voor kinderen. Dus kinderen kunnen ook een soort snoepoperatie doen. En onze nieuwe Rosa operatieassistent wordt daar ook tentoongesteld of gedemonstreerd.
0: Oh ja, ja, ja. En dan zie je ook meteen hoe smal zo'n operatietafeltje is.
1: Ja, ook. Ja, klopt. Ja.
0: Waar mag je verder nog in waar je eigenlijk normaal nooit komt?
1: Er is echt gewoon heel veel te zien en te doen. Dat is ook Zorgzaam. Veel mensen kennen het als ziekenhuis, maar we zijn natuurlijk veel breder dan dat. We zijn een ketenorganisatie. Dus ook onze thuis- en ouderenzorg promoot zich tijdens de open dag. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Je kunt daarnaast ook kijken hoe het is om te werken in een zorgorganisatie bijvoorbeeld. Dus we hebben ook een heel groot opleidingenplein. Waar je kunt kijken of een baan bij Zorgzaam iets voor jou is. Of een opleiding in de zorg iets voor jou is. En daarbij heb je bijvoorbeeld ook, we denken steeds aan zorg. Maar er is ook heel veel ondersteuning nodig om een zorgorganisatie draaiende te houden. Denk aan techniek, denk aan ICT. Dat soort echt wel heel interessante dingen. Je kunt bijvoorbeeld ook een hele leuke rondleiding volgen van onze technische dienst. En dan ga je bijvoorbeeld ook echt kijken wat voor luchttoevoer en zo er allemaal nodig is voor een OK.
0: Oh ja.
1: Dus dat is ook heel erg interessant.
0: Ja. En de ambulance mag je natuurlijk bekijken.
1: Uiteraard, de ambulance is er. Die doen allerlei leuke demonstraties. Er wordt op de spoedeisende hulp een heel mooi traumascenario nagespeeld. En dat is dan weer verbonden met de ambulance. Dus er gaan echt lotuspatiënten, of voornamelijk poppen zijn, gaan door het ziekenhuis. En dan zie je hoe dat dan gebeurt, van de ambulance naar een spoedeisende hulp. Je kunt ook een rondleiding volgen op ons cardiologisch interventiecentrum. Het CIC. Dat is ook heel interessant. Dus wat gebeurt er nou als je een dotterbehandeling krijgt? Of gekatheteriseerd wordt?
0: Eigenlijk moet je gewoon zo vroeg mogelijk komen. Want je kunt volgens mij er wel een hele dag rondlopen.
1: Ja, precies. Ja, en dan hebben we nog een heel leuk item. Dat is een opblaasbare darm waar je doorheen kunt lopen. Dat is ook heel erg leuk.
0: Gezellig.
1: Ja, maar het is wel heel interessant om te zien wat er allemaal van binnen met je gebeurt, zeg maar.
0: Hoe laat begint het?
1: Vanaf 10 uur is iedereen van harte welkom.
0: Oké, nou dat is dus in het ziekenhuis Interneuzen. Dagmar, dankjewel en veel plezier.
1: Dankjewel, gaat lukken.

0: Adele en Water Under the Bridge. Wij spelen de week in 1 minuut. En dat doe ik met Jan uit Terneuzen. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je het een beetje gevolgd allemaal de afgelopen week?
1: Oh, toch wel een beetje.
0: Ja? Oh, ik zit trouwens ondertussen even te kijken, want ik moet nog de klok er even bij zoeken. Maar ga ik je ondertussen de uitleg geven, want ik heb 10 vragen klaarstaan. Het nieuws van de afgelopen week, dat kan internationaal nieuws zijn, of nationaal nieuws, Zeeuws nieuws, misschien een beetje shownieuws, en misschien zelfs nog een beetje sportnieuws. Daar ga ik natuurlijk niet al te veel over loslaten. En 60 seconden op de klok. En als je het even niet weet, dan roep je gewoon volgende of pas. Want anders dan gaat je tijd door, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja? Oké. Okay. Zullen we er gewoon mee beginnen?
1: Ja, hoort hem er maar in.
0: 3, 2, 1. Welk Zeeuws festival vierde afgelopen weekend zijn 30ste editie?
1: Tips.
0: Wat betekent de blauwe vlag die je kunt tegenkomen bij stranden en havens?
1: Dat het teer schoon is.
0: Welke Engelse topclub heeft nadrukkelijke interesse in voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden?
1: Arsenal.
0: Hoeveel jaar moet Ali B. de gevangenis in?
1: 3 jaar.
0: Door welk virus zijn 3 passagiers van dat cruiseschip MV Hondius mogelijk overleden?
1: Ja, dat heeft iets met poep te maken, maar ik kan ze houdt in de naam niet weten.
0: Welke wielertour die in september wordt gereden begint dit jaar met een tijdrit in Capelle?
1: ZLM Tour.
0: Welke band was afgelopen dinsdag ambassadeur van de vrijheid in Vlissingen?
1: De Yoshi Band.
0: Hoe heet de robot die chirurgen in Terneuzen helpt bij het plaatsen van knieprotheses?
1: Rosa.
0: En in welke Zeeuwse plaats deelde de postcode loterij deze week 525.000 euro uit?
1: Dat zie ik zeer.
0: Nou, dan heb ik nog 1 vraag. Je tijd is op, maar die krijg je van mij er nog bij. Welke Britse rockband kondigde deze week hun 25ste album aan?
1: De Stones.
0: Jan, je hebt ze bijna allemaal goed.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Het Zeeuwse festival was inderdaad Grieps, 30 jaar. De blauwe vlag, ja, veilig, schoon en milieuvriendelijk. Die Engelse topclub, die heb je fout, want dat is Liverpool.
1: Oh, ja, sorry.
0: Ali B is 3 jaar. Oh, dat virus, dat is het Hantavirus.
1: Oh, ja.
0: Op dat cruiseschip. De wielertour die in Capelle begint is de ZLM Tour. De Josti Band was als ambassadeur van de vrijheid in Vlissingen. En zelfs Robot Rosa heb je goed. Hè? Die plaatst dus knieprotheses. Ja, Zierikzee, wat een bofkont zijn ze daar. Hè? 525.000 euro.
1: Ja,
0: ja.
1: Lekker.
0: Ja, toch? En de Rolling Stones is inderdaad de band die aankondigde dat ze hun 25ste studioalbum gemaakt hebben. Jan, gefeliciteerd. Je had veel goed. Ik wens jou een goed weekend.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: En ik heb speciaal voor jou nog een beetje Zeeuwse muziek.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Ja, en dat klinkt goed. Hè? De Juke Joints samen met Katinka Polderman. En nu doen ze al mijn units. Ja, en ondertussen is Stefan aangeschoven. Ja, ik zit helemaal in standje top 40
1: ja,
0: op het
1: ja,
0: moment.
1: Ja, ik merk het.
0: Dan kom jij hier zitten. Maar goed, jij zit hier gewoon voor het nieuws.
1: Ik ga zo weer weg, Elsa. Maar het is volgende week wel anders, hè?
0: Precies.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de A58 bij Rilland is vanochtend een personenauto van de weg geraakt en in het water terechtgekomen. Dat gebeurde in de richting van Bergen op Zoom. De veiligheidsregio meldt dat de persoon uit het voertuig is gehaald en wordt behandeld door ambulancepersoneel. De auto moet nog uit het water worden gehaald. 1 rijstrook is afgesloten.

0: Het Marconi-gebied in Goes wordt beter bereikbaar. Er komt een extra aansluiting op de ringbaan West. Sinds vorig jaar is een andere belangrijke weg afgesloten, omdat dat voor fietsers veiliger is. Ondernemers zeggen dat klanten daardoor wegblijven. De renovatie van het station in Middelburg kan verder. ProRail meldt dat zij en de NS overeenstemming hebben met een aannemer. Eerder brak ProRail de onderhandelingen af, waardoor vertraging dreigde. Het stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de perrons en de overkapping. Een deel van de werkzaamheden is al begonnen. En voor 3400 Zeeuwse leerlingen van het voortgezet onderwijs begint het eindexamen. Zo buigen HAVO-leerlingen zich nu over filosofie. En voor VMBO-leerlingen staat straks wiskunde op het programma. De laatste examens zijn op woensdag 27 mei, dan Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Veel leerlingen zullen dus iets eerder klaar zijn. Het weer in Zeeland nog bewolkt, maar ook een beetje zon. Bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost wordt het 17 tot 19 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: En dan heb ik nog verkeersinformatie, want door dat ongeluk is er op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat een file van 5 kilometer. Er zijn dus bergingswerkzaamheden en je hebt er zo'n 20 minuten vertraging.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Patrick Swayze en She's Like the Wind. Wij spelen de finale van Check the Plek. En ja, het was weer een kortere week, omdat op 5 mei, bevrijdingsdag, we geen Check the Plek hadden. We hadden op maandag Kees uit Goes, hè Kees?
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan hadden we op woensdag Tanny uit Biezelingen. Tanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: En op donderdag, dus gisteren, hadden we Christa uit Nieuwdorp. Christa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zuid-Beveland is wel oververtegenwoordigd, hè? Zijn allemaal slimme mensen, blijkbaar. Ik heb voor jullie 1 vraag. En degene die er het dichtst bij zit, die wint. Zo simpel is het. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
1: Okay. Ja, hoor.
0: Het hoogste duin van Zeeland, dat is bij Groot Valkenisse in de buurt van Zoutelanden op Walcheren. Het is net niet het hoogste van Nederland, maar ik wil weten, hoe hoog is de hoogste top van dat duin in Zeeland? Kees, wat denk je in meters?
1: Oh, 105.
0: 105. Tanny, wat denk jij?
2: 75.
0: 75. En dan Christa?
3: 125.
0: 125. Jongens, was het maar waar, hè? Dan zou je niet al die problemen hebben van dat het straks mis zou kunnen gaan. Nee, ik vond dit al hoog. De top van dit duin ligt tussen de 52 en 54 meter boven NAP. Dus jullie zijn allemaal iets te optimistisch. Maar dat betekent dat Tanny er het dichtst bij zat. Dus Tanny, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En Kees en Christa, jullie mogen volgende week gewoon weer meedoen.
3: Jo,
0: ik wens jullie een goed weekend.
3: Jo, dankjewel.
1: Hetzelfde.

0: mijn bloed.
1: Sneller, een in mijn bloed.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Goed bezig.
2: Goed bezig.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
1: Ja, we gaan even terug naar het bevrijdingsfestival van afgelopen dinsdag in Vlissingen. Daar waren natuurlijk heel veel mensen. En er was ook één meisje uit Cirruskerken. Nomi, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: En ging jij voor iemand speciaal of vond je gewoon het bevrijdingsfestival gewoon leuk om naartoe te gaan?
3: Nou, ik ben gegaan omdat ik het gewoon heel leuk vond om naartoe te gaan.
1: En jij ging speciaal voor de muziek?
3: Ja. Dat is natuurlijk wel het allerleukste.
1: Ja, en bij Bilal stond jij helemaal vooraan, hè?
3: Ja.
1: En wat gebeurde er toen?
3: Ja, ik had op mijn telefoon had ik tekst getypt met zingen en een vraagteken. En ja, toen mocht ik komen zingen.
1: Nee, zomaar.
3: Ja, omdat ik had het gevraagd.
1: Ja. Maar ik bedoel, er staan daar zoveel mensen en dan pikte die jou er zo uit.
3: Ja, ik stond wel heel de tijd met mijn telefoon omhoog met die vraag.
1: En was je dan niet zenuwachtig?
3: Jawel. Maar ja, herinneringen maken vind ik belangrijker dan mijn zenuwen.
1: En hoe ging het?
3: Ja, het ging wel goed. Het was heel leuk.
1: Ja, er is zelfs een klein filmpje van. Hè? Nou, even kijken of we dat kunnen zien en horen. Wordt het publiek

0: En dan ben je ineens bekend, hè?
1: Ja, dat
0: is hartstikke leuk. Hey, en dat filmpje dat is natuurlijk sowieso online geplaatst op allerlei dingen. Heb je er veel reacties op gehad?
1: Ja, ik hoor het nu echt elke dag.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat zeggen mensen?
1: Ja, ze vinden het wel allemaal heel leuk.
0: Ja, en jij natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ben jij nu voor altijd fan van Bilal?
1: Ja, natuurlijk. Maar dat was het al.
0: Oh, dat was je al. Hey, en je bent nu gewoon op school, toch?
1: Ja.
0: Wat voor les heb je?
1: Maatschappijleer.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: En je moet nog terug, denk ik, hè? Want het is nog maar 13 minuten voor 12.
1: Ja.
0: Ja, nou oké. Okay. Nou, zorg gewoon dat je heel snel aan je eindexamen bent, hè?
1: Ja, ga ik doen.
0: Hey, goed weekend.
1: Dank u wel, u ook.

jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Ja, en ook dit is Zeus, hè? Bluff en Raccoon. Ik zei altijd, mijn droom is dat ze ooit eens samen iets maken, maar dan in het dialect. Nou, glas is gewoon in het Nederlands, maar het is al nog een stap in de goede richting.
1: Inderdaad, maar denk je dat jij een aandeel daarin hebt?
0: Wel nee, maar je weet maar nooit.
1: Nee, precies.
0: Ja, als je het nooit zegt, ik bedoel, positieve vibraties moet je uitzenden.
1: Ik onthoud.
0: Ja. Michiel, jij bent aangeschoven voor straks.
1: Ja, we hebben het onder andere over de PVV in Terneuzen. Zij vinden dat de Oscars uitgereikt moeten worden aan de andere partijen daar. Want zij komen niet in de coalitie als het aan die andere partijen ligt. En ze zeggen, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat is een vooropgezet plan. Nou, dat en meer nieuws zometeen na 12 uur. En Zeeuws Diep natuurlijk, waarin we de Zeeuwse Nieuwsweek bespreken.

0: Luca Oma en dan Sanda Lambada. Het is 3 minuten voor 12. Goed weekend, maar zover is het nog lang niet. Eerst Michiel nog, dus heel veel plezier daarmee.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, het is 12 uur, Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat een file van 5 kilometer. Er is een vertraging een kwartier, dat komt door een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
18: Oh yeah.
9: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
21: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
20: En voor de aangepaste fiets van Maria.
22: En zo kan ik er weer op uit.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
25: Pap, die moeten we hebben!
24: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
26: onlineveilingmeester.nl.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Onlineveilingmeester.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
29: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
30: 27 mei, demodag scootmobielen.
31: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
32: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
33: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
34: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
5: De PVV Terneuzen voelt zich bedonderd door de andere partijen. Want ondanks de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen is er geen plaats voor ze in de coalitie. Meer daarover hoor je in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Voetbalclubs Hoek en Kloetingen. Ze kunnen deze maand de kroon zetten op een heel succesvol voetbalseizoen. Ze maken allebei kansen op het kampioenschap. Maar kunnen de fanatieke sporters de spanning nog aan? Zweethandjes, knikkende knieën in de gymzaal. 145.000 jongeren in Nederland die starten vandaag met de eindexamens. En met Pim Verkampen en Bert Graaf bespreek ik het nieuws van de afgelopen week in Zeeuws Diep. Het is 6:06. Je vrijdagmiddag is begonnen met het Zeeuwse nieuws van deze dag. Het is een poppenkast, Oscar waardig, zegt PVV-lijsttrekker Patrick van der Hoef over de coalitievorming in Terneuzen. De PVV kwam als winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen van maart, maar is buiten de vorming van een coalitie gehouden. Zijn partij heeft geen eerlijke kans gekregen, zegt Van der Hoef.
35: Gisteren natuurlijk de dag van de uitslagavond, wisten we al dat de oude coalitie door kon gaan. En ja, als ik nu kijk...
36: Qua zetels dus?
35: Ja, qua zetels, hè. 16 zetels zouden ze dan hebben. En als ik nu inderdaad een aantal weken later even kijk wat er allemaal gebeurd is, dan denk ik van nou, er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want waar we naar zitten kijken.
0: Nou, waar baseert u dat op?
35: Nou, als ik kijk, als je kijkt naar Terneuzen, hoe dat naar de afgelopen tijd gegaan is. Je ziet al op de verkiezingenavond. Normaal gesproken loop je naar de winnaar toe en dan zeg je, weet je, gefeliciteerd. Ik heb bij heel veel partijen gezien dat dat niet gebeurde. Bij de huidige coalitiepartijen, die moesten toch eventjes een flink brok slikken. Hè. Die moesten toch echt wel eventjes terug tot aarde komen, als het ware. En dat proefde ik, dat merk je. Dat is een soort geesteskind wat er daar hangt. En daar merkte ik al heel snel van, oh, wacht eventjes. Even als dezelfde paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in Zuid-Dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was. En vervolgens hardop roept, ja, we gaan alles aan doen om de PVV buitenboord te houden. Ja, denken we nou echt dat er geen kiezers van de PVV dat horen op zo'n horecagelegenheid? Dat is natuurlijk ook een beetje naïef. Ja, en voor de rest hebben we dan het toneelspel meegemaakt. Verschillende gesprekken en daar staan we dan.
0: Voelt u zich niet ontzettend bedonderd dan?
35: Ja, natuurlijk. Absoluut wel. Het is natuurlijk het is geen democratisch gebeuren. Als je al van tevoren bekonkelt van, joh, we gaan toch samen met de Partij van de Arbeid GroenLinks of tegenwoordig Pro gaan we verder, dan betekent eigenlijk dat je toch links gaat. En ja, dat is natuurlijk aan deze coalitie. Ik mag hopen dat ze over 4 jaar dat de Terneuzenaren nog herinneren en dat ze gewoon halveren in zetels en dat de PVV daar gewoon 10-11 zetels heeft. Want ja, Terneuzen wil dat helemaal niet.
0: Maar in het hele verhaal blijkt er dan toch nog wel wat oud zeer te zitten, hè, van de andere partijen. Er wordt gezegd, nou, in die hele discussie rond de komst van een asielzoekerscentrum en het oude Nekkerman-gebouw zijn er hele vervelende posts geweest, hè, op social media, hè, over ratten, hè, die dan voor de komst van het asielzoekerscentrum waren. Zo werd dat dan genoemd. En die posts die zouden zijn gedeeld of geliked dan door PVV'ers. En met dat soort mensen willen we niet samenwerken.
35: Ja, nou, kijk, eigenlijk is het wel een antwoord op de vraag zelf, want dat betekent dus al dat er vooringenomenheid was om dit te bewerkstelligen, om dit te laten klappen. Als dit nu boven water komt. Ik heb er heel weinig over te zeggen. In de simpele zin, er zijn posts gedeeld in het verleden. Toen zat ik zelf in Den Haag, daar weet ik nog, een raadslid hebben gedeeld. Geen likejes erbij, maar je kan iets delen. Als je iets deelt, van joh, andere mensen vinden dat. Dat wil dat niet zeggen dat je er zelf ook een uitema heeft van joh, wij vinden dat positief of we vinden dat negatief. Dan hadden ze dat moeten bespreken. Hadden ze moeten inbrengen. Hadden misschien wel kunnen zeggen, joh, had niet moeten gebeuren of wat dan ook. Maar het is wel heel erg laf, moet ik zeggen, om daar nu mee te komen. Zoveel weken na de verkiezingen. En wel eerst een spelletje meespelen. Van joh, gesprekken. En dan vervolgens met dit naar boven komen. Nou, dan kan je wel oud zeer noemen. Maar dat is gewoon een reden zoeken om PVV buiten te sluiten.
5: Dus lijsttrekker Patrick van der Hoef van de PVV in Terneuzen tegen Ariane Lafort. Vanmiddag dan reageert wethouder en lijsttrekker Jeroen de Buk van de lokale partij Top Gemeentebelangen op de kritiek van de PVV. In de komende 3 voetbalweekenden wordt duidelijk welke club landskampioen gaat worden bij de amateurs. En bij de start van die beslissende weken is Hoek nog altijd een van de kanshebbers. Na het kampioenschap van vorig seizoen in de derde divisie is het dus opnieuw een heel erg bijzonder jaar voor de fanatieke aanhang van Hoek. Jan Mieras, die is al jarenlang de voorzitter van de supportersvereniging van Hoek. En verslaggever Jan-Jaap Coré, die sprak met hem over die bijzondere tijden waar de club in zit.
1: We staan op het sportpark van Hoek achter een van de 2 doelen. Naast mij Jan Mieras, de voorzitter van de supportersvereniging De Purperen Hei. Ja, Jan, is een beetje jouw vaste plek hier op het sportpark, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik ben altijd achter het doel te vinden. Ik draai altijd mee, zie wat de tos is. En dan sta ik altijd achter het doel van de tegenstander. Dat klopt.
1: En daar is al 2 seizoenen lang, valt daar veel te juichen.
2: Ja, dat klopt. Het is ongelooflijk. We weten niet wat we meemaken. Je begint onbevangen in die tweede divisie. En het gaat echt geweldig. Fantastisch.
1: Ja, en wat doet dat met de naam Hoek in Zeeland, maar ook buiten Zeeland?
2: Je kan het zien aan de toeschouwersaantal. Nee, het is echt prachtig om te zien hoe er steeds meer mensen komen. En net wat je zegt, Hoek wordt steeds meer bekender. Ik ben toevallig vorige week in Alphen aan de Rijn geweest. Om een nieuw bankstel. En waar woont u? Hoek. Hoek, meneer, dat is toch geen waar. Bent u echt Hoek van die voetbalclub? Ik zei, ja, dat klopt. Ik kreeg geen korting trouwens.
1: Oh, dat is jammer.
2: Dat was wel jammer, ja. Maar het was leuk, hè. Iedereen kent Hoek. Dat is echt geweldig, hè. Je ziet ook heel veel van die voetbalhoppers. Die proberen zoveel mogelijk clubs te bezoeken. Ook uit het buitenland. Ja, die krijgen hem hier ook gewoon allemaal op bezoek. Fantastisch.
1: Ja, en dan zijn er nog 3 wedstrijden te gaan. En dan kunnen ze nog steeds kampioen worden. Wat doet dat met de zenuwen?
2: Ja, dat begint toch wel een beetje te komen natuurlijk. Hè. In de maand mei gebeurt het altijd. Ik zorg ook altijd dat ik iedere zaterdag vrij ben in mei, want ik moet dikwijls werken. En ja, fantastisch. Dit is de mooiste tijd, hè. En hij dan nog meedraait. Hè. Wat de trainer ook zei, ja, om de negende plek is niks meer. Nou, doe je mee voor de titel, fantastisch.
1: En hoe groot is de kans dat het ook dit seizoen gaat lukken?
2: Ja, we komen steeds dichterbij. Dus hebben we aanstaande zaterdag van Barendrecht gewinnen. Ja, dan begin ik er ook echt in te geloven. Hè. Dan krijgen we de laatste thuiswedstrijd hier ook een topper natuurlijk tegen Rijnsburg. Ja, ik denk dat het tegen de treffers moet het gaan gebeuren, denk ik.
1: Aan de andere kant van de Westerschelde is er ook nog een ploeg die kampioen kan worden. In de derde divisie, Kloetingen. Hoe kijk je daarnaar als voorzitter van de supportersvereniging van de Hoek?
2: Ja, de derby zat er weer wel aankomen. Hè. Maar ja, die gaan kampioen worden, dat kan bijna niet meer mislopen. Die staan zo ver los. En ja, goed, dan krijgen we de derby weer terug. Hè. Sommige mensen vinden het fantastisch, anderen vinden het wat minder. Ja, ik zeg eerlijk, ik zit er eigenlijk ook niet op te wachten. Maar ja, goed, het komt er weer aan.
1: Je speelt liever als eder op het hoogste niveau dan dat je die derby hebt.
2: Ja, zo is het toch. Ik bedoel, ja, je wilt toch de beste zijn van Zeeland. Hè. Dan de enigste bij in de tweede divisie, dan, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en nu kun je zelfs nog de beste van Nederland worden.
2: De beste van Nederland, hoe je het ook zegt, dat klinkt toch eigenlijk wel geweldig, hè, jongens. Jongens, het is ongelooflijk wat we meemaken.
5: Jan Miras, die kijkt er overduidelijk uit naar die laatste drie wedstrijden van het seizoen in de tweede divisie. Morgen dan speelt Hoek om 2:30 in en tegen.

0: Avicii en Angel hier bij Omroep Zeeland. 11:45 geweest. Voor het weer naar Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Het weer van deze vrijdag, wat hebben we allemaal?
1: Ja, is aan het opknappen natuurlijk. Hè. Na die toch vrij bewolkte start vanochtend. Het was een beetje een tegenvaller. Maar inmiddels begint het wolkendek toch een beetje te kraken. Een beetje te wijken met wat bredere opklaringen. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren lokaal ook wel. En inmiddels ook op Schouwen-Duiveland. Landinwaarts is nog iets meer bewolking. Er is nog een beetje zo-zo met de zon. Maar daar komen wat bredere en ook wat meer opklaringen. En ik denk toch wel dat we aan het einde van de middag toch vrij helder gaan eindigen. Dus de goede weg zit erin, wat dat betreft, met een temperatuur nu van 16 à 17 graden. En een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. Windkracht 2 meestal, is nog heel rustig allemaal. Net iets toe de wind, wordt windkracht 2 tot 3 bepland. En aan zee af en toe windkracht 3 tot 4. En aan de kust zal de wind eventjes terugdraaien naar noordoost tot noord. Maar dat is een detail. De zon komt er dus steeds beter aan te pas. En vanavond en vannacht is dan overwegend helder. Met een paar mistbanken vannacht misschien. En een minimumtemperatuur van 9 tot 11 graden.
0: Wat gaan we dan het weekend tegemoet eigenlijk?
1: Ja, dus dat warmer intermezzo inderdaad. Dat is toch wel beperkt natuurlijk. Duurt niet al te lang. Laten we zeggen anderhalve dag. Want morgen is een prima dag. Zwakke tot matige oostenwind. Eventjes een beetje veranderlijke wind misschien. Met vrij veel zon. Dus ook in de ochtend waarschijnlijk. Een paar wolkenvelden misschien door de dag heen. Maar vooral dus de zon erbij. En een maximumtemperatuur van 19 tot 22 graden. En zondag, ja, dan beginnen we nog met het zon. Maar er komt een soort nieuw hoge drukgebied bij Schotland bij. Een depressie boven Frankrijk komt er dichterbij. En die twee maken een wat steviger noordoostenwind. Windkracht 3 tot 5 in de middag. Dan zal het langzaam ook bewolkt raken. En vooral in de avond is er kans op wat regen. En de maximumtemperatuur is nog wel zo'n 17 tot 20 graden. Maar dat zal wat gaan afnemen, die temperatuur in de avond. En zeker ook na het weekend. Want dan zitten we opgeschreven met temperaturen van een graad of 15 in de middag.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernert, dankjewel voor dit moment. Gaan we even kijken op de weg. Daar zijn twee vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambachten file van 2 kilometer. Daar is je vertraging nog 5 minuten. Komt de opruimwerkzaamheden. En de afrit die is daar afgesloten. Hou daar rekening dus met vertraging. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. Omroep Zeeland. New truck.

0: Marshmallow Kane Brown en Miles on It. Het is nog onduidelijk wat het motief is van de explosie bij het partijkantoor van D66. Die aanslag die was gisteravond, raakte niemand bij gewond. Een uur na de explosie is er een man aangehouden. Premier Jette die denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66, maar laat zich er niet door intimideren.
1: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
0: Ja, van de Nederlandse politiek naar de Britse, want premier Starmer die heeft waarschijnlijk slecht geslapen. Gisteren waren er verkiezingen in Schotland en Wales en in meer dan 100 gemeenteraden in Engeland. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage die doet het volgens de eerste uitslagen beter dan de Labour-partij van Starmer, zegt deze correspondent van de NOS.
2: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. We moeten natuurlijk nog een beetje voorzichtig zijn met onze conclusies, want zoals gezegd, in de meeste plaatsen moeten ze nog beginnen met tellen van de stemmen en vanavond pas zullen we een veel beter beeld hebben van die uitslag.
0: Zweethandjes op de fiets, knikken en knieën in de gymzaal. 145.000 jongeren beginnen vandaag met de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk ook een prima onderwerp om over te vloggen. En leerlingen doen dat massaal.
3: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen, omdat het dus wel echt een hele belangrijke toetsen zijn eigenlijk.
4: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
5: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want de rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
0: Ja, daar leert hij alles op, vertelt hij dan in zijn vlog over de examens. Het is een spannende periode. Die vandaag gaat starten voor de HAVO met Nederlands. VWO-leerlingen die beginnen met bedrijfseconomie. Je moet er zin in hebben op de vrijdag, maar het moet gebeuren natuurlijk, die eindexamens. Dat is van buiten onze provincie. Stefan Daanen zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En eerst muziek, Akda en de Munnik.
6: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Lucas, Sleepless in a Hotel Room. Wat viel op in het Zeeuwse nieuws de afgelopen week? Nou, we bespreken dat nieuws in Zeeuws Diep zometeen met onze panelleden na 12:30. En Stefan Danen zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 12:30 en het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Danen. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op de A58 bij Rilland is vanochtend een personenauto van de weg geraakt en in het water terechtgekomen. Dat gebeurde in de richting van Bergen-op-Zoom. De veiligheidsregio meldt dat de persoon uit het voertuig is gehaald. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Eén rijstrook was afgesloten, dat zorgde voor een file, die is inmiddels opgelost. De PVV in Terneuzen voelt zich gepiepeld door de andere partijen in de gemeenteraad. Die

0: vormen nu met elkaar een coalitie, terwijl de PVV juist de grote winnaar van de verkiezingen is. En die coalitie zou achter de rug van de PVV beklonken zijn, zegt lijsttrekker Patrick van der Hoef.
1: Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want een paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in zijn dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was. En vervolgens hardop roept, ja, we gaan alles aan doen om de PVV buitenboord te houden.
0: De bestaande coalitie van topgemeentebelangen CDA, VVD en GroenLinks-PVDA gaat 4 jaar door. Die combinatie heeft een nipte meerderheid. De renovatie van het station in Middelburg kan verder. ProRail meldt dat zij en de NS overeenstemming hebben met een aannemer. Eerder brak ProRail de onderhandelingen af, waardoor vertraging dreigde. Het stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de perrons en de overkapping. Een deel van de werkzaamheden is al begonnen. En voor 3400 Zeeuwse leerlingen van het voortgezet onderwijs begint het eindexamen. Zo staat voor VMBO-leerlingen straks wiskunde op het programma. De laatste examens zijn op woensdag 27 mei, dan Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Veel leerlingen zullen dus iets eerder klaar zijn. Het weer in Zeeland steeds meer opklaringen. Later vanmiddag dan op de meeste plekken zonnig. Bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost wordt het 17 tot 19 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel Stefan. 1 vertraging op de weg. Dat is de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide een file van 3 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Jennifer Page en Crush. De sfeer is al goed hier in de studio. Tijd voor Zeeuws Diep. Want we hebben de vrijheid mogen vieren op 5 mei. En wisselpolders, is dat nou de oplossing voor de natuur in de Westerschelde? Die moet worden uitgebreid als het aan Den Haag ligt. Want Zeeland staat er helemaal niet om te springen. Dat is ook de week van eenzaamheid bij ouderen. Lost een etentje dat op? En de PVV in Terneuzen denkt dat het uitsluiten van de partij één grote poppenkast is. We bespreken het nieuws van de afgelopen week met tijdelijk voorzitter van het college van bestuur van de archipelscholen, Pim van Kampen, en Bert Graaf, voormalig directeur van een beveiligingsbedrijf uit Middelburg. Goedemiddag allebei, welkom.
1: Goedemiddag, Bert.
0: En net hersteld, Bert, hoe is het met je?
2: Hartstikke goed. Ik heb prima aan het schip gezeten, maar ik loop beter als ooit.
0: Nou, gelukkig maar toch?
3: Dus het is een uitnodiging naar mensen, als je beter wil lopen,
2: laat je opereren.
0: Hey, de natuur in de Westerschelde moet worden uitgebreid. In Den Haag wordt het komende jaar gewerkt aan een plan om dat voor elkaar te krijgen. Maar het Zeeuwse provinciebestuur heeft inmiddels laten weten aan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur dat uitbreiding van natuur niet aan de orde is. Ze hebben het dan ook over de emotie vooral, hè, rondom het onderwerp, over ontpoldering, over überhaupt de natuur en de Westerschelde. Hoe kijk je naar dit nieuws, Pim?
3: Nou, we hebben een paar prachtige voorbeelden in Zeeland, sowieso vind ik. Als je naar Waterdunen kijkt, als je kijkt naar het land van Saaftingen met de Hetwiegenpolder. Dan vind ik dat vooral de Waterdunen vind ik schitterend hoe dat aangelegd is. En hoe dat in het begin ook veel op weerstand ervoor was. Maar als je nu kijkt hoe mensen ervan genieten. En we moeten wat mee. De zeespiegel stijgt, het water moet ruimte hebben. We hebben echt ook wel mogelijkheden met polders waar je iets mee kan. Ik zeg niet dat ik er voor ben, maar ik ben er ook niet tegen. Ik weet er op dit moment te weinig van. Maar ik vind dat de provincie Zeeland veel te stellig is om nu al te zeggen van, we hebben genoeg gedaan, laat het maar zitten.
0: Wat denk jij, Bert? Zijn ze heel stellig?
2: Ja, ze zijn heel sterk. Maar ik merk bij de provincie Zeeland dat we een gedeputeerde hebben die dan ook natuur in zijn programma heeft staan. Maar dat natuur staat maar met hele kleine lettertjes. Hij is wel heel erg voor de boeren, voor zijn achterban. Maar de natuur is daar ondergeschikt in. En ik ben echt van mening dat als we in de toekomst door willen, met z'n allen, en het gaat misschien ten koste van een aantal boeren die hun land kwijtraken, maar dan moeten we gewoon voor de natuur kiezen. En als dat betekent ontpolderen met de waterspiegelstijging en alles, dan moeten we dat gewoon doen.
0: Ja. We hadden gisteren over in Zegt U Het Maar, en daar werd wisselpolder dan weer vergeleken met ontpolderen. Is dat het ook niet gewoon? Of is het echt wel een verschil?
3: Nou, ik weet het verschil zelf niet, Michiel, dus ik kan daar moeilijk antwoord op geven.
2: Ik weet het ook niet. Maar alles wat je inwisselt van landbouwgrond voor natuur, persoonlijk vind ik dat een prima plan.
3: Ja, en wat je ziet als je de eenzijdigheid ziet, vooral ook door de stikstofcrisis, als je ziet hoe de bramenstruiken enorm gedijen, hoe brandnetels het ontzettend goed doen. Dat heeft alles te maken met dat de diversiteit in de natuur afneemt. En willen we daar naartoe?
2: We hebben heel veel monocultuur, gamma's langs de landerij.
3: Zie je nog vlinders in je tuin?
2: Nee, het is allemaal monocultuur. En dat is niet de schuld van de burger in de stad. Dat is toch degene van die er buiten woont en degene die het bedrijf voert. Ik vind dat we daar keuzes in moeten maken. En mijn keuze is duidelijk.
0: Ja, maar nu zeggen ze toch, er staat nul op de meter in Zeeland. Wij kijken daar niet naar.
3: Hoezo nul op de meter? Wie beslist dat? Is dat een politiek standpunt? Hoezo dan?
0: Dat zegt het provinciebestuur.
3: Ja, ze kunnen zoveel zeggen. Nou, misschien hebben we wel een heel andere mening.
0: Wat vind je ervan dat zij dan ook zelf weer een onderzoek gaan doen hiernaar?
3: Ja.
2: Vertragingstactiek, uitstel misschien, vertraging. Ik denk dat je gewoon hier volle bak in moet gaan. En stikstof stopt niet bij een grens van een gemeente, stopt niet bij een provinciegrens. Daar hebben we allemaal last van. En je gaat het straks erover hebben. Verbeteren de wereld en begin bij jezelf. Dus misschien moet je klein denken en dan langzaam groter denken.
3: En kijk ook goed waar. Kijk, je hebt nu rond Breskes heb je wat, je hebt in de Hetwiegenpolder. Misschien moet je naar de Beverlandse kant gaan kijken. Je kan dit niet overal doen. Kijk, in de zak van Zuid-Beveren, hadden ze het over Hoedekunskerk onder andere. En als ik daar, want ik fiets vaak, kom, dan denk ik van, nou, je zou best nog wel een poldertje onder water gezet kunnen worden. Wat mij betreft, als je kijkt naar de diversiteit die daar is. Alleen ja, je moet dat wel goed doen en goed kunnen argumenteren waarom je dat gaat doen. Ja,
0: en het is dan interessant, hè, want de provincie ziet er niet zitten. De eigenaar van die grond daar bij Hoedekunskerk, natuurmonumenten, die vinden het prima.
3: Ja, nou, wat hou je dan tegen?
0: Maar gaat dit weer zo'n strijd worden? Want jij zegt net Hedwige natuurlijk als voorbeeld. Gaat dit weer zo'n strijd worden?
2: Ik weet het niet. Over een paar jaar moeten er weer nieuwe gedeputeerden gekozen worden. Dus de burgers van Zeeland kunnen dan misschien een andere politieke richting. En dan is het nieuwe ronde nieuwe kansen.
3: Maar ja, je ziet tegenwoordig beroepsdemonstranten. Als je met asielzoekers ziet, komt er groepjes vanuit heel Nederland om de boel ergens op te stoken. Je hebt het ook wel bij de milieubeweging natuurlijk, waar bepaalde wat extremere demonstranten zijn die over en naartoe gaan in de boel. Dus natuurlijk wordt dit een punt. Mm. We gaan overal een punt van maken. Ook mensen die nul verstand hebben van wat dan ook gaan zich overal mee bemoeien.
2: Ik heb er ook geen verstand van, maar wel een mening over.
3: Wat het probleem met ons is een beetje, wij zijn natuurlijk boven de 60, we hebben de tijd. Dus we hebben ook de tijd om wat te vinden. Ja. En dat vind ik wel eens een probleem ook bij deze tijd. Dat je heel veel mensen, vooral ook hoger opgeleide, die echt veel tijd hebben en zich overal mee gaan bemoeien. Mm. En denk van, jongens, we leven in 2026, kijk ook vooruit.
2: Of ga in een panel.
3: Dat kan ook. Of denk aan de jongere generatie. Ja. Laat de jongere generatie.
2: Zeus diep.
0: Ja, precies.
3: Laat de jongere generatie meedenken. Kom op.
0: Ja. Bevrijdingsdag hebben we ook afgelopen week gevierd. 40.000 bezoekers bij het Bevrijdingsfestival. Er was een zonnetje. Er waren heel veel blije gezichten. Het was echt gezellig. De organisatie die kijkt dan terug ook op een hele succesvolle editie. Wat hebben jullie gedaan op Bevrijdingsdag?
2: Ik ben in mijn oude getrouwe Middelburg gebleven.
0: Hoe was het daar?
2: Daar was het ook gezellig. Daar speelde een collega van jou met een prachtige band op het plein 40. Was leuk. Vol, was leuk. Maar ik ben wel lang betrokken geweest bij het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Al een jaar of 20.
0: De beveiliging natuurlijk.
2: Daar heb ik de beveiliging gedaan. Dus ik weet daar wel wat er speelt en hoe dat gaat.
0: En jij, Pim, wat heb jij gedaan?
3: Ja, twee dingen. Ik heb eerst op Omroep Zeeland geluisterd naar de Van Randwijk-lezing. Deze keer door Geert Mak, journalist en geschiedenisman. Ja. Vond dat hij een zeer interessant betoog hield over de toestand in de wereld. Waar hij zich grote zorgen maakt. En die deel ik wel. Als ik zie bijvoorbeeld in Amerika wat voor idioot daaraan de macht is op dit moment. Dat is heel slecht voor de wereld. En elke keer denk ik weer, als Kamala Harris was gekozen, hadden we al dat gedoe niet gehad. Maar goed, ik ga niet over Amerika. Maar hij eindigde met iets positiefs. En dat zei je daarnet ook al even. Hij zegt, jongens, wat er ook gebeurt, je hebt zelf ook een rol. Je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. En neem die. Durf stappen te nemen. Als je dingen ziet gebeuren rondom je waarvan je denkt, dit is niet goed, handel dan. Soms moet je ook wat lef tonen. Want kan het ook, als er iets in de supermarkt iemand, als je het ergens tussen moet springen of zo, dat is niet fijn. Maar handel. Begin bij jezelf. En zorg zelf dat je het goede voorbeeld geeft. Dan kom je met z'n allen en verder. En dat was het kleine sprankje hoop wat je op het eind gaf. En daar geloof ik ook heilig in.
0: Pakken we die rol dan te weinig?
3: Ik denk dat die te weinig onder de aandacht wordt gebracht. Omdat dat niet interessant is. En daar moet ik ook naar de media kijken. Niet dat jou als persoon, maar de media in het algemeen. Mm. Ik denk dat altijd wordt uitgelegd wat niet goed gaat. Want dat is interessant. Iets wat leuk is en over festivals gesproken. Kijk eens naar Rieps. Klein bruggetje. Dat is toch prachtig dat er is.
0: Tuurlijk. En als ik lees in de 30ste editie. Hè?
3: Ja, en met hoeveel mensen komen er hier? 20.000? 10.000. En als ik zie wat ik dan lees en hoor, hoe gemoedelijk dat gaat. Ja, ze hoor je wel helemaal vol met bier, heb ik begrepen. Daar deed je vroeger aan mee, begrepen.
2: Dat ligt aan de tent waar je in zit. Dus je kan je gebied uitkiezen. Maar,
3: er zijn ook bierloze tenten.
2: Maar het scheelt aan het genre muziek wat er wordt. Of er veel bier gegooid of iets minder. Maar het is fantastisch. Eén groot feest, de herkenning. Allemaal gelijkgestemden. Superleuk. En maar als je lid bent van de Blauwe Knoop, dan heb je er weinig te zoeken.
3: Wordt een beetje de Zeeuwse Zwarte Cross?
2: Ja, het is de mini Zwarte Cross voor de Zeeuwen. Maar er komen ook heel veel mensen van buiten, juist vanwege de sfeer. Maar het is de vergelijking met de Zwarte Cross, die gaat zeker op.
3: Maar dat is toch mooi als je kijkt die festivals. Als je Concert at Sea ziet, zie Grieps, zie het Bevrijdingsfestival. Dat zijn allemaal hele positieve evenementen. En daar zetten we ons als Zeeland ook op de kaart. En dat moeten we vooral ook blijven doen, denk ik.
0: Ja, dan gaat het lukken in de toekomst? Ook met financiën?
2: Nou, Grieps is natuurlijk een commercieel succes. Dat is concertatie zeker. Ben ik ook best lang bij betrokken geweest. En als je wat daar omgaat en wat mensen dus omzetten per persoon. Als je daar geen commercieel succes van maakt, dan moet je wel even naar je eigen boekhouding kijken.
3: Je maakt je toch geen zorgen om de jongens van Bluff, hè?
2: Nee, geen enkel. Geen enkel. Dus, maar zo'n bevrijdingsfestival, moet niet vergeten, als je één dag regen hebt en er komt in plaats van 40.000 man 10.000 man. En dan wordt aan de bar en aan de patattent niks omgezet. Dan hebben die echt een probleem.
3: Maar dit moet je toch als overheid blijven steunen. Ja. Een gratis festival waar zoveel mensen op afkomen. Ja. Waar van jong tot oud mensen in rolstoelen, kinderen. Want ik ben er 's morgens nog een uurtje geweest. Ik wil het weer eens even zien. Mm-hmm. Het was net die Jostie-band. Niet direct mijn band, maar ik vond het leuk om te zien. Omdat het zo vrolijk. En als je dan het publiek ziet wat daar staat. Ja, dat is toch geweldig.
0: Maar nemen we de 5 mei dan serieus? Premier Jetten die zei ook afgelopen week al, waarom is dit niet gewoon altijd een vrije dag?
3: Ik denk dat het heel goed zou zijn.
2: Kunnen we dat niet omruilen? Ik ben wel koningsgezind. Maar kunnen we het niet omruilen voor Koningsdag? Dan heeft de koning één keer in de 5 jaar gewoon een dag werk. En 4 jaar vrij. En dan doen we Koningsdag één keer per 5 jaar. En dan 5 mei gewoon
3: af. Maar waarom? We kunnen er ook gewoon bij doen?
2: Ja, dat weet ik. Maar ik ben werkgever geweest van zo'n 300 personeelsleden.
3: Dat kost je.
2: Als dan de overheid beslist om een extra dag vrij te geven, nou, dan ik wil je niet uitdrukken wat
3: het dan kost. Dan mag je blij zijn dat je in Nederland bent. Want als je naar onze zuidelijke buurlanden kijkt, dan zijn het aantal feestdagen wel dubbel zo groot.
2: In België hebben ze veel feestdagen, maar veel minder snipperdagen.
3: Oké. Okay.
0: Maar dan kijk je ook bijvoorbeeld naar 1 mei natuurlijk, de dag van arbeid. Ja. Die hebben ook niet.
3: Nee. En in november, hè, alle ziel, alle heiligen. Nou, hebben ze ook.
2: Ik zit aan de andere kant. Mm-hmm. Ik denk, als je vrijwel hebt, kan ik een snipperdag nemen. Zijn er genoeg.
3: Maar ik zou het echt goed vinden dat we 5 mei enorm promoten. Ja. Om daar een dag met z'n allen van te maken. Waar je de bevrijding bewust meemaakt. Want die moet je zeker in deze tijd bewust meemaken. Zeker. En dat je er een feestje van maakt.
2: En wat er nu speelt, vrij. Is helemaal belangrijk.
3: Dat zie je hetzelfde met het Nazomerfestival. Wat nu toch gelukkig op dat Dijkplein blijft. En wat gratis is. Die sfeer die er hangt.
2: Nee, het Nazomerfestival blijft niet op dat Dijkplein. Dat wordt georganiseerd door de spot de laatste 2 jaar. Dus het Nazomerfestival heeft daar zijn handen
3: meer van moeten trekken. De spot doet het, maar dan nog steeds op dat Dijkplein. Ja. En dan misschien met wat minder dure bands. Maar die sfeer die er hangt, dat is toch geweldig?
2: Hartstikke leuk.
3: Altijd blijven houden.
0: En nog iets anders van de afgelopen week. Want samen eten, het is een hele belangrijke goede manier om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, blijkt uit onderzoek van Dick van der Kolk van zorgorganisatie SVRZ. Hij doet onderzoek dus daarnaar. En daarom organiseert Welzijn Veren maandelijks etentjes voor ouderen. Doen ze in Domburg bijvoorbeeld. Is dat de manier om eenzaamheid tegen te gaan?
3: Maar daar moet ik geen onderzoek voor te doen. Dat kan ik zelf zo wel bedenken. Tuurlijk, dat is fantastisch. En dat kan je voor veel meer groepen mensen doen. Maar voor oudere mensen die wat eenzaam zijn. Ik denk dat het,
2: maar ik heb wat kennissen die ook in dat soort projecten een aandeel hebben. Het probleem is juist om de mensen die echt eenzaam zijn, om die te vinden en die te benaderen. Blijkt in de praktijk dat degene die in die bus zit, daar naartoe.
3: Of met een vriendin aan gaat.
2: Met een vriendin gaat. Dan denk ik van, dat zijn niet de mensen waar het eigenlijk voor bedoeld is. En het is heel sympathiek, maar hoe ga je die mensen die wel echt eenzaam zijn en weken niemand zien benaderen? Uiteindelijk, jongens, en dan kom ik toch op mijn oude stokpaardje terug. Het ouderwetse bejaardenhuis, maar dan in de moderne versie, is helemaal nog niet zo slecht. Hè? Mensen moeten lang thuis blijven, maar uiteindelijk ga je dan vereenzaming hebben. Terwijl als je met z'n allen in een appartementencomplex mooi bij elkaar woont, zal je daar veel minder problemen mee hebben.
3: Maar dat gaan ze toch op het oude CSW-terrein doen in Klarenbeek. Ja. Ja. Ik geloof enorm in samen maar apart.
2: Ja,
3: als je wat ouder bent, je hebt je eigen woonkamer, je eigen keukentje, badkamer. Jij een slaapkamer, maar de logeerkamers, die deel je. Een koffiekamer deel je. Een bijkeuken, waar alle die wasmachine, droger staan, dat deel je. En als je dat zorgt, want er zijn zoveel mensen die oud worden.
2: Ik ben het niet met je eens. Ik vind het eigenlijk
3: een beetje saai
2: worden.
3: En die in die grote huizen wonen, die niet naar een kleiner huis kunnen, omdat ze er niet zijn.
0: Nee.
3: Daardoor krijg je ook doorstroming. Ja. Ik geloof erin om apart, maar wel, of samen maar apart, net hoe je het wil noemen.
0: Maar het is wat je zegt, Bert, inderdaad. De mensen die echt eenzaam zijn, hoe ga je die bereiken? Ja, want zijn misschien de mensen die makkelijk aanschuiven.
2: Doen, maar die zitten achter die voordeur en die voordeur gaat niet open. Dus als je samen met je vriendin komt en leuk, maar volgens mij ben je daar niet eenzaam. En als ze jou kunnen bereiken, ben je ook niet eenzaam, want je bent namelijk te bereiken.
0: Ja.
2: Dus het blijkt toch bij dat soort projecten dat het echt lastig is om echt de mensen die echt eenzaam zijn, om die achter die voordeur vandaan.
3: Maar kunnen we daar niet in de buurt nog wat proberen? Maar hangt er wel van voor buurt je woont. Want mensen.
2: Ja, goed. En jij wel, dus ik niet.
3: Ik denk dat we nog zo klein wonen, dat we elkaar zo. Dat wel kennen op een. Of je nou in een appartementencomplex woont, of je woont in een dorp. Je kent elkaar toch?
2: Ja, maar in een dorp is het denk ik wel een andere sociale cohesie.
3: Ik woon in de Veerse Poort, dat is ook een dorp hoor. In de Sternstraat, we kennen elkaar ook allemaal.
2: Ja.
3: En als er ineens een auto staat van. Hey, ik denk, hey, een auto ken ik niet.
0: Nee.
3: Als voorbeeld.
2: Ja, maar dat buurtje, de Sternstraat.
0: Hoe ga je dat dan doen in die buurt, inderdaad? Dat is een goede vraag die je stelt.
3: Nou, wat wij bijvoorbeeld doen is in de Grote Sterrenstraat met een, wat zal het zijn, 50 huizen. Sowieso de laatste zondag van de zomervakantie houden we een buurtbarbecue. Ja. Dus bij ons achteraan doen we gewoon met z'n allen om contact te houden. We hebben een aantal keren oud en nieuw dat we een buurtborrel hebben. We hebben
1: maar als
3: een
1: iemand nou niet
3: app.
1: Komt, wordt er dan aan zijn voordeur gebeld van joh.
3: Dan wordt wel gevraagd door de buren van goh, is er wat, noem maar op. En ik denk dat dat overal maar kan
1: het
3: doen.
1: Wel, het is wel een beetje de tijd hier jongens. Want uiteindelijk als wij vroeger van het bedrijf, vroeger, toen eerst een feestje gaven, kwam vroeger 80%.
3: Ja,
1: en
3: ja.
1: Nu komt 30%. Dus nu is het al zo dat ik tegen die gast, tegen die manager zeg, joh, je moet ze allemaal persoonlijk bellen. Je moet ze allemaal vragen, wil je alsjeblieft komen? En dan komt er uiteindelijk is het helaas een beetje de tijdgeest dat we allemaal individueel zijn. En
3: dat komen door de dingen, hè?
1: Zeker.
3: Als ik kijk hoe mensen op sociale media wel actief bezig zijn. Ja. En dat is natuurlijk heel veilig. Dat is achter de knoppen, niemand ziet het. Ja. Dat is wat anders dan ik met jou in gesprek moet.
1: Ja. Dat is waar.
0: Stukje politiek, nog aan het einde. 7 van de 31 raadzetels haalde de PVV in Terneuzen bij de gemeenteraadsverkiezing in maart. De grote winnaar daar. De PVV die zegt, wij komen nu niet in de coalitie. En het uitsluiten van onze partij, dat is één grote poppenkast geweest.
3: Het is toch democratie, jongens? Kom op. Ze hebben toch niet de meerderheid? Het is een partij die veel stemmen heeft, klopt. Mm-hmm. En dan ga je met elkaar in gesprek. En als je er niet uitkomt, dan ga je met andere partijen. Zolang er maar een meerderheid is. Dat, of een minderheidskabinet kan ook natuurlijk, of een minderheidscollege.
0: Goed, wat ze zeggen, hè, dat is al niet eerlijk geweest, die gesprekken. Er is één gesprek gevoerd.
3: Natuurlijk zeggen ze dat, maar de PVV zegt altijd van alles. Als ik ze met de landelijke vergelijk. Wat Wilders allemaal roept en wat niet waar is. Ik weet niet hoe dat bij de PVV teneus zit, hoor. Daar weet ik te weinig van.
0: Maar laten we even luisteren naar die lijsttrekker. Patrick van Hoef, die zegt daar het volgende over.
4: Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen. Want een paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in Zuid-Dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was. En vervolgens hardop roept, ja, we gaan alles aan doen om de PVV buitenboord te houden.
0: Hoe luister je daarnaar, Beert?
1: Nou ja, ik moet goed luisteren. Ik weet niet hoe het bij jou werkt. Maar als wij een aantal partijen bij elkaar moeten brengen. En één partij is daar beduidend op andere standpunten. En ik denk bij mij, ja, daar ga ik echt niet mee samenwerken. Dan mag ik me volgens mij maar erover uitspreken. Dan kan ik voor de bühne wel zeggen, nou we gaan het gesprek aan. Maar iedereen weet van tevoren dat het er niet gaat worden. En eerlijk gezegd, ik heb het niet gevolgd. Maar 7 van de 31 vind ik nou niet een heel uitgesproken meerderheid. Ik denk wel dat als andere partijen er lering van kan trekken. En denk je, waar heeft de PVV nou op gescoord? Misschien kunnen we een aantal van hun achterban meetrekken in ons beleid. En ons beleid enigszins aanpassen. Maar als ik niet samenwerken wil met iemand, dan is het me goed recht om te zeggen, ik ga het niet doen.
3: En Goes hebben dat toneelstukje wel gespeeld, hè? Er was ook een partij.
0: En Nieuw Goes dan?
3: Ja, in Buitenschool. En toen hebben ze zelfs nog een gesprek gedaan. Mm-hmm. Terwijl van tevoren iedereen zei, ja, we zullen het gesprek aangaan, maar we weten eigenlijk wat we willen.
0: Maar je ziet het in meer gemeenten inderdaad, hè? Dat die grootste partij, dat die niet in de coalitie terechtkomt.
3: Nou, je ziet vooral bij de Forum voor Democratie en de PVV. Maar dat komt ook omdat die landelijk gezien nooit leveren. Van alles roepen, chaos rond zich creëren. En dat geeft wantrouwen. En of dat altijd terecht is plaatselijk, dat durf ik niet te zeggen. Want er zullen absoluut ook PVV-partijen zijn binnen op het plaatselijke die wel mee samen kan werken. Maar het algemeen beeld is.
1: Zou je niet van tevoren weten dat als je bepaalde standpunten inneemt, dat je jezelf buiten de groep zet? Dat zou je kunnen. Dat je denkt, nou, ik moet misschien iets genuanceerder zijn, dan mag ik misschien meedoen.
3: Ja, maar daarom is de Forum voor Democratie landelijk ook groter geworden. Hè? Omdat ze. Ze hebben een mevrouw daar neergezet, een Thierry Baudet op de achtergrond. Maar de ideeën zijn niet veranderd. Alleen de slogans zijn anders geworden.
0: Jeroen de Buk van Top Gemeentebelangen in Terneuzen, die reageert er ook nog eventjes op.
5: Het hele beeld van nu, hè, van ja, dit wisten we al van tevoren. Ja, dan hadden we ook niet de gesprekken met de PVV als verkenner gevoerd. Dan hadden we ook niet de gesprekken met Appie Klein moeten voeren. Dan denk je, dan hadden we ook Appie niet moeten laten komen. Maar daarom hebben we het juist echt wel een kans gegeven. Van zien we eigenlijk bewegingen aan beide kanten, ook aan onze kant, om toch te kunnen kijken van kan je eruit komen met elkaar.
3: Nou, hij zegt wat jij zegt.
1: Ja, dan wordt die gewoon zinnige ding aan tafel gezet.
0: Nee, dat is de conclusie die we kunnen trekken, inderdaad. Is het ook niet een beetje moddergooien nu van het PVV?
3: En natuurlijk, maar dat doen ze toch altijd. Kijk wat Wilders in de Eerste Kamer heeft gedaan met die spreidingswet. Dat is potverdorie een wet die ze zelf hebben ingediend. Via Faber, nota bene. Die door de Tweede Kamer is gekomen. Die in de Eerste Kamer komt en Wilders gaat ervoor liggen. Want dan is er iets opgelost. En dat is niet de bedoeling. Het moet chaos zijn, want dat is de ene manier waarom het zo groot is.
0: Ja. Wat gaan we doen dit weekend, mannen? Het wordt mooi weer, 20 graden.
1: Ik ga een terras is lekker bezet. Dat
0: heel
1: is
0: goed.
1: Een prima uitgangspunt, denk ik, om te beginnen.
0: En het been hoeft niet meer omhoog natuurlijk, dat scheelt ook
1: en
0: een heleboel.
1: En het been hoeft niet meer omhoog. Dus we kunnen er de volle bak aan genieten. En we kunnen van terras wisselen.
2: Want we zijn mobiel.
0: Nou, precies, inderdaad.
3: Lekker fietsen. Ja. Zondagmorgen fiets ik sowieso al 30 jaar met een groep. Okay. Dus dat sowieso, want het is prachtig weer. En een bakje koffie erbij.
2: Samen eten. Hey. Nou, ik ben niet eenzaam.
3: Ook nee, ik ben niet eenzaam. Daar ben ik niet bang voor. Nee,
0: het is heel leuk daar in de buurt horen van natuurlijk.
3: Ja.
0: Dank voor jullie komst hier naar Zeeuws Diep. Geniet van het weekend. Dank voor alles. Wim van Kampen en Bert Graaf. Zometeen hoor je Stefan Danen na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer. En om 5:30 hebben we dan een nieuwe editie van Zegt U Maar. De vrijdag editie waar je alles mag delen. Alles mag je zeggen. Om 5:30 ben je dan van harte welkom. Spreek ik je heel graag dan weer. Tot vanmiddag.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
10: Hey, Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
7: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
8: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.
11: Met

wat een lekker begin van deze vrijdageditie van de Muziekmiddag. Goedemiddag en fijn dat je luistert, zo net voor het weekend. Ik ben al wel een beetje in de stemming voor dat weekend. Ik hoop jij ook. Ik heb in ieder geval muziek om dat weekend al een klein beetje in te luiden. Zoals deze fijne plaat van Chris Stapleton samen met Dua Lipa. It is Think I'm in Love With You.

John Mayer met New Light. Een plaat uit 2018 in de Muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Ik vind het fijn dat jij erbij bent. Laten we maar meteen verder gaan met muziek. Suzanne en Freek, ze staan al klaar met Halverwege.

De Supremes op je radio. Met die happening. Hou die radio vooral ook aan. Op de muziekmiddag natuurlijk, want straks hoor je het laatste Zeeuwse nieuws. En je hoort nog meer. Deze plaat. Oeh, ja, dat is de opgave van vandaag. Ik laat hem nog één keer horen. Ik ben benieuwd of je hem herkent. Straks de oplossing in de muziekmiddag. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
3: Klopt.
2: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: 27 mei, Demodag Scootmobiele.
5: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag met nu een overzicht van het nieuws in Zeeland. De gezondheidssituatie van de burgemeester van Roosendaal verbetert geleidelijk aan, dat meldt de gemeente. Burgemeester Mark Buijs raakte vorige week dinsdag ernstig gewond bij een ongeluk met zijn elektrische fiets in Scharendijken. Hij was op vakantie. Buijs liep hoofdletsel op en een aantal botbreuken. Verwacht wordt dat het herstel langere tijd gaat duren. Op de A58 bij Rieland is vanochtend een personenauto van de weg geraakt en in het water terechtgekomen. Dat gebeurde in de richting van Bergen op Zoom. De veiligheidsregio meldt dat de persoon uit het voertuig is gehaald. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Eén rijstrook was afgesloten, dat zorgde voor een file, die is inmiddels opgelost. De PVV in Terneuzen voelt zich gepiepeld door de andere partijen in de gemeenteraad. Die

0: vormen nu met elkaar een coalitie, terwijl de PVV juist de grote winnaar van de verkiezing is. Die coalitie zou achter de rug van de PVV beklonken zijn, zegt lijsttrekker Patrick van der Hoef.
1: Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want een paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in Zuid-Dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was en vervolgens hardop roept, ja, we gaan alles aan doen om de PVV buiten boord te houden.
0: De bestaande coalitie van topgemeentebelangen, CDA, VVD en GroenLinks-PVDA gaat 4 jaar door. Die combinatie heeft een nipte meerderheid. De renovatie van het station in Middelburg kan verder. ProRail meldt dat zij en de NS overeenstemming hebben met een aannemer. Eerder brak ProRail de onderhandelingen af, waardoor vertraging dreigde. Het stationsgebouw wordt opgeknapt en ook de perrons en de overkapping. Een deel van de werkzaamheden is al begonnen. Het weer in Zeeland. Steeds meer opklaringen, later vanmiddag dan op de meeste plekken zonnig. Bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost is het 17 tot 19 graden. Morgen ook zonnig en tot 22 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Hier in de Muziekmiddag gaan we verder met Natasha Benningfield. Omroep
2: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
3: Met

Simply Red. Met Fairgrounds. In de muziekmiddag zijn we bezig met die mini-muziekquiz. Ik liet jou een fragment horen en ja, de vraag is zoals altijd, om welk lied gaat dit? Ik laat hem nog één keer horen. Ja, het is in ieder geval geen Zuid Beverlands. Dat is een ding dat zeker is. Maar wat is het wel? Nou, het is Spaans. De oplossing is Juanes. Hier is Adios, Lepido.

0: Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. Het is vandaag de laatste stemdag voor de Zeeuwse Top 40, dus...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Draai ik natuurlijk nog een Zeeuwse plaat voor je. Heb je nog niet gestemd? Ja, wacht dan niet meer langer. Ga naar zeeuwsetop40.nl. Kies jouw favoriete Zeeuwse artiesten. En als je stemt, maak je kans op een rondvlucht boven Zeeland. Ik ga RJ draaien voor jou met Better Off Alone, een artiest uit Hulst. Dit heeft hij zelf over dat lied te zeggen.
2: Ja, Better Off Alone is een nummer dat gaat over voor jezelf kiezen. Dus uit de ongezonde situaties stappen of gewoontes stappen. En te zeggen, jongens, luister, ik heb hier genoeg van. Ik kies voor mij.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: True Lease met Genke.
4: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expert.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de

Wet, wet, wet. Het Sweet Surrender in de Muziekmiddag. Fijn dat jij luistert naar deze vrijdageditie. Het is 8 mei. En ik werp weer een blik op die verjaardagskalender. En eens even kijken wie er allemaal jarig zijn. Nikki Plessen viert haar 41ste verjaardag. Zij begon als actrice en presentatrice. Maar ze is tegenwoordig vooral bekend als modeondernemer en ontwerper. Voormalig voetballer Ugo Yildirim is vandaag 44 jaar. Hij maakte naam bij Heerenveen. En werd beroemd om zijn vrije trappen. Die kon hij er harder in schieten. Hij speelde 1 interland voor Oranje. Ook Luis Enrique is jarig. De Spaanse oud-voetballer en trainer wordt vandaag 56 jaar. Als speler kwam hij uit voor onder meer Real Madrid en Barcelona. En als trainer bouwde hij verder aan zijn reputatie met groot Europees succes. En van Luis Enrique gaan we naar Enrique Iglesias, de Spaanse zanger. Bekend van hits als Bailamos, Hero en I Like It Loud. Wordt vandaag 51 jaar. Hij begon vooral Spaanstalig, maar groeide later uit tot een internationale popster. En dan tot slot nog een bekende Nederlandse naam. Simone Kleinsma, de zangeres, musicalactrice en presentatrice. Wordt vandaag 68 jaar. Ze is al decennia lang een vertrouwd gezicht op toneel en op televisie.

Sapphire van Ed Sheeran. Zoals altijd gaan we terug in de tijd in de muziekmiddag. We kijken eens wat er gebeurde op muziekgebied, maar dan ja, vandaag zoveel jaar geleden. We beginnen in 2022. Bono en The Edge van U2 laten zich van een andere kant zien. Ze geven een verrassingsoptreden in een schuilkelder in Kiev, midden in de oorlog in Oekraïne. Met nummers als With or Without You spreken ze hun steun uit aan het land en zijn inwoners. Nou, dat klonk toen zo.

0: Ja, een opname uit het publiek, zoals je kunt horen. Nou, toch bijzonder dat ze dat toen deden. Bono en The Edge van U2. Tijdens de oorlog en dan een optreden, intiem optreden in Oekraïne. In 1970 brengen de Beatles hun allerlaatste album uit, Let It Be. Opvallend genoeg verschijnt de plaat pas nadat de band al uit elkaar is gegaan. Het project was bedoeld om de onderlinge spanningen te herstellen, maar werd uiteindelijk juist het slotstuk van de grootste band aller tijden. Dat mag ik toch wel gerust zeggen. Door naar 2014. Rock'n'roll-legende Chuck Berry krijgt de prestigieuze Polar Music Prize. Die prijs wordt ook wel de Nobelprijs voor muziek genoemd en is een erkenning voor zijn enorme invloed op de popmuziek. Van de Beatles tot de Rolling Stones. Ze waren allemaal op een of andere manier geïnspireerd door Chuck Berry. En dan nog een opmerkelijk incident uit 2006. Keith Richards van de Rolling Stones valt tijdens een vakantie in Fiji uit een palmboom en moet geopereerd worden aan zijn hoofd. De band ziet zich genoodzaakt hun tour uit te stellen, maar Richard herstelt en staat later weer gewoon op het podium. Ik weet dat nog goed. Ik ging toen ook naar de Rolling Stones in de Amsterdam Arena, zo heette dat toen nog natuurlijk. En het was toen even onzeker of het wel door kon gaan. Maar gelukkig, ze waren dit. Het was de eerste keer dat ik de Stones zag, ook de enige keer tot nu toe. Maar goed, het was dus even de vraag of dat door kon gaan. Ik weet nog wel, in het publiek stond iemand met een opblaasbare palmboom. En daar kon Keith toch wel om lachen toen.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

No Mercy van Raccoon. Ik zeg het toch maar voor de zekerheid. Ook dit is muziek uit Zeeland. Dat is niks nieuws, maar je kunt daar dus ook nog op stemmen. En dat kan alleen vandaag nog stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Dus als je dat wilt doen, wacht niet te lang. De ZeeuwseTop40.nl, daar moet je zijn. Blijf vooral ook naar de radio luisteren voor fijne muziek. En straks ook het Zeeuwse nieuws. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag met nu een overzicht van het nieuws in Zeeland. De gezondheidssituatie van de burgemeester van Roosendaal verbetert geleidelijk aan, dat meldt de gemeente. Burgemeester Mark Buijs raakte vorige week dinsdag ernstig gewond bij een ongeluk met zijn elektrische fiets in Scharendijken. Hij was op vakantie. Buijs liep hoofdletsel op en een aantal botbreuken. Verwacht wordt dat het herstel langere tijd gaat duren. De PVV in Terneuzen voelt zich gepiepeld door de andere partijen in de gemeenteraad. Die vormen nu met elkaar een coalitie, terwijl de PVV juist de grote winnaar van de verkiezing is. Die coalitie zou achter de rug van de PVV beklonken zijn, zegt Patrick van der Hoef, lijsttrekker van de PVV.
3: Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want een paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in Zuid-Dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was. En vervolgens hardop roept, ja, we gaan er alles aan doen om de PVV buiten boord te houden.
2: De bestaande coalitie van topgemeentebelangen, CDA, VVD en GroenLinks-PVDA gaat 4 jaar door. Die combinatie heeft een nipte meerderheid. Burgemeester Marga Vermu van Sluis heeft een garage aan de Riceeustraat in Oostburg voor 3 maanden gesloten. In de garage werd hennep gevonden en spullen die gebruikt worden bij de handel van hennep. De burgemeester die kan zo'n besluit nemen om overlast tegen te gaan. En in de gemeente Veren wordt vanaf 4 uur vanmiddag een militaire oefening gehouden. Die duurt tot morgenavond 10 uur. Militairen trekken te voet en met voertuigen door de gemeente. De oefening is onderdeel van de opleiding van militairen van Defensie. Het weer in Zeeland, steeds meer opklaringen. Later vanmiddag dan op de meeste plekken zonnig. Bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost is het 17 tot 19 graden. Morgen ook zonnig en tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie. De AWB meldt een file op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen de aansluiting met de N59 en Colijnsplaat.

The Edge of Heaven, dit was Wham. Het is de laatste dag van de stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Alleen vandaag nog kun je dus stemmen op die Zeeuwse lijst der lijsten. Heb je dat nog niet gedaan? Grijp je kans als je wil stemmen, natuurlijk. Ik denk zomaar dat Emma Heesters er ook in staat. Maar met welke liedjes en op welke plek, dat is natuurlijk de vraag. In ieder geval staat dit lied ook op de stemlijst. Emma dus, met Levenslang.

0: zijn.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schelle.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de Vroege Beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schelle.

Until I Found You van Steven Sanchez samen met Ambi Holt. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Het is bijna weekend en dit vind ik nou zo'n fijne plaat. Ja, die op vrijdag net wat lekkerder klinkt. Dit is The Thing I Love van Max en Andy Grammer.

0: en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kun je design voelen?
7: kun je voorsprong zien. Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
21: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
22: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
24: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water.

Will to Power. Met Baby I Love Your Way. In een nieuw uur van de muziekmiddag op deze vrijdag. Het is bijna weekend. Ik luister het graag alvast met jou in. En ook met Zoe Levi. Dit is Huisje aan de Zee.

0: Elton John met Daniel. En van Elton John gaan we door naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, in de muziekmiddag is dat maar een kleine stap hoor. Ja, het is de laatste stemdag voor de Zeeuwse Top 40. En dit is één artiest op die lange lijst met zo'n 200 liedjes. Smelly Kitchen met het lied...

Camila Cabello in de Muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. We gaan door naar Eric Clapton. En zometeen hoor je ook het laatste Zeeuwse nieuws hier op de radio. Dus hou hem lekker aan.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, je luistert naar de Muziekmiddag met nu een overzicht van het nieuws in Zeeland. De gezondheidssituatie van de burgemeester van Roosendaal verbetert geleidelijk aan, dat meldt de gemeente. Burgemeester Mark Buijs raakte vorige week dinsdag ernstig gewond bij een ongeluk met zijn elektrische fiets in Scharendijken. Hij was op vakantie. Buijs liep hoofdletsel op en een aantal botbreuken. Verwacht wordt dat het herstel langere tijd gaat duren. En de dijkversterking in Hansweert is vandaag officieel klaar. Over een kwartier is de officiële openingshandeling. Kinderen uit het dorp hijsen een zelfgemaakte vlag. De werkzaamheden begonnen begin 2023. Het werk is een jaar eerder dan verwacht klaar. Burgemeester Marga Vermu van Sluis heeft een garage aan de Riceostraat in Oostburg gesloten. In de garage werd hennep gevonden en spullen die gebruikt worden bij de handel van hennep. De garage blijft 3 maanden vergrendeld. Burgemeesters kunnen zo'n besluit nemen om overlast tegen te gaan. In de gemeente Veren wordt vanaf 4 uur vanmiddag een militaire oefening gehouden. Die duurt tot morgenavond 10 uur. Militairen trekken te voet en met voertuigen door de gemeente. De oefening is onderdeel van de opleiding van militairen van Defensie. Het weer in Zeeland, steeds meer opklaringen. Op de meeste plekken is het zonnig. Bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost is het 17 tot 19 graden. Morgen ook zonnig en tot 22 graden. En tot zover het overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
2: Met

Prachtige plaat is dit van Bruce Springsteen, Human Touch. We gaan meteen door naar muziek van nu. Taylor Swift, ja, ze rijgt de hits aan heen. Alles wat ze uitbrengt, dat verandert zo ongeveer in goud. En dit is een van die laatste liedjes, The Fate of Ophelia.

0: Laat het licht aan van Snelle. De muziekmiddag zit er bijna op. Ontzettend fijn dat jij erbij was. Hou de radio vooral ook lekker aan natuurlijk. Want straks is hier Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws. En ook zegt u het maar, uiteraard. Michiel, wat kunnen wij allemaal verwachten zometeen?
1: Ja, het gaat over examenstress, want dus examens zijn begonnen, die eindexamens. Bijna 3500 Zeeuwse scholieren. Uiteraard gaat het daarover, maar het gaat ook over de titelkoorts, divisie voetbal. Zowel Kloetingen als Hoek kunnen kampioen worden. De een in de derde divisie, de andere in de tweede divisie. We blikken vooruit met grote supporters van de club. En de duurste dijksversterking van Nederland, die is officieel klaar. Hoeveel dat nou heeft gekost en hoe die opening daaraan toe gaat, hoor je zo meteen na 4 uur.
0: Dat straks dus. Dankjewel voor het luisteren dus naar de muziekmiddag. Morgenochtend hoor je mij misschien wel in weekend. Dan ben ik vanaf 9 uur hier weer bij je terug. Misschien tot dan. En hoe dan ook, een heel fijn weekend.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum, 7 kilometer. Daar bijna 25 minuten is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ook sta je stil op de A17 Rozenaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor Oud-Beijerland 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn. Daar 5 kilometer, je vertraging iets meer dan 5 minuten.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland.
13: De dijkversterking in Hansweert hield Zeeland jarenlang bezig. Maar nu is die duurste dijkversterking van het land eindelijk klaar. Je hoort er meer over in Zeeland komt thuis. Voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centrale schriftelijke eindexamens begonnen. In Zeeland zijn er dat bijna 3.500. Nou, zo meteen nog één keertje shuffly. Laatste kans op het t-shirt van de Zeeuwse Top 40. Die is gewild. Geert van Oorschot van Peskens die geeft zo meteen nog stemadvies. Want het is de laatste stemdag voor die Zeeuwse Top 40. Meer daarover hoor je zo meteen. Het is 6:06. Het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. En muziek van Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus hoorde je in End of the World bij Omroep Zeeland. De duurste dijkversterking van Nederland is officieel klaar. In Asweert werd jarenlang gewerkt aan de grote dijk langs de Westerschelde om het dorp beter te beschermen tegen hoogwater. Het project dat is ruim een jaar eerder klaar dan verwacht en viel uiteindelijk miljoenen goedkoper uit. Verslaggever Katie van Essen die is bij de officiële oplevering van de dijk. Katie, waarom kreeg deze dijkversterking eigenlijk zoveel aandacht?
1: Ja, het is een heel bijzonder project geweest. Het wordt nu op een hele feestelijke manier geopend. Misschien is dat ook wel te horen. Het is namelijk de allerduurste geweest van Nederland. En het was nogal een complexe situatie. Omdat de ruimte tussen Hansweert, het dorp, en de Westerschelde heel klein is. Daardoor kwam er heel veel maatwerk aan te pas. En dat kost heel veel geld. En dat ging om een bedrag van 134 miljoen euro. En dat houdt in dat voor de 5,1 kilometer dijk dat er ongeveer per kilometer 30 miljoen euro kost. Nou, dat zijn flinke bedragen, maar het was begroot op bijna 160 miljoen euro. Dus ja, ze hebben zich netjes aan het budget gehouden en toch wel zo'n kleine 30 miljoen euro speling gehad.
0: Nou, en wat ik dus zei, ruim een jaar eerder klaar ook dan verwacht.
1: Ja, dat is ook wel heel erg bijzonder. Ze hebben ook goed overleg met de buurt gehad. Die hebben wat overlast gehad. Maar ja, zitten ze toch een jaar minder in de puin.
0: Ja, nu wordt het gevierd. De gitaar speelt op de achtergrond. Wat merk je van die sfeer daar in Hansweert?
1: Ik heb wat bewoners net gesproken en het is niet altijd over roosjes gegaan hier. Zo was er geluidsoverlast. Eén iemand die zei, ja, het is niet goed met mij gecommuniceerd. Maar dat is eigenlijk niet de andere buurtbewoners die zeiden, ja, dat is niet waar. Het is hier echt goed in overleg gegaan. Ze hebben rekening met ons gehouden. Omrijden, dat is natuurlijk nooit prettig. Dat moest ook gebeuren. Maar stiekem is iedereen hier wel heel erg blij. Het is een hele mooie dag en er is hier genoeg te doen. Maar ook omdat na al die jaren bouwen het project eindelijk afgerond is.
0: Ja, wat betekent dat voor die bewoners, dat nu eindelijk klaar is?
1: Ja, ze zijn er. De rust keert weer terug hier in het dorp. Ze kunnen weer op het gemakje hier op de Westerschelde. En als die werkzaamheden nu afgerond zijn, dan keert de rust weer echt terug hier in Hansweert.
0: Ja, nou, die wordt daar dus teruggekeerd, die rust inderdaad, door die de duurste dijkversterking van Nederland. Hij is daar officieel klaar. Katie van Essen, dankjewel.

0: met de Beatles richting het weekend. Omroep Zeeland, Let It Be. En ook richting het weekend met Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag, Michiel.
0: Het weer van vandaag. Wat hebben we tot nu toe eigenlijk gehad?
1: Ja, flink wat wolkenvelden in de ochtend. Het waren eigenlijk een soort van restanten van gisteren. Dat viel een beetje tegen. Dat brak ook wel los voor een deel op. En nu krijgen we een plaatje met soms brede opklaringen. Tonen vooral nu ook stukjes uit Beveland. Maar ook zonnig met wat meer stapelbewolking. Of een beetje gemengde bewolking. Een beetje half-half is het allemaal. Dus een redelijk positief weerbeeld. Zeker wat de temperatuur betreft. Die is nu 17 tot 19. In Zeeuws-Vlaanderen lokaal 20 graden. Dat mag er zijn bij een zwak tot matig windje uit de oost tot zuidoost. Het is een redelijk goede middag en de meeste bewolking lost ook al op gaandeweg de avond. Dus het wordt vrij helder en het is nog relatief zacht. Maar vannacht daalt de temperatuur toch tot een minimum van een graad of 10.
0: Ja, dat vannacht. Dan het komende weekend en daarna.
1: Ja, dus allemaal iets warmer deze periode. De temperaturen net boven normaal uiteraard, vandaag al. En morgen is dat zeker zo. Dat is een overwegend zonnige dag, denk ik, door een zwakke tot matige oost tot zuid noordoostenwind opnieuw. Door de bank genomen dus zonnig met een paar wolkenvelden. Maar wat geeft dat? Dat zal weinig hinder geven. En een paar kleine stapelwolken gedurende de dag van de temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Heerlijk weer, denk ik, morgen. Niet te veel in het Zeeland natuurlijk, maar toch allemaal prima. En zondag komt er meer wind. Dan wordt het nog wel met enige moeite, zeg ik erbij, zo 16, 17 graden aan zee tot 19 à 20 graden landinwaarts. Met eerst zonnige periode. Maar later is het bewolkt en dan wordt het ook wat koeler. Het is de vraag of een regenzone dan uit Frankrijk en België over ons komt. Ik denk het wel in de avond. Of anders zal het maandagnacht wel gebeuren. En dat is ook het begin van een koelere periode. We krijgen een west- tot noordwestwind maandag en dinsdag. Daar zitten enkele buien bij met temperaturen van een graad of 15. Het zal even slikken worden, denk ik. Vrij koud allemaal, in de ochtend zeker. En ook wel brede opklaringen. En vanaf woensdag gaat het allemaal wat wisselvalliger worden, of wat onbestendiger, met meer bewolking, soms een paar flinke buien en temperaturen snel rond of zelfs iets onder de 15 graden grens.
0: Oké, Sjoe Gernaert, dankjewel. Op de weg, een aantal vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Dat is voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Daar is zo'n 10 minuten vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. 16 dan, Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum, 7 kilometer, bijna 20 minuten. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken afgesloten. En A17, dat is de laatste, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.

0: Alex Warren hoorde je, Fever Dream. Laten we even gaan naar nieuws buiten onze provincie. Wat viel op vandaag? In de Duitse plaats Sinzig, daar was een gijzeling aan de gang bij een bank eerder vandaag. De politie gaat ervan uit dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Er is ook een geldtransport bij betrokken.
1: Dat scenario speelt zich in een bank af. En ze hebben het vermoedelijk alle ook schon gezien. Er speelt ook een geldtransporter een rol. Maar daar moeten we ons, wie gezegd, nog een beetje terughalen met weitere informatie.
0: Nou, en een uur geleden kwam naar buiten dat de gijzeling voorbij is. De politie is dat gebouw binnengegaan en heeft het doorzocht. Daarbij zijn twee mensen die waren opgesloten vrijgelaten. Maar de daders die zijn gevlucht. En daar is nog weinig over bekend. Want welke routes ze hebben genomen, ook dat is nog niet bekend. Dus er wordt nog volop gezocht daar in Duitsland. Ander nieuws dan nog. Door de opmars van zonne- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten die blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
2: Betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is hier juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
0: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. En voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. Dat betekent ook dat de klachtenlijn weer open staat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor ouders.
3: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
0: En vandaag zijn begonnen, onder andere Nederland stond op het programma voor HAVO-studenten. Spannende tijd dus in ieder geval, maar niet te veel druk erop leggen is de tip. Zo meteen het laatste Zeeuwse nieuws en muziek van Ed Sheeran. Naar Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.

0: Het Chironodia Shivers, het is 16:30. Dit is Omroep Zeeland. Zometeen nog één keer de Zeeuwse Top 40 Shuffle. Met je kans op het Zeeuwse Top 40 T-shirt. Exclusief collectors item, die wil je winnen. Gaan we zo meteen doen. Stefan Daanen zo met het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst heeft hij nog een boodschap voor je.
1: Hey, het is het einde van de week en dat betekent morgen weer een nieuwe weekenduitzending. De boswachter praat ons bij over de gierzwaluw. Wanneer zijn die eigenlijk weer te zien bij ons in Zeeland? In de boekentip de bestseller van dit moment in Duitsland. En misschien wordt het ook wel zo'n succes bij ons in Nederland. Verder een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen. Heel veel berichten op het weekendantwoordapparaat. En de wekelijkse verloting. Ja, ik verloot de Omroep Zeeland sokken. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend, vanaf 9 uur. Tot dan.
2: Goedemorgen. Ik luister altijd naar...
3: Stefan Daanen op Omroep Zeeland.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
6: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
7: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja, en nu zit ik weer met het Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Engelse vliegtuigbom die 2 maanden geleden in Breskens werd gevonden... wordt dinsdag 2 juni geruimd door de explosieve opruimingsdienst. De 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden in de Krijsenlaan. Mensen die in de buurt wonen moeten hun huis uit op de dag van de ruiming. Het gaat om zo'n 120 woningen en bedrijfspanden. De gemeente organiseert woensdag nog een informatiebijeenkomst voor bewoners die nog vragen hebben. De dijkversterking in Hansweert is vandaag officieel klaar. Het is de duurste dijkversterking van Nederland. 134 miljoen euro heeft het hele project gekost. Nu net was de officiële openingshandeling. Kinderen uit het dorp hezen een zelfgemaakte vlag. De werkzaamheden begonnen 2023. Het werk is een jaar eerder dan verwacht klaar. De gezondheidssituatie van de burgemeester van Roosendaal verbetert geleidelijk aan, dat meldt de gemeente. Burgemeester Mark Buijs raakte vorige week dinsdag ernstig gewond bij een ongeluk met zijn elektrische fiets in Scharendijken. Hij was op vakantie. Buijs liep hoofdletsel op en een aantal botbreuken. Verwacht wordt dat het herstel

0: wel langere tijd gaat duren. Burgemeester Marga Vermuu van Sluis heeft een garage aan de Rysseeuwstraat in Oostburg gesloten. In de garage werd hennep gevonden en spullen die gebruikt worden bij de handel van hennep. De garage blijft 3 maanden vergrendeld. Burgemeesters kunnen zo'n besluit nemen om overlast tegen te gaan. En in de gemeente Veren is nu net een militaire oefening begonnen. Die duurt tot morgenavond 10 uur. Militairen trekken te voet en met voertuigen door de gemeente. De oefening is onderdeel van de opleiding van militairen van Defensie. Het weer in Zeeland, veel opklaringen, maar hier en daar ook wolken. Bij een zwakke oost- tot noordoostenwind is het zo'n 18 graden. Morgen zonnig, 's middags wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Stefan, dankjewel. Even kijken op de weg met vertraging. Het zijn er 3. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht. 9 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken die zijn daar dicht. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer, 6 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. 10 minuten is je vertraging daar op dit moment.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: komt goed.
1: Suzanne en Freek en niemand. Dit is Omroep Zeeland. Gaan we het nou echt wel weer doen voor de laatste keer? Nou, een beetje verdrietig daarom, maar we mogen het nog een keertje doen, want de stembussen die gaan sluiten vanavond 1 minuut voor 12. Voor de Zeeuwse top 40 jubileumeditie en de eer voor die laatste shuffle, die is aan Tommy. Tommy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit waar belt Tommy eigenlijk?
2: Ik ben nu in Zonnemeren, maar we wonen in Kloetingen.
1: Oké. Zonnemeren, Kloetingen, dat gaan we eventjes onthouden. Gaat dat shirt daar naartoe? Want dat exclusieve shirt, dat komt sowieso jouw kant op. Heb je eigenlijk al gestemd of hoor je dan bij zo'n laatste zwevende kiezer?
2: Nog de laatste. Nog niet gestemd, nee.
1: Oh, maar je bent wel snel doen, hè? Want het kan al maar een paar uurtjes.
2: Ja, klopt. Ga ik straks doen.
1: Heel goed. Wat komt er op de lijst te staan?
2: Ja, Danny Vera.
1: Ja.
2: Bluff, raccoon.
1: Ja.
2: En verder weet ik niet zoveel. Moet ik even kijken.
1: Vijf liedjes mag je kiezen, maar het is een enorme lijst met ruim 200 liedjes. Ja. Dus de keuze is reuze, zeg maar.
2: Ja, dat is mooi.
1: De shuffle, het concept is eigenlijk heel erg simpel. We leggen drie liedjes aan je voor van Zeeuwse artiesten. En als je denkt, dit liedje wil ik in zijn volledigheid horen, dan zeg je gewoon stop.
2: Oké, dank u wel.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
1: Oké, komt liedje nummer 1. Raccoon en Bring Me My Horse. Ja. Nou, wat gaan we doen, Tommy? Gaan we hem doen of zeg je nou, doe nog eentje verder?
2: Doe nog eentje verder.
1: Eentje verder, gaan we naar deze. Die is ook mooi, Danny Vera.
2: Ja. Die vind ik goed.
1: Ja, gaan we hem doen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Is goed.
1: Weet je het zeker? Keuze 3 laten we dan schieten, hè?
2: Ik vind het goed.
1: Ja. Oké, gaan we Danny Vera in zijn volledigheid doen. Wel stemmen, Tommy. Nog een paar uurtjes het.
2: Doe we zeker.
1: De Zeeuwse top 40.nl. En het shirt dat komt jouw kant op. Gefeliciteerd daarmee. Fijn weekend.
2: Ja, dank u wel.

En het levert hem dan weer het exclusieve Zeeuwse Top 40 t-shirt op. Voor stemadvies gaan we zo meteen naar Geert van Oorschot. Hij is van Peskens. Misschien kan hij nog wat goed stemadvies geven. En zo meteen om 17:30 de vrijdageditie van Zegt U Het Maar. Dat betekent vrij bellen. Je kunt alles delen. Zometeen om 17:30 kun je bellen. 0118-499-999. Dan hoor ik je zometeen om 17:30 in Zegt U Het Maar. Laten we even kijken op de weg. Daar zijn twee vertragingen gemeld waar je vertraging langer is dan 10 minuten. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht. 9 kilometer, daar bijna een kwartier. En de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluizen Oude Hoorn. 5 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten.

0: Paul Simon, Late in the Evening. Ik zei het al eerder al, het is de laatste stemdag van de Zeeuwse Top 40. Kies je favoriete nummers van Zeeuwse artiesten. En jij bepaalt op die manier de jubileumeditie, de 20ste alweer. Die 40 populaire platen, die kies jij zelf. 14 mei, Hemelvaartsdag, dan hoor je ze in de juiste volgorde. En elke dag dan even stemadvies inwinnen van een van de artiesten. Dat is Peskens, is de artiestennaam van Geert van Oorschot, oorspronkelijk uit Vlissingen. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, meteen dan met de deur in huis van. Je komt uit Vlissingen, woont in Rotterdam. Hoe ziet dat leven als muzikant er momenteel uit?
1: Ja, het is gewoon zoals de meeste, denk ik. Heel veel muziek maken, lekker spelen, lekker produceren en geniet van het leven eigenlijk.
0: Gaat dat nooit? Want je spreekt als mensen op met een kantoorbaan aan en die zeggen, nou ja, het is elke dag hetzelfde. Gaat het nooit vervelen, het maken van muziek?
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat juist mensen met een kantoorbaan denken, even weg van de kantoor en alleen maar muziek maken. Dat zou geweldig zijn natuurlijk.
0: Is ook alweer waar eigenlijk. Ja. Hey, op die stemlijst van de Zeeuwse Top 40 sta je met je nieuwste single, Allerbeste Vriend. Wat is dat voor nummer?
1: Het is eigenlijk een heel straightforward liefdesliedje wat ik heb geschreven samen met mijn vriendin, onder de artiestennaam Lily Luna. En het gaat over eigenlijk van elkaar houden en om elkaar geven. En het mooie is dat mijn vriendin en ik ook echt vrienden waren voordat wij samen een relatie kregen en nu inmiddels samenwonen. Nu al 10 jaar inmiddels kennen we elkaar.
0: Wow.
1: En daar gaat het gewoon eigenlijk over. En soms heeft dat niet veel meer nodig. Het is ook een oplossing vaak, hè, liefde. Dus ik zeg ook in het begin, het einde van de tunnel is eindelijk in zicht. Dus voor mij was het echt een oplossing, de liefde. Ja. En een sleutel tot geluk eigenlijk.
0: Hey, en dat geluk zit dus muzikaal dan ook met je vriendin. De goed, smaakt het dan naar meer samenwerkingen?
1: Nou, in principe werken we heel veel samen. Zij brengt ook muziek uit en die schrijf ik allemaal voor haar. En die produceer ik ook in de toekomst. En dit was eigenlijk helemaal niet het idee ook dat ze mee zou doen op dit liedje.
0: Het is toch gebeurd?
1: Ja, toch gebeurd. Ik zat hem lekker te zingen in de woonkamer en toen kwam er een tweede stem op van haar. En toen dachten we, nou, waarom ook eigenlijk niet?
0: Nee.
1: Dat is wel hartstikke leuk.
0: Nee. En wat zou je ervan zeggen als je in de Zeeuwse Top 40 terechtkomt met dat liedje? Hoe zou je het vinden? Nou,
1: ik zou het echt helemaal geweldig vinden. Ik ben 1 keer eerder in de Zeeuwse Top 40 gestaan. Dat was de mooiste tijd van mijn leven. Nee, grapje. Maar het was wel echt heel leuk. En ik vind het wel een stukje waardering als ik daarin zou komen.
0: Ja, ja.
1: Dus tuurlijk. Ik denk dat iedere Zeeuwse artiest dat graag zou willen.
0: Mensen kunnen nog een paar uur stemmen, Geert. Wat zou je oproep dan zijn aan de luisteraars nu?
1: Stem op mij, maar ook vooral op andere dingen die je leuk vindt.
0: Oké. Maar neem dan inderdaad jouw muziek ook zeker mee, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Hij is gemaakt samen met Lily Luna, Allerbeste Vriend. Daar kun je op stemmen. En die single die gaan we uiteraard draaien. Geert Peskens, dank je wel. En stemmen op de Zeeuwse Top 40 kan nog een paar uur. Geert, fijn weekend.
1: Fijn weekend. Doei doei.

0: Luistering. Er komt een hele eerlijke reactie binnen via de app. Wat is dit toch zoetsappig, maar ik zou er toch op stemmen. Op Peskens, Lily, Luna en allerbeste vriend. Nog een paar uur kun je stemmen op de Zeeuwse top 40. Zometeen na 5 uur gaan we het hebben over Terneuzen en de politieke situatie daar. Want de PVV die ziet het als een vooropgezet plan dat ze niet in de coalitie terechtkomen. Top gemeentebelangen die laat weten dat ze toch echt wel een eerlijke kans hebben gekregen. Meer daarover zometeen en titelstrijd en titelkoorts vooral in de tweede en derde divisie. Zometeen hoor je er meer over.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker zeg. Boven de 20 graden. Dit is Omroep Zeeland, 5 uur geweest. De situatie op de weg is als volgt. Een aantal vertragingen. Dit zijn ze vanaf 5 minuten of een bijzondere oorzaak. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht Centrum. 8 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. De A58 Berg op Zoom richting Breda voor de afrit Wouwse Plantage. 4 kilometer, daar 10 minuten. Diezelfde A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Heerlen. 5 kilometer, daar 7 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 5 kilometer, 10 minuten is je vertraging daar.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
23: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
24: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
25: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
26: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping. Designed for life.
27: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. De PVV in Terneuzen ziet het als een vooropgezet plan. Volgens topgemeentebelangen hebben ze een eerlijke kans gekregen. Maar er is te veel gebeurd. De politieke onrust gaat verder in Terneuzen. En ook zo één Zeeland komt thuis. Verder vandaag. Bijna 3.500 Zeeuwse scholieren zitten in een spannende periode, want de eindexamens zijn gestart. De voetballers van Kloetingen zijn heel dichtbij het kampioenschap in de derde divisie en daarmee promotie naar het hoogste niveau van Nederland. En vanaf 17:30, natuurlijk zegt u het maar, de vrijdag editie. Je mag zometeen bellen over alles. Ah, bijna alles dan. Het is 17:06. Een hele goede middag. We hebben de PVV-interneus een eerlijke kans gegeven, maar er is te veel gebeurd in de afgelopen jaren. Zo reageert wethouder Jeroen de Buk van de lokale partij Topgemeentebelangen op de kritiek van de PVV. Dat al eerder achter de schermen is besloten dat de PVV uit de nieuwe coalitie moest blijven. Hoewel er maar één gesprek is geweest tussen de PVV en Top, de tweede partij Interneuzen, stelt topwethouder de Buk dat hij de PVV wel degelijk een eerlijke kans heeft gegeven.
1: Het hele beeld van nu, van ja, dit wisten we al van tevoren. Ja, dan hadden we ook niet de gesprekken met de PVV als verkenner gevoerd. Dan hadden we ook niet de gesprekken met Appie Klein moeten voeren. Dan denk je, dan hadden we ook Appie niet moeten laten komen. Maar daarom hebben we het juist echt wel een kans gegeven. Van zien we eigenlijk bewegingen aan beide kanten, ook aan onze kant, om toch te kunnen kijken van kan je eruit komen met elkaar.
2: Maar kun je dat in één gesprek met de PVV dan al opmaken of iemand voldoende wil bewegen?
1: Ja, ik zei, dat is ook aan onze kant lastig. Van, misschien zeggen ze ook over ons dat wij niet willen bewegen. Dat is heel lastig om dat met elkaar vast te stellen. Ik denk ook, het is een samenloop van omstandigheden geweest, ook op inhoud, maar ook gewoon op het basis van vertrouwen. Maar ik zeg ook eerlijk, er is ook veel gebeurd de afgelopen jaren. Ook aan onze kant, ook bij onze partij, ook bij andere partijen. En er zijn ook heel veel zaken gebeurd, zeker het afgelopen jaar, als het gaat over hoe raadsleden, het debat is eigenlijk binnen en buiten de raadszaal enorm verhard. Het is echt heel stevig gevoerd.
2: Over dat asielzoekerscentrum?
1: Ja, over het asielzoek, maar ook over andere dossiers. Zijn we steeds verder tegenover elkaar komen te staan op een wat meer verharde sfeer. Ja, dat heeft ook wel geleid in sommige dossiers dat ook collega's, ook ikzelf, ja, toch niet de meest leuke berichten hebben gekregen die richting de bedreigingskant gingen. Daar hebben we ook uiteraard gesprek over gevoerd.
2: Vanuit de PVV?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Het is ook, ik zeg het breder. Ik noem het even de raadzaal. Want natuurlijk ook bij onze partij waren daar verschillende verdeeldheid over. Maar het heeft wel met elkaar waar je het met elkaar over zou moeten hebben. En ik denk, en we doen nu net, en dat vind ik het ook beeld naar de buitenwereld toe, net verkiezingen zijn geweest, de uitslag is de uitslag en we kunnen alles van de afgelopen 4 jaar vergeten. Maar door het verharde debat en door hoe we met elkaar op social media ook zijn omgegaan, ja, dat heeft wel geleid tot reacties richting raadsleden. Ja, dat raadsleden uitgemaakt worden door inwoners voor ratten, dat de bedreigingen ook naar het college komen. Ik zeg ook een van mijn.
2: Dat kwam uit PVV-hoek?
1: Nee, dat kwam vanuit inwonershoek. Alleen het is wel hoe we het debat met elkaar voeren. Kijk, een van mijn spandoeken tijdens de verkiezingen is ook beklad met teksten die ik maar niet ga herhalen hier. Dat leeft wel allemaal mee. Dat doet iets. Kijk, met mij als mens. En daar moet je het met elkaar over hebben. En ik vind niet dat verkiezingsuitslag en we gaan weer vrolijk verder.
2: Maar goed, dat heeft dus een rol gespeeld in de coalitievorming. Maar ja, de PVV-fractie kon daar misschien ook niks aan doen dat dit soort reacties richting u kwamen.
1: Nee, maar dan gaat het mij niet over de reacties die naar mij toe kwamen. Dan gaat het over het debat wat we met elkaar gevoerd hebben de afgelopen jaar. Het verharde debat wat we met elkaar gevoerd hebben. En ik denk, dat mag ook. Dat kan je ook scherp spelen met elkaar. Daar hebben we ook recht op. Maar misschien hebben we het soms iets te verhard met elkaar gevoerd, waardoor we in de situatie zitten waar we nu in zitten. En daar zullen we met elkaar, daar zullen we allemaal in de raadzaal aan moeten werken.
2: Dus hadden we bij wijze van spreken ook uw partij kunnen buitensluiten dan?
1: Had gekund. In de wandelgangen ging dat ook rond. Die zat ook echt in mijn hoofd van dat was ook een optie. Als je naar de aantallen kijkt dat mijn partij er ook buiten zou vallen. En op zich, ja, dat had ook een legitieme keuze. Dan had je ook een legitieme meerderheid gehad.
2: Op de verkiezingsuitslagenavond toen zoemde het al rond in de zaal. Ja, met de PVV samen gaat het niet worden.
1: Dat kan. Sommige partijen, noemden ze zelf al, hebben dat gezegd. Ik vind ook, ik was de eerste die meneer Van der Hoef tegenkwam in de gang. Toen ik naar beneden liep, even terug, kwam ik ze als eerste tegen. Dan heb ik ze ook gefeliciteerd. En ook gezegd dat we uitkijken in ieder geval naar de gesprekken. Maar ik zeg ook eerlijk, die uitslag moest ook even bij ons indalen. Wij zijn 20 jaar lang zijn we de grootste partij geweest bijna. 16 jaar lang en de werking niet naartoe.
2: En dan is het moeilijk een stapje terugzetten.
1: Dat moest even indalen. Maar ik denk ook, nieuwe lijsttrekker, wisseling van de wacht. Er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Dus dat moest ook bij ons even indalen. Dus als dan het beeld is inderdaad van ja, niemand wil samenwerken, want ze komen niet gelijk naar ons toe. Nou, ik was de eerste volgens mij die bij meneer Van der Hoef stond om hem te feliciteren die avond.
0: Zij wethouder Jeroen de Buk van Topgemeentebelangen over de kritiek dat de PVV geen eerlijke kans hebben gekregen voor een plaats in het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Terneuzen. Hier vandaag hoorde je daar lijsttrekker van de PVV Patrick van der Hoef al over. Je vindt meer over dit verhaal op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland. Spannende tijden breken weer aan voor zo'n 3.500 Zeeuwse scholieren. De eindexamens gaan namelijk weer van start. Vanmorgen was er filosofie en kunst. Er was niet zoveel animo voor in Zeeland. Dus begonnen de meeste HAVO-leerlingen vanmiddag pas aan hun examenperiode. Met Nederlands. Hier het verslag van Carlijne Splinter.
3: Voor mij is het inmiddels een paar jaar geleden. Maar als ik hier door de gangen van mijn oude middelbare school loop, voel ik toch weer die spanning. Dat is precies wat de HAVO-leerlingen vandaag voelen voordat ze aan hun eindexamen Nederlands beginnen.
4: Ik ben Romy en ik ben 17 jaar.
3: Hoe gaat het met de zenuwen?
4: Het wordt eigenlijk steeds erger. Vanmorgen werd ik wakker met, ja oké, het is Nederlands, ik kan toch niet echt voor leren. Maar nu ik op school kom en alles is examen, examen, examen, dan is het wel, het loopt wel op, zeg maar. Ja.
3: Hoe ga je het doen, denk je?
4: Ik denk wel goed. De oefende examens die gingen eigenlijk best goed. Dus ik hoop dat het dat bij het echte examen ook is. Zou wel mooi zijn eigenlijk.
5: Ik ben Maud en ik ben 16 jaar.
3: Hoe stond jij vanmorgen op?
5: Nou, met heel veel spanning, want het is echt niet normaal. Ja, heel zenuwachtig.
3: En waar zit het dan in? Ben je bang dat je het niet haalt of sta je er niet goed voor?
5: Ja, ik sta er wel goed voor, maar ik ben gewoon zo bang dat ik het niet haal en dat het gewoon niet goed komt. Maar ik hoop dat het wel goed komt, ja.
3: Straks Nederlands gehad, dan even weekend. Hoeveel examens heb je daarna nog?
5: Daarna heb ik er nog 5. Daarna is economie en geschiedenis. Die zijn wel even pittig achter elkaar, maar het komt wel goed hoor. Ja, denk het wel.
3: Nog even doorzetten en dan heb je vakantie. Heb je nog leuke plannen?
5: Ja, ik ga nog op vakantie en examenfeestje als het goed is. Dus kom wel goed.
3: En wie heb ik hier naast me?
7: Ik ben Roos, ik ben 17 jaar en ik kom uit Zas van Gent.
3: Hoe stond jij vanmorgen op?
7: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer. Nee, echt verschrikkelijk geslapen ook. Gewoon echt dat ik dacht van, dat ik wakker werd in de nacht. Denk van nee, straks heb ik me verslapen of iets vergeten. En toen dacht ik nee.
3: Verschrikkelijk dat gevoel, dat je de hele tijd op je telefoon zit te kijken hoe laat is het.
7: Ik was ook echt al om 7 uur echt klaar wakker. Terwijl ik echt normaal gewoon tot 10 uur kan slapen. En ik dacht echt van, straks verslaap ik me, dat was echt mijn angst, zeg maar. Ja.
3: Hoe heb je je dan toch door die ochtend gesleept?
7: Ja, ik heb op het gemakje, toen ik opstond, gewoon proberen gewoon tot 9 uur nog te slapen. Toen ben ik even gaan douchen, even mezelf klaargemaakt en goed ontbeten. Want ze zei dat dat ook heel erg hielp. En nog even een rondje gewandeld en even mijn laatste aantekening nog doorgenomen. En toen op het gemakje even gewoon lekker mijn eigen ding nog gedaan. En toen op het gemakje naar school gegaan en toen nog gewoon niet te veel, gewoon een beetje rustig.
3: Gaat het goed komen, denk je?
7: Ik hoop het echt. Ja.
3: Doe je best en succes allemaal straks.
0: Nou, als het goed is, waren ze om 4:30 klaar met het examen Nederlands. Na het weekend dan gaan ze weer verder met die examens. Die duren tot 27 mei. Als ze in één keer slagen natuurlijk, maar daar gaan we dan vanuit.

0: samen met Mo en nog even blijven. Het is 4:15 geweest. Voor het weer gaan we naar Jules Gernaert. Jules, bijna weekend. Wat kunnen we dit weekend verwachten? Het warmer weer, toch?
1: Ja, dus dat warmer intermezzo inderdaad, dat is toch wel beperkt natuurlijk. Duurt niet al te lang. Laten we zeggen anderhalve dag. Want morgen is een prima dag. Een zwakke tot matige oostenwind. Eventjes een beetje veranderlijke wind misschien. Met vrij veel zon. Dus ook in de ochtend waarschijnlijk. Een paar wolkenvelden misschien door de dag heen. Maar vooral dus de zon erbij. En een maximum temperatuur van 19 tot 22 graden. En zondag, ja, dat beginnen we nog met het zon. Maar er komt een soort nieuw hoge drukgebied bij Schotland bij. Een depressie boven Frankrijk komt er dichterbij. En die twee maken een wat stevigere noordoostenwind. Windkracht 3 tot 5 in de middag. Dan zal het langzaam ook bewolkt raken. En vooral in de avond is er kans op wat regen. En de maximumtemperatuur is nog wel zo'n 17 tot 20 graden. Maar dat zal wat gaan afnemen, die temperatuur in de avond. En zeker ook na het weekend. Want dan zitten we opgeschreven bij temperaturen van een graad of 15 in de middag.
0: Oké, dankjewel Jules Gernaert. 3 vertragingen op de weg. Op de N57, de eerste, dat is Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn een file van 5 kilometer. Daar is je vertraging 7 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 13 kilometer. Daar ruim 20 minuten. En de A29, dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Beierland 3 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 5 minuten. De voetballers van Kloetingen zijn heel dichtbij het kampioenschap in de derde divisie en daarmee promotie naar het hoogste niveau van Nederland. Als Kloetingen morgen wint van het Limburgse Groene Ster en concurrent FC Rijnvogels punten laat liggen, dan is promotie naar de tweede divisie al een feit. Dat is spannend natuurlijk voor de spelers, de technische staf, maar ook voor Joop Zoetewij. Hij is een van de meest fanatieke supporters van Kloetingen, want dat aanstaande kampioenschap, dat kriebelt toch ontzettend.
2: Ja, ik kan denken, wint wel een beetje, ja. Ja, eigenlijk wel hoor. Ja, volgende week wil je me echt helemaal niet zien. Dat is echt verschrikkelijk. Dan is het echt, dan denk ik, sta ik hier als 65 jaar. Nou, we lullen helemaal met de zenuwen in mijn maag. Ik denk, waarom nou eigenlijk, man? Kom op. Ja, echt, het is wel eens vervelend, hoor. Maar ja.
3: Dan leeft het je een beetje over.
2: Ja, het is echt. Nee, dat is. Maar kijk, ik word natuurlijk ook opgeruid door andere mensen. En ik naai anderen ook weer op. Want we hebben zo'n hechte vriendengroep. Ik heb op alle jongens van de kleuterschool. Hier met voetballen. Van de C'tjes, de D'tjes. Dus elke week zien we elkaar. Of op de voetbal. Of met een bakje koffie. En weet je, dat vind ik. Dat is voor mij het dierbaarste. Al die jongens, elke week weer. En die namen allemaal mee naar het kampioenschap.
3: Kloetingen Fanatics, hè?
2: Kloetingen Fanatics, ja. Ik ben trots op de mannen. En ik zie de jongens van 10, 15 jaar geleden. Dat zijn allemaal grote jongens geworden. En het is nu wel tijd dat er weer nieuwe jonge Fanatics opstaan, ja. Dat is wel nodig. Die moeten we hard recruiten een beetje. Ja.
3: Want er wordt hard gewerkt door die Fanatics. We staan nu op allerlei spandoeken die jullie allemaal de laatste jaren hebben gemaakt, hè?
2: Ja, klopt, ja. En dat is begonnen natuurlijk weer toen we konden promoveren van of kampioen konden worden van 21-22, moet ik even spieken. En toen begon het allemaal weer. Dus al die jongens schilderen. We hebben voor 1000 euro zo'n verf gekocht, spandoeken. En op een gegeven moment is dat allemaal goed gekomen. En het jaar erop weer groter. En dan natuurlijk de derby's weer tegen Goes. Dus moest ook weer de koning van de regio. En Goes blijft groen-wit, zie ik hier staan. En dat soort dingen. En dat ziet er geweldig uit. En dat vult elk jaar aan. En ik hoop dat ze nu weer in kunnen gaan maken voor over een week.
3: Ja, want het is nog even afwachten. Hè? Ja. De komende wedstrijd is in Limburg tegen Groene Ster. Ja. Daar zou het al kunnen als Rijnvogels punten laat liggen. Maar jullie hopen een beetje Noordwijk thuis op 16 mei. Hè?
2: Ja, ik had Noordwijk thuis had ik al misschien wel 10 weken terug al een keer in mijn agenda gezet. Met een cirkeltje er rond. En het is maar 6 punten. Moet nog gebeuren. Wel volste vertrouwen niet. Nee, we gaan er nou vol bak voor.
3: Ja. En het is het hoogste niveau waar jullie naartoe kunnen. Ja. Tweede divisie. Hoe belangrijk is het voor de club Kloetingen dat gaat lukken?
2: Ik vind het belangrijk. Ik dacht, ik vind derde divisie vind ik ook prima. Weet je, want het is natuurlijk geweldig. Wij spelen echt mooie wedstrijden. Er komen steeds meer mensen kijken. Het is echt ongelooflijk. Vroeger was het 300-400. Het is nu 800-900. En het is echt leuke wedstrijden. Mooi voetbal. Alleen, ga je dat treetje hoger. Ja, dat wil je gewoon toch meemaken als Kloetingen supporter weer. We hebben er ooit gespeeld natuurlijk. En nogmaals, naar Quick Boys, de Spakenburg, Hardenberg. Ja, echt serieus. Daar wil ik echt naartoe. Daar verlang ik wel naar. Maar er is wel te hopen dat we wel ons niveau kunnen houden zoals we nu spelen. En er komen een paar belangrijke spelers bij. Die de doelpuntjes te gaan inschieten. En dan blijven we een goede tweede divisionist. Je zit van het jaar bij Hoek. Het is ongelooflijk. En ja, dat is misschien iets hoger niveau nu wel. Dat kunnen wij ook. Want de Hoek mag zijn bos nu al nat maken.
3: Kloetingen komt eraan.
2: Kloetingen komt eraan. Voorlopig moet ze eerst kampioen worden. En dat gun ik ze. Dat hoop ik echt. En, maar volgend jaar komen wij er weer aan. Ja, dan hebben ze echt een probleem, hoor. Echt. Ja.
0: Zei Joep Zoetewijs, supporter van Kloetingen, in gesprek met verslaggever Jan-Jaap Coree. Kloetingen heeft officieel nog 4 punten nodig om het kampioenschap binnen te halen. En morgenavond dan speelt de ploeg van trainer Rogier Veenstra om 6 uur in het Limburgse Heelen tegen Groene Ster.

0: David Bowie en China Girl. Ja, de lift in het gebouw van oudere flat Adriaan in Middelburg is al een week kapot. Bewoners die slechte been zijn en normaal afhankelijk zijn van de lift, die moeten nu met veel moeite de trap nemen. Verslaggever Laurent Jumelet die sprak met bewoners van de flat.
1: Ik ben Gerda van Vredegem. Ik woon in het Hof Lustenburg, nummer 16. En wij zijn bewoners van de appartementengebouw Adriaan. We huren het van woongoed, maar we hebben al een week geen lift meer. Het gebeurt heel vaak. Hij is om de havenklap is die stuk.
2: Hoe is dat voor jullie als die lift zo lang niet werkt?
1: Ja, dat is vreselijk onhandig natuurlijk. Want er zijn dames die zijn al in de 80. Die lopen met de rollator. En de buurvrouw van de vierde etage moet alle trappen naar beneden en weer naar boven. En dan staat haar rollator in de berging beneden. Maar ja, wat als ze ineens komt te vallen? Het is onverantwoord dat die lift het niet doet. We weten nog steeds niets. We hebben vanmorgen weer gebeld. En iedere keer worden we van kastje naar de muur gestuurd.
2: Ik hoorde natuurlijk net van woongoed dat de lift om 1 uur vanmiddag wordt gemaakt. Maar vanochtend toen u belde, heeft u daar nog niks over gehoord?
1: Nee, daar heb ik niks over gehoord. Ik heb eerst naar Code gebeld, maar die wisten er helemaal niks van wanneer de monteur zou komen. En terwijl ze gisteren zeiden dat het om 2 uur 's middags op de planning stond dat de monteur langs zou komen. Nou, we hebben gisteren al de dag gewacht en die kwam ook niet. En toen heb ik naar Woongoed gebeld. Maar ja, hij wist ook niks te zeggen wanneer de lift gemaakt zou worden. We worden gewoon in het ongewisse gelaten en dat vind ik heel vervelend. We hadden van Woongoed ook wel eens een briefje of een telefoontje verwacht van hoe de vork in de steel zit, maar we horen helemaal niets. Ja, je voelt je eigen niet serieus genomen. Ik vind dat gewoon heel erg. Het is niet voor niks een 55-plus appartementengebouw. Nee, het is heel hopeloos. En als er iemand ziek wordt die met een ambulance vervoerd moet worden, dan moet het bloed van de ambulancedienst, die moet alle trappen aflopen met elkaar. Eerst op en dan weer af. Dus ja, ik hoop ook dat dat niet gaat voorkomen. Want dat is verschrikkelijk.
3: Ik ga nu naar boven. Ik ben Gerda Keizer. Ik ben 84 jaar. Ik woon dus op de vierde etage van Adriaan. En ja, we zitten nu, ook ik zit met het probleem, geen lift. En als ik, ik ga dan 's morgens met heel veel vijven en zessen, loop ik naar beneden. 64 treden naar beneden en 64 treden naar boven. Om de krant te halen en eventueel de post. En als ik weg moet om de een of de andere reden, ja, dan wordt het, nou, 2 keer zuchten. En dan toch maar weer naar beneden.
2: Wat betekent het nu voor u dat die lift kapot is?
3: Nou, dat ik eigenlijk geen kant op kan.
2: Wat vindt u hier nou eigenlijk van allemaal?

0: gecommuniceerd met bewoners van de flat. Het is bijna 17:30, zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen praat je bij. En zometeen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Robert Stoltink van de band Copycat. En we geven een update van de stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Zaterdag vanaf 11:45, de Zeeuwse Top 40.
3: Omroep Zeeland.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Ongediertebestrijding begint bij preventie. TRAAS Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar TRAAS.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
8: 27 mei, demodag scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het Zeeuwse nieuws, je krijgt dat van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Engelse vliegtuigbom die 2 maanden geleden in Breskens werd gevonden wordt dinsdag 2 juni geruimd door de explosievenopruimingsdienst. De 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden in de Krijnsenlaan. Mensen die in de buurt wonen moeten hun huis uit op de dag van de ruiming. Het gaat om zo'n 120 woningen en bedrijfspanden. De gemeente organiseert woensdag nog een informatiebijeenkomst voor bewoners die nog vragen hebben. De dijkversterking in Hansweert is vandaag officieel klaar. Het is de duurste dijkversterking van Nederland. 134 miljoen euro heeft het hele project gekost. Nu net was de officiële openingshandeling. Kinderen uit het dorp heesten een zelfgemaakte vlag. De werkzaamheden begonnen begin 2023. Het werk is een jaar eerder dan verwacht klaar. En spannende tijden voor zo'n 3400 Zeeuwse scholieren. De eindexamens zijn weer van start gegaan. Vanmorgen was er filosofie en kunst, maar daar was niet zoveel animo voor in Zeeland. Dus begonnen de meeste HAVO-leerlingen vanmiddag hun examenperiode. En dat is natuurlijk best spannend.
10: Vanmorgen werd ik wakker met, ja oké, het is Nederlands, ik kan toch niet echt voor leren. Maar nu ik op school kom en alles is examen, examen, examen, dan is het wel, het loopt wel op, zeg maar, ja.
9: De gezondheidssituatie van de burgemeester van Roosendaal verbetert geleidelijk aan, dat meldt de gemeente. Burgemeester Mark Buijs raakte vorige week dinsdag ernstig gewond bij een ongeluk met zijn elektrische fiets in Scharendijken en was op vakantie. Buijs liep hoofdletsel op en een aantal botbreuken. Verwacht wordt dat het herstel langere tijd gaat duren. En het is vandaag de laatste dag dat je kunt stemmen voor de Zeeuwse Top 40. De meest gekozen platen worden gedraaid op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei van 8 tot 12... Vorig jaar stond Danny Vera met Rollercoaster voor de 7e keer op rij op 1. Stemmen kan via de Zeeuwse Top 40.nl. Het is de 20e editie van die Zeeuwse Top 40. Het weer, veel opklaringen, maar hier en daar ook wolken. Bij een zwakke oost- tot de noordoostenwind is het zo'n 18 graden. Morgen zonnig, 's middags wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. 2 meldingen op de weg. De N57, daar sta je stil. Dat is Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 5 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten. En ook op de A16 sta je stil. Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 13 kilometer file. Je vertraging is daar ruim 20 minuten.
11: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga. Snoei met Stiel. Geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
12: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
11: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
6: Zeeland. Hey, goedemiddag, 6:06. Welkom bij een nieuwe editie van Zegt u het maar. Dat is de vrijdag editie en dat betekent dat je over alles mag bellen. Wat moet je even van het hart? Wat zijn je plannen voor het weekend misschien? Wat heb je de afgelopen week meegemaakt? Of wil je nog reageren op een van de onderwerpen die we de afgelopen week hebben besproken? Laat het weten door te bellen 0118-499-999. We starten in Goes. Lia Heijboer, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Beste luisteraars, een nieuws van de Manhuistuin te Goes. Na de opening van het concertseizoen vorige week, nu het tweede concert. Aanstaande zondag 10 mei met fanfare Onda uit Nieuw- en Sint-Joostland. Onder leiding van Cora Dellebeke. De vereniging telt 40 enthousiaste muzikanten. Ze spelen toegankelijke en afwisselende repertoire, onder andere filmmuziek. In 2025 werd Onda bekroond met een publieksprijs. Naast de fanfare is er ook Jong Onda. Het jeugdconcert, zij krijgen de kans om door te stromen naar het grote concert. Dus, aanstaande zondag in de Manhuistuin, te Goes aan de Zusterstraat, naast Hotel Rijks, aanvang 12 uur... En de toegang is wederom gratis.
6: Kijk, goed om te weten. En zin in, neem ik aan, toch?
7: Ja, zeker.
6: Nou, gelukkig.
7: En we hopen op mooi weer natuurlijk. Morgen zit het erin, dus we hopen dat het ook nog een beetje doorzet op zondag.
6: Nou, precies, inderdaad. En ik zat vanmiddag toevallig even door jullie planning heen te gaan. Het is sowieso een mooie maand, toch? Veel leuke dingen in mei.
7: Ja, zeker. Ja.
6: Leuk zeg. Nou, hebben we het ongetwijfeld volgende week dan weer over. Maar veel plezier dit weekend, komende zondag, de Manhuistuin vanaf 12 uur. Lia Heijboer, dankjewel en een fijn weekend.
7: Mag ik nog heel even
6: ja, natuurlijk.
7: Een energie.
6: Ja.
7: Verder zijn we ook nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten om de concerten uiteraard in de lucht te houden. Dus spreek ons aan of bel of mail naar het bestuur. Mag ik nog even een nummer zeggen? 06-53-50-6284 of mail naar info@manhuistuinconcerten.nl.
6: Oké, daar weten de mensen zich te verzamelen als ze vrijwilliger willen worden. Lia, dankjewel, fijn weekend.
7: Ja hoor, je ook bedankt.
6: Dag.
7: Fijn weekend. Dag.
6: Daar is Schavenpolder, meneer Filius, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Michiel.
6: Zegt u het maar.
8: Ja, wat moet ik allemaal zagen? Ik kan wel mopperen, maar ik vond er vanmiddag niet veel aan die RSO diep.
6: Oh, vertel.
8: Ja, het enigste zinnigste wat dat er eigenlijk uitkwam, dat was dat die vrouw van de week ook verteld had over die eenzaamheid van ouderen. Maar dat ging ook over dat ze meer bejaardenhuizen,
6: bejaarden
8: of zo wat moeten bouwen. Maar geen schijnheelverzorgingstehuizen, maar bejaardenhuizen.
6: Ja.
8: Maar ja, dan moet het niet naar het einde zijn met die vrouw. Maar als de lift het niet doet, dan 4 etages naar beneden moet klimmen.
6: Nee, dan zit je een week binnen.
8: En naar boven, dan zie ik het toch ook naar eens op.
6: Nee.
8: Die moeten ze meer bouwen, zo 40, 50 woningen in een flatvorm. En met een goede lift erbij. Ik woon er zelf ook in. De lift hebben ze vorig jaar helemaal vernieuwd, alles.
6: Oh.
8: En dat draait als een zonnetje.
6: Nou, gelukkig maar, toch?
8: En die houden er goed bij. Ze komen om de zoveel tijd komen ze kijken of alles goed is.
6: Ja.
8: En nou, dat moet toch kunnen.
6: Dat mij ook, toch?
8: En niet om polderen, want ze moeten met je mensen in gesprek gaan, die hebben weleens nooit meegemaakt. Dan zullen ze weten waar ze over praten. Ik had de ramp ook meegemaakt, maar er zijn nog meer mensen die ramp meegemaakt hebben. En dat is wel van Kees Hans ook begrippen, maar heel schaal in het Duveland en overal onder water gestaan. En er zijn zoveel mensen verdronken en die hebben nog leven, die hebben dus nog steeds de schrik van hun leven. En hij had het over ontpolderen, over een wisselpolder. Nou ja, dat kan meer gezegd dat dat niet gaat, want het is niet dat er in de trein uit maar een wissel om moet zetten. Je moet een hele nieuwe dik bouwen en die kost meer dan 1 miljard.
6: Ja, dat is ook prijzig natuurlijk, als u dat zo zegt.
8: Ik heb zelf vroeger overal gewerkt, want dan denken ze wel, ik zo moet mijn duim zeggen, maar 60 jaar geleden ben ik nog in Groningen, zat ik nog aan het aardgas en nu gaan ze dichtgooien en er zit nog voor 100 jaar gas in.
6: Ja,
8: wat doen ze dan? Ons uitkleden, dat is onze regering en die hoeft van boven naar beneden, welke regering nou gaat, overal ruzie zoeken. Met elkaar niet willen praten, dat is, noemen ze dan nog democratie, en dat is geen democratie, dat kan meer gedraaid. De een wil boven de ander staan en dat is niet goed. Met elkaar leven en omgaan. Zo'n klein rotlandje naar de zee zo. Ik bedoel, maar in Amerika dat kan goed begrijpen. Dus schieten ze elkaar door.
6: Zeg, er gebeurt heel veel natuurlijk in Amerika. Heeft u leuke plannen voor het weekend?
8: Voor de toekomst?
6: Nou, voor het weekend.
8: Nou ja, ik zit hier alleen en mijn oudste dochter die bij vanochtend zit en... in Japan met de dochter en met de man, dus ja goed. En morgen zou mijn kleinzoon komen met zijn vrouw en een paar kinderen dus.
6: Oh, kijk. Nou.
8: Dus ik zit er niet mee. Tot hiertoe ben ik nog goed zelf, kan ik nog alles.
6: Nou, gelukkig toch. Fijn.
8: Maar de kracht er maar van Christen gaat over.
6: Absoluut. Dank voor bellen, eventjes. En een fijn weekend gewenst.
8: Dat is goed, dat is fijn.
6: Bedankt hè, dag.
8: Hey.
6: Dat is meneer Filius vanuit de Schavenpolder. Frans die stuurt nog een appje en die zegt... morgen drukke dag in Terneuzen. Wat open dag is daarvan het ziekenhuis en ook de truckrol. Is inderdaad een drukke dag in Terneuzen. Ga je naar een van die plekken toe, laat het eventjes weten. Eens even kijken, Janne-Marie die zegt... het klopt wat meneer Filius zegt. Ik was 15 toen de ramp, praat je niet over ontpoldering. Goed, wil je daarop reageren? Wil je iets anders delen? Heb je ook leuke plannen voor het weekend? Laat ze achter. Hierin zegt u het maar. Dan hoop ik je zo te spreken. Misschien een orgeltje in de geter? Zou leuk zijn. Veel berichtjes daarover. Of we orgelmuziek kunnen horen. Nou, wie weet, als je het hoort, dat we het zo meteen gaan horen. Voor nu blijven we even in Schavenpolder. Gaan we een deurtje verder naar Arnoud de Munk. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, ook op Zeeland.
6: Dag, hallo.
9: Hallo, ik kan je wat doorgeven.
6: Ja.
9: Ja, maar morgen... gaan we naar Kloetingen van mijn werk, daar gaan we spulletjes verkopen bij de groenteboer van de Hoogstraten.
6: Oké, oh wat leuk.
9: Dat wil ik even doorgeven, dat mensen er kunnen komen kijken.
6: Ja, en wat ging je er verkopen, zeg je?
9: Een beetje van alles. En dat is ook van de Moederdag.
6: Oh ja, dat is zondag, hè?
9: Ja, klopt, maar dat is morgen verkoping dan in Kloetingen. En
6: ja, precies. Ja,
9: maar... En dan komen dat zijn nog meer kraampjes en... Dus ik wil het even doorgeven. Misschien dat mensen leuk vinden om te komen kijken bij Hoogstraten en Kloetingen.
6: Oké, bij Hoogstraten is dat. En van hoe laat tot hoe laat?
9: Ja, ik denk tot van 's ochtends. Ja, dat weet ik eigenlijk ook. Ja, in ieder geval van 10 uur beginnen. En dan is dan daar denk ik van 9:30 of zo, 10 uur.
6: Ja.
9: Tot en met een uur of 4 uur, denk ik.
6: Oké, dus wel de hele dag daar.
9: Ja.
6: Nou, leuk zeg. Wees daarbij, zou ik zeggen. En dan kun je misschien inderdaad meteen een cadeautje voor Moederdag kopen.
9: Ja, klopt.
6: Nou, leuk.
9: Ja, ik vind het een beetje jammer dat zegt iemand een klein beetje veranderd is.
6: Oh, maar nu kun je bellen toch? Met alles?
9: Ja, nu wel. Ja, klopt.
6: Gelukkig.
9: Maar ik bedoel, andere dagen bedoel ik. Dat het nu over één onderwerp gaat.
6: Ja, ja.
9: Nee,
6: ja
9: maar dat geeft van mij niet, maar. Ik wist altijd van mij naar jullie, maar...
6: Nee, maar als je iets kwijt wil over dat onderwerp, ben je altijd welkom, dat weet je, toch?
9: Ja, klopt. Dat is goed, hoor.
6: Nou, gelukkig.
9: Maar wordt even doorgeven.
6: Ja, nou, veel plezier daar gewenst in Kloetingen. Ja,
9: en hoe is het met u verder?
6: Met mij gaat het goed, hoor. Ja.
9: Ja?
6: Ja, en met jou ook dus.
9: Prima. Nou. En hoe is het met die andere collega's? Van Erik Hoorn. Erik,
6: die heb ik nog gehoord vanmiddag. Ik heb hem niet gezien, ik heb hem wel gehoord.
9: Ja.
6: Het staat goed met hem, ja.
9: Ja, en hoe is het bij jouw collega die bij de NOS werkt?
6: Michiel van der Velde, daar gaat het ook goed mee volgens mij.
9: Ja. Als je een keer spreekt, doe dan de groetjes van.
6: Oh, dat zal ik doen. Leuk. Arnoud, dankjewel voor bellen. Fijn weekend alvast.
9: Zeker, ik ga mijn vriend weer eens bellen. Het is al zo lang geleden.
6: Oh, nee, dat zou ook leuk zijn, inderdaad.
9: Ja, ik bedoel ik.
6: Wie?
9: Ik dacht, ik ga het even bellen. Ik dacht, ik heb hem toch een mooi onderwerp.
6: Oh, nee, zeker.
9: Van Kloetingen, dus ik dacht, ga even door.
6: Gezellig, leuk. Arno, dankjewel, fijn weekend.
9: Ja, u ook.
6: Dankjewel, hè. Dag.
9: Ja. Tot ziens.
6: Dag. Het is 5:15. Dit is Zegt het maar. Wil je reageren? Wil je weekendplannen doorgeven? Laat het weten. Ik hoop je zo te spreken in Zegt het maar. Nog even kijken naar wat via de app binnenkomt. Maak ik nog kans op een t-shirt voor de Zeeuwse top 40? Nou, misschien wel in de Zeeuwse top 40 zelf op Hemelvaartsdag. Toch? Dat zou wel leuk zijn. En je maakt ook nog eens kans op zo'n shirt door te stemmen. De Zeeuwse top 40.nl. Kan nog de hele avond kun je stemmen. En dan worden die stemmen dit weekend geteld door Elsa en Stefan hier in de kelders van Omroep Zeeland. Orgelmuziek misschien? Dat is de vraag die Lies stelt. Het zou leuk zijn. Meneer de GT is uiteraard welkom. Maar jij ook om te bellen naar Zegt u het maar. Hoop ik je zo te spreken. Totdat de volgende beller er is. Muziek van Chef Special in your arms.

0: Zes special in your arms. We gaan naar Goes. Danuta heeft gebeld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Nou, ik wou eventjes een soort anekdote wat ik op mijn werk heb ooit meegemaakt.
0: Ja.
1: Toen ik nog werkte in het ziekenhuis.
0: Dat is het ziekenhuis in Goes, toch? Of niet?
1: Ja, ja. Ja, ik heb ook in Vlissingen gewerkt. En ja. In Zierikzee en in Middelburg.
0: Oh, kijk.
1: Dus ja. Omdat toen waren er zoveel ziekenhuizen.
0: Oké.
1: Maar in ieder geval een keertje patiënt vroeg aan mij... Hey meisje, ga je op vakantie? Ik zei ja. Oh, waar naartoe? Ik zei naar Polen. Hé, naar Polen? Wat moet je daar aan? Dus zij begreep in plaats van Polen, begreep hij Tolen.
0: Oh, Tolen, dacht hij.
1: Tolen. En hij zei, waar moet je daar naartoe? Wat ga je daar doen? Jeetje. Dus dat was zo grappig. Ja,
0: dat is grappig.
1: Dat is nog steeds vitaal, hè, dat er af en toe... Ja, zeker in het begin was dat een heel bijzonder...
0: Dat heb je toch wel eens verteld inderdaad, dat je jaren je best had gedaan om Nederlands te leren. Toen zat het Nederlands er eindelijk in en toen gingen alle ouderen in het ziekenhuis praten.
1: Ja.
0: Dus toen begon het weer van vooraf aan eigenlijk.
1: Ja, dat was echt. En nu ook, ja. Ik zei naar Polen. Hé, naar Polen.
0: Moet je daar dan doen? Tolen is hartstikke leuk, toch?
1: Ja. Van Goes naar Tolen op vakantie, wat moet je daar doen?
0: Ja, ja. Maar nooit daadwerkelijk naar Tolen op vakantie geweest?
1: Nee, ik ben alleen een dagje van mijn werk geweest.
0: Oh, ja.
1: Zomaar een dagje uit,
0: ja,
1: maar
0: precies.
1: Niet echt op vakantie. Nee.
0: Wanneer gaat u zelf eigenlijk weer naar Polen? Is dat binnenkort nog op de planning of niet?
1: Nou, ik kan meestal 2 keer per jaar nu. Dat is meestal in de... begin lente. Begin zomer bedoel ik. En dan voor 1 november. Omdat in Polen in 1 november is bijzonder 1 en 2 november.
0: Mm-hmm.
1: Dat is alle heilige zielen.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Ja,
1: dat is 2 dagen leven we gewoon op de kerkhof.
0: Oh, oké.
1: Dus heel, heel, ja.
0: Okay.
1: Dat zie je hele familie. En dat is echt een bijzondere gebeurtenis in Polen.
0: Ja.
1: Ben ik altijd.
0: Ja, precies. Maar dat is dan november inderdaad. En begin van de zomer gaat u dus ook nog naar Tolen.
1: Ja, misschien eind juni.
0: Of Polen. Of Tolen.
1: Ja, ik ben bang van vliegen, dus ik kom niet zo ver.
0: Dat snap ik. Danuta, dank eventjes voor bellen. Leuk om die herinnering dan mee te nemen. Fijne avond en een fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Dank
1: u wel. Doei.
0: Dag. Kees van der Welen in Vlissingen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik wil eventjes wat over het energieverbruik in ons land. Ik las in de krant dat Noorwegen in ieder geval de moeite deed om een aantal gesloten gasvelden in de Noordzee weer open te maken. En dus daar waar enorm veel aardgas nog aanwezig is, dat weer in de verkoop te doen. Om de prijs van gas in Europa wat aan de lagere kant te houden.
0: Ja.
2: Nou hebben wij nog een enorme gasbel in Slochteren zitten. En er zijn inmiddels denk ik al 10 dichtgemaakt door de Groningers en aanverwante lui. Waarom gaan die niet open? Want daar kan je heel Nederland genoeg mee doen. Dan een volgende opmerking. We maken ons ontzettend druk over de gigantische winsten. En dat is terecht, je mag je naar de druk maken. Die Total, de Amerikanen, Total de Fransen, de Shell. Mm. En gemaakt hebben over de aardolie die ze, wat ze daar allemaal op verdienen. En op de geraffineerde producten, benzine en gasolie en noem maar op. Maar we maken ons niet druk, diezelfde producten, er zit accijns en btw op. Dus Nederland moet ook ontzettend veel meer belasting hebben gekregen.
0: Mm-hmm.
2: Hoor je daar meneer Jetten wel eens over?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Wat hij met dat geld doet?
0: Nee, ik let ook niet zo goed op wat hij daarover zegt, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is me niet opgevallen. Nee.
2: En dat vind ik nou van die politici uit de Randstad. Mm-hmm. Die maken zich druk, terecht, over gigantische wensen van multinationals. Maar maak je nou ook eens druk om wat Nederland met niets te doen meer binnenkrijgt.
0: Ik zit nog maar heel even vlug te kijken naar die plannen van Noorwegen inderdaad, om die drie gasvelden dan te heropenen. Ja. Dat is wel pas in 2028, dus moeten we nog even geduld mee hebben natuurlijk.
2: Ja, maar ze gaan het toch doen. Kijk, wij willen iets dichtmaken dat we eigenlijk goedkoop kunnen krijgen. En er is gewoon behoefte aan, want we zijn nog lang niet omgeschakeld op elektriciteit en al die dingen. En op zonne-energie en waterenergie en noem alles maar op. Dat hebben we allemaal niet goed geregeld. Kijk, er is daar zo'n brand in zo'n datacenter. Mm-hmm. Daar zitten we ineens two blocks. Dan weten we niet hoe we dat op moeten lossen in een paar dagen tijd.
0: Nee, nee.
2: En dat is met een heleboel dingen. Dat is allemaal nieuwe techniek. Mm-hmm. Maar een paar zetten vooruit denken, zoals een schaker, dat doen we in Nederland niet zo sterk.
0: Ja, en zouden we wel moeten doen dus?
2: Dat zouden we zeker moeten doen.
0: Ja.
2: Kijk, ik vind die oefeningen die de landmacht maakt op de dingen prima. Maar denk ook vooruit wat er kan gebeuren.
0: Oké, duidelijk, Kees van der Welen.
2: En een paar kuub water bij je direct, dat dat weg kan doen. Succes en een prettig weekend.
0: Hetzelfde gewenst. Dag, Kees van der Welen. Eens even kijken, zijn we bijna door de tijd heen. Even kijken wat er nog binnenkomt. Komt een berichtje binnen over de A58, waar de weg dicht zou zijn tussen Capelle en Goes-Zuid door een politieactie. Hou daar rekening met vertraging. Zometeen daar nog meer over na zessen. Volgens mij gaan we ook nog eventjes naar Hoek, zo op de valreep. Als het goed is, Jannie Herrebout zo aan de lijn. Ja hoor, we gaan naar Hoek. Goedemiddag, hallo.
3: Ja, goedemiddag, dat is even met Jannie Herrebout.
0: Ja.
3: Ik wou eens even laten weten, mag ik even zeggen alles? Van de week kregen we een paar, ineens onverwacht bezoek van twee dames. En die hadden een boeketje, pracht boeketje bij hun. Dus ja, ik keek dan al, ja, ik dacht, die zijn verkeerd, die mensen. Maar we moeten wel een bloem voor krijgen. Nee, dus ze kwam, ja, ze zei, we er ben Nancy en Lieke. En ze zei, ja, maar ik zeg, ding. Enfin, ik zeg, ga even mee naar binnen. Ik zeg, maar wie zijn nou Nancy en Lieke? Nou, dat waren dan collega's van een man, die we vroeger op de hoek, nu in Terneuzen, aan de Scheldekade, aan de Scheldevlak. En die had altijd, en Mazenouwers woonden nog. Ja, ik zeg, dat is Jacques Janda. Nou, ze zei, wij fietsen altijd hier over het boerenhout. En mijn man zet er altijd een bloemetje. En ze zei, dat vinden we zo gezellig, zei ze. En ze zei, wij willen er wel eens een bloemetje brengen. Dus en als Jacques Jan zei, ik weet wel wie dat zijn. Dat is tante Jani en ome Piet.
0: Ach.
3: En ze zei, zouden we dat leuk vinden? Ja, zegt Jacques Jan, dat weet ik zeker als ze dat leuk vinden. En dat vonden we er zo leuk.
0: Ja.
3: We kregen een prachtig boeket. Omdat mijn man, Piet, altijd zaterdag het weekend een bloemetje zet op het bankje bij het boerenhout.
0: Ja, ja.
3: En dat wordt zeer gewaardeerd, hebben we nog begrepen.
0: Ja, oh, wat een leuke...
3: En dat wil ik zomaar eens even doorgeven.
0: Ja, wat een leuke verrassing dan, zeg.
3: Ja, ze waren weg. En mijn man zei, ik ben er gewoon een beetje fier op, zei hij.
0: Ja,
3: en dat mag, ik zeg, dat mag ook.
0: Ja.
3: Dus er liggen ook wel eens briefjes bij dat bloemetje. Mijn man was zaterdag morgens even een beetje opvegen. En dan zet hij door een bloemetje. En kijk, deze dames, die en dat echt gewaardeerd.
0: Het is toch ook wel dat...
3: onze fietsdagen stoppen we daar altijd om te rusten en wat te drinken. En de boeketjes maakt dat extra fijn en gezellig. Dank wel, jullie.
0: Ja,
3: dus
0: maar...
3: nu kreeg mama nu een boeket, echt van de bloemist.
0: Oh, mooi zeg.
3: Voor de, ja, en ik dacht, ik zeg, kom dat eens even doorgeven.
0: Ja.
3: Dat is... vond me zo leuk.
0: Het is toch ook wel dat u dacht, nou, die zullen verkeerd zitten, maar ze waren toch echt aan het goede adres.
3: Ja, ja, natuurlijk. Maar ja. Ik dacht, ik ken die lat niet. Ah. En nog een boek. Ik dacht bij mezelf, die ben verkeerd. Die moet nergens anders zijn. Dus ze kwam, ja, ze zei, we zijn Nancy en Lieke. Ja, dus ik zeg, ga maar even mee naar binnen, we waren buiten.
0: Ja.
3: Dus ik zeg, wie zijn nou Nancy en Lieke? Dus toen zeiden ze dat we mijn collega's, en dan moest ik raaien.
0: Nice.
3: En dan was dat Jacques Jan, en dan hadden ze met Jacques Jan besproken.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, die zei dat ik dat heel leuk vind.
0: Nou, een mooie verrassing zeg, leuk.
3: Ontzettend heel leuk.
0: Ja, stamp
3: ik. Dat wordt echt gewaardeerd. En ik zou eerlijk zeggen, er liggen ook dikwijls briefjes.
0: Ja, dat zijn jullie inderdaad, joh.
3: Ja, dus ik bedoel maar, Dat wil ik even meedelen.
0: Ja, nou leuk om die verrassing te delen aan het slot van Zegt U Mij.
3: Dat vond ik ontzettend leuk.
0: Heel fijn weekend. Dank voor bellen.
3: Ja, u ook, hè.
0: Bedankt en dag.
3: Doei.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, 6 uur geweest, Omroep Zeeland. En meldingen van de ANWB op de A58. Dat is berg op zomer richting Vlissingen. Voor Capelle een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 6 minuten. En voor Goes-Zuid is de weg afgesloten. Komt door een politieactie daar. Hou rekening met vertragingen. Andere plekken waar je stilstaat is de N57. Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 5 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 13 kilometer. Daar ruim een kwartier. En de A29, dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp 6 kilometer file. Je vertraging is daar bijna een kwartier.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
26: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
27: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
28: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
29: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
30: Dag Jaap.
31: Hi.
30: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
31: Klopt.
30: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
32: Omroep Zeeland.
0: Het kost wat, het duurde wat, maar hij is er wel. De duurste dijkversterking van Nederland is klaar. Ook eerder dan verwacht in Alsweert werd dat vandaag feestelijk gevierd. Meer dan 20 graden morgen op de thermometer. Hugh Gernert heeft de details, want hoe lang blijft het dat mooie zomerse weer? Kijk ook even naar Duitsland, daar vond eerder vandaag een gijzeling plaats in een bank. En Bas-Jan Spuibroek is de zeeuw van de dag. Er is vanmorgen een nieuwe strandpost geopend op het strand van Oostkapelle. Als zeeuw van de dag weet hij daar zometeen alles over te vertellen. En meer daarover hoor je dus in Zeeland komt thuis. 8 minuten over 6 alweer. Je vrijdagavond die is begonnen. En muziek hoor je van Olivia Dean.

0: Olivia Dean en Easy to Fall in Love. Zo easy to fall in love zelfs. De duurste dijkversterking van Nederland die is officieel klaar. In Hansweert werd jarenlang gewerkt aan de grote dijk langs de Westerschelde om het dorp beter te beschermen tegen hoogwater. Het project dat is ruim een jaar eerder klaar dan verwacht en viel uiteindelijk miljoenen goedkoper uit. Verslaggever Katie van Essen die was eerder vanmiddag bij die officiële oplevering van de dijk. Katie, waarom kreeg deze dijkversterking eigenlijk zoveel aandacht?
1: Nou, het is een heel bijzonder project geweest. Het wordt nu op een hele feestelijke manier geopend. Misschien is dat ook wel te horen. Het is namelijk de allerduurste geweest van Nederland. En het was nogal een complexe situatie. Omdat de ruimte tussen Hansweert, het dorp en de Westerschelde heel klein is. Daardoor kwam er heel veel maatwerk aan te pas. En dat kost heel veel geld. En dat ging om een bedrag van 134 miljoen euro. En dat houdt in dat voor de 5,1 kilometer dijk, dat ongeveer per kilometer 30 miljoen euro kost. Nou, dat zijn flinke bedragen, maar het was begroot op bijna 160 miljoen euro. Dus ja, ze hebben zich netjes aan het budget gehouden en toch wel zo'n kleine 30 miljoen euro speling gehad.
0: Ja, en wat ik dus zei, ruim een jaar eerder klaar ook dan verwacht.
1: Ja, dat is ook wel heel erg bijzonder. Ze hebben ook goed overleg met de buurt gehad. Die hebben wat overlast gehad. Maar ja, zitten ze toch een jaar minder in de puin.
0: Ja, nu wordt het gevierd. De gitaar speelt op de achtergrond. Wat merk je van die sfeer daar in Hansweert?
1: Ik heb wat bewoners net gesproken en het is niet altijd over roosjes gegaan hier. Zo was er geluidsoverlast. Eén iemand die zei, ja, het is niet goed met mij gecommuniceerd. Maar dat is eigenlijk niet de andere buurtbewoners die zeiden, ja, dat is niet waar. Het is hier echt goed in overleg gegaan. Ze hebben rekening met ons gehouden. Omrijden, dat is natuurlijk nooit prettig. Dat moest ook gebeuren. Maar stiekem is iedereen hier wel heel erg blij. Het is een hele mooie dag en er is hier genoeg te doen. Maar ook omdat na al die jaren bouwen het project eindelijk afgerond is.
0: Ja, wat betekent dat voor die bewoners, dat nu eindelijk klaar is?
1: Ja, ze zijn er. De rust keert weer terug hier in het dorp. Ze kunnen weer op het gemakje hier op de Westerschelde. En als die werkzaamheden nu afgerond zijn, dan keert de rust weer echt terug hier in Hansweert.
0: Al dus Katie van Essen.

0: Take a Chance on Me. 6:15 geweest. Nog één keertje voor het weer naar Jules Gernaert. Jules, komende weekend gaat wat warmer worden, hè?
1: Ja, het is allemaal iets warmer deze periode. De temperaturen net boven normaal uiteraard, vandaag al. En morgen is dat zeker zo. Dat is een overwegend zonnige dag, denk ik, door een zwakke tot matige oost- tot zuid-noordoostenwind opnieuw. Door de bank genomen dus zonnig met een paar wolkenvelden. Maar wat geeft dat? Dat zal weinig hinder geven. En een paar kleine stapelwolken gedurende de dag van de temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Heerlijk weer, denk ik, morgen. Niet te veel wind voor de zeilers natuurlijk, maar toch allemaal prima. En zondag komt er meer wind. Dan wordt het nog wel met enige moeite, zeg ik erbij, zo 16, 17 graden zee tot 19 à 20 graden landinwaarts. Met eerst zonnige periode. Maar later is het bewolkt en dan wordt het ook wat koeler. Het is de vraag of een regenzone dan uit Frankrijk en België over ons komt. Ik denk het wel in de avond. Of anders zal het maandagnacht wel gebeuren. En dat is ook het begin van een koelere periode. We krijgen een west- tot noordwestenwind maandag en dinsdag. Daar zitten enkele buien bij met temperaturen van een graad of 15. Het zal even slikken worden, denk ik. Vrij koud allemaal, in de ochtend zeker. En ook wel brede opklaringen. En vanaf woensdag gaat het allemaal wat wisselvalliger worden, wat onbestendiger, met meer bewolking, soms een paar flinke buien en temperaturen snel rond of zelfs iets onder de 15 graden grens.
0: Oké, dankjewel Jules. Op de weg zijn er 3 meldingen. Eerst op de N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. De vertraging is daar iets meer dan 5 minuten. De A16 dan, Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder, 11 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier. En de A29, dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Numansdorp, 9 kilometer. Ruim 20 minuten daar, een kapotte vrachtauto staat er. De rechterrijstok is daarom afgesloten.

0: Chapel Roan en The Giver. Nog even kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Eerder vandaag in de Duitse plaats Sinzig een gijzeling bij een bank. De politie die gaat ervan uit dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Er was ook een geldtransport bij betrokken. Dit zei de politie er eerder over vandaag.
1: Dat scenario speelt zich in een bank af. En ze hebben het vermoedelijk allemaal ook schon gezien. Er speelt ook een geldtransporter een rol. Maar daar moeten we ons, wie gezegd, nog een beetje terughouden met weitere informatie.
0: Ja, wat op dit moment wel duidelijk is, is dat die gijzeling rond 3 uur was afgelopen. De dader of daders die lijken te zijn ontkomen. De kist met geld is buitgemaakt en zij zijn dus gevlucht. Ze zijn op zoek daarnaar in Duitsland. Door opmars van zon- en windstroom staan de gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten die blijven. Zo werkt er een volledige ploeg voor reparaties of voor als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. Die centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
2: Betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is hier juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
0: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. En voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centrale eindexamens begonnen. Dat betekent ook dat de klachtenlijn weer open staat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Deze psychiater die heeft wat tips, ook voor ouders.
3: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
0: Een beetje relativeren dus. Vandaag begonnen die examens. Een tijdje terug altijd weer de praktijkexamens, hè, voor VMBO-leerlingen. Dit is Zeeland Komt Thuis, het Zeeuwse nieuws zometeen. Eerst Weather With You, muziek van Crowded House.

0: naar Munich. Dan leef ik toch nog een keer. 6:30 geweest. En vandaar dan zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En de Zeeuw van de dag die kan ons alles vertellen over een nieuwe strandpost in Oostkapelle.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedenavond.
8: Goedenavond. De Engelse vliegtuigbom die 2 maanden geleden in Breskens werd gevonden, wordt dinsdag 2 juni geruimd door de explosieve opruimingsdienst. De 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden in de Krijnsenlaan. Mensen die in de buurt wonen moeten hun huis uit op de dag van de ruiming. Het gaat om zo'n 120 woningen en bedrijfspanden. De gemeente organiseert woensdag een informatiebijeenkomst voor bewoners die nog vragen hebben. Spannende tijden voor zo'n 3400 Zeeuwse scholieren. De eindexamens zijn weer van start. Vanmorgen was er filosofie en kunst, maar daar was niet zoveel animo voor in Zeeland. Dus begonnen de meeste leerlingen 's middags hun examenperiode. Natuurlijk best spannend.
9: Vanmorgen werd ik wakker met, het is Nederlands, ik kan er toch niet echt voor leren, maar nu ik op school kom en alles is examen, dan is het wel, het loopt wel op, zeg maar, ja.
8: Na het weekend gaan de leerlingen weer verder met de examens. Die duren tot 27 mei, als ze in 1 keer slagen natuurlijk. De lift in het gebouw van ouderenflat Adriaan in Middelburg is al een week kapot en daar zijn bewoners niet blij mee. Je hoort bewoner Gerda van Vredegem.
10: Ja, dat is vreselijk onhandig natuurlijk, want er zijn dames die zijn al in de 80. Die lopen met de rollator en de buurvrouw van de 4e etage moet alle trappen naar beneden en weer naar boven. En dan staat haar rollator in de berging beneden. Maar ja, wat als ze ineens komt te vallen? Het is onverantwoord dat die lift het niet doet.
8: Woongoed Middelburg gaat over de flat en laat weten dat de liftstoring meteen al is opgepakt. Het kapotte onderdeel wordt vervangen. De woningcorporatie zegt wel dat ze bewoners beter op de hoogte hadden moeten houden. En het is vandaag de laatste dag dat je kunt stemmen voor de Zeeuwse top 40. De meest gekozen platen worden gedraaid op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei van 8 tot 12. Vorig jaar stond Danny Vera met Rollercoaster voor de 7e keer op rij op 1. Stemmen kan via de Zeeuwse top 40.nl. Het is de 20e editie van die Zeeuwse top 40. En Kloetingen kan morgen kampioen worden in de 3e divisie, maar de club is wel afhankelijk van het resultaat van concurrent Rijnvogels. Die club komt 's middags in actie tegen UD19. Als de concurrent punten morst, dan kan Kloetingen 's avonds de titel pakken in Heerlen tegen Groene Ster. Als het 's avonds echt een kampioenswedstrijd wordt, dan is dat live te volgen vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio en via omroepzeelandsport.nl. Het weer. Vanavond lost de meeste bewolking op. Morgen zonnig en soms wat stapelwolken. Bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. 2 vertragingen nog op de weg. Eerst op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 3 kilometer, daar 6 minuten. En de langste die staat op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Numansdorp 7 kilometer, bijna 20 minuten daar. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook die is dicht.

Volgens mij alles wat ze haar aanraakt, dat is meteen goud en dubbel goud en platina en dat soort zaken. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, hoor je hier bij Omroep Zeeland. Wat is nou precies een duurzame strandpost? Hij is geopend vandaag in Oostkapelle. Bas-Jan Spuibroek is de Zeeuw van de Dag. Hij is van de Stichting Strandexploitatie Veren. En we spreken hem

0: Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Het is exact 7:15 en exact 12 uur geleden werd hij aan je voorgesteld. Onze zilveren dag, Bas-Jan Spijbroek, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe was je dag?
1: Ja, mooie dag, Michiel. We hebben de strandpost in Oostkapelle mogen openen. Een compleet nieuw gebouw met toiletten en HBO-ruimte en een hele goede uitkijk om de zwemmers weer in de gaten te gaan houden.
0: Ja, en dan is dat ook nog een bijzondere strandpost, want hij is duurzaam, toch?
1: We hebben hem geprobeerd zo duurzaam mogelijk te bouwen, want ja, op het strand begrijpt iedereen wel dat je in een ontzettende moeilijke omgeving zit, hè? Zand, zout. Dus dat is altijd een uitdaging om daar een strandpost te bouwen, ja? Die ook gewoon 20 jaar mee kan.
0: Want hoe doe je dat dan?
1: Nou, daar hebben we gelukkig een goed bouwbedrijf voor gevonden, een lokaal bouwbedrijf. En die hebben dat gedaan. Hè, met duurzame materialen. Ook duurzaam natuurlijk qua energie. Hè. We hebben zonnepanelen, warmteboiler. En natuurlijk ook allemaal ledlampen en al dat soort zaken.
0: Oké, dus zo duurzaam mogelijk, zeg je, hè?
1: Ja.
0: Die oude strandpost eigenlijk, wat was daar mis mee?
1: Nou, die was technisch gewoon aan het einde van zijn levensduur. Dat zijn units, hè, dus containers, zeg maar, die gestapeld stonden. En ja, die waren inmiddels al 25 en 30 jaar oud. Ja, en op den duur is het gewoon op. Hè. Dan zijn de wanden, daar komt vocht in en dergelijke. En dan, ja, dan moet je toch een keer gaan vervangen.
0: Ja, ja, en dit was dan het juiste moment om dat te gaan doen.
1: Zeker.
0: Hey, hoe was die opening eigenlijk vanmiddag?
1: Die was geslaagd. Wethouder De Jonge van de gemeente Veren heeft de strandpost geopend. En nou ja, alle betrokkenen die hebben we erbij uitgenodigd. Ook de stakeholders uit de omgeving. Dus een aantal paviljoenhouders op het strand. Onze eigen mensen natuurlijk, maar ook de mensen van het bouwbedrijf en de architect. Dus dat was een geslaagde opening.
0: Ah, leuk zeg. Hey, dat strand van Oostkapelle, wat kenmerkt het volgens jou?
1: Nou, het strand van Oostkapelle is echt een familiestrand. En daar zien we echt heel veel mensen. Zien we daar komen, families met kleine kinderen. Ja, gewoon een gezellige sfeer is het. Het is ook een ontzettend mooi en schoon strand. Ik heb gisteren namens de Stichting Strandexploitatie Veren ook weer de blauwe vlag in ontvangst mogen nemen in Hoorn. Dus ook die hebben we gelijk kunnen hijsen. Ja, dat is weer een teken dat het strand gewoon voldoet, schoon en veilig is.
0: Ja, en nu dus met een duurzame strandpost die daar staat. Hoe duurzaam is hij? Hoe lang kan die meegaan, is jullie hoop?
1: Nou, wij hopen zelfs dat die misschien wel 50 jaar mee kan.
0: Zo lang?
1: Maar we gaan ervan uit dat we na 20 jaar toch weer een vervanging zullen moeten doen. Of okay. In ieder geval deels weer moeten doen.
0: Ja, ja. Precies. Oké, okay, maar 20 jaar sowieso en 50 jaar is dan de stiekem hoop ergens.
1: Dat zou technisch moeten kunnen, zeggen ze.
0: Oké. Okay. Bas-Jan Spijbroek van de Stichting Strandexploitatie Veren. Onze zilveren dag. Dank dat je dat was. En goed om te horen hoe dat allemaal is gegaan in Oostkapelle.
1: Heel graag gedaan en dank je wel.
0: Fijne avond. Dag.

0: willen erbij zijn, maar het kan echt niet meer. Het is volledig uitverkocht. De laatste van haar tour van Emma Hisser live in het theater. Vanavond in Goes staat ze in de mythe. 7 uur bijna. Wat heb je gemist hier vandaag op de radio? Nou ja, voor 3400 Zeeuwse leerlingen van het voortgezet onderwijs begint vandaag dat eindexamen. 4 weken in totaal. En Nora uit Renesse, die ziet er stiekem wel een beetje tegenop.
1: Op het begin met Nederlands, dan valt het allemaal nog mee voor mij dan. Voor de rest eigenlijk dat ik 4 weken soort van vastzit aan het eindexamen. Dat echt gewoon een gevoel van overleven. Elke dag gewoon maar thuis zitten en leren. 4 weken lang.
0: Goed, na die 4 weken is het klaar. Dan is het even afwachten tot de uitslag. En die krijg je dan op 11 juni. Dat vanochtend bij Remco. In Goedemorgen Zeeland, een kleine meerkoet. Die moeder zien we alleen door Ouwekerk. Nog een van Kempen die zag hem en belde de dierenambulance. Die waren op dat moment heel ergens anders. Dus nam ze deze baby mee naar huis. Op de fiets naar Branisse.
2: Ja, ik heb wel fietstassen. Maar ja, ik denk dat vind ik ook zo zielig. Zo'n grote tas en dan dat beestje daarin. Dus ik heb met een papieren zakdoekje, daar heb ik hem mee opgepakt en zo heb ik mijn binnenzak laten glijden. En zo is die meegegaan van Ouwerkerk naar Bruinisse. Ik zeg, ja, we moeten nog een eentje fietsen. Maar het was wel een gezellige rit.
3: En was het beestje heel de tijd doodstil of zat hij een beetje te piepen?
2: Nee, echt heel hard te piepen. Oh. Dus daarom, het was echt heel gezellig. En, en af en toe, ja, dan voelde je hem bewegen. Want ik dacht, dan kruipt hij straks mijn jaszak uit. Ik dacht, dat wil ik ook natuurlijk ook niet.
3: Nee.
2: Dus ik heb een beetje mijn hand er zo omheen gehouden om hem op een plek te houden. Maar het is allemaal goed gegaan.
0: Nou, gelukkig bijzonder verhaal wat je vanochtend hoorde bij Elsa. Kloetingen, ze kunnen morgen kampioen worden in de 3e divisie. De club is dan wel afhankelijk van het resultaat van concurrent Rijnvogels. Zij komen 's middags al in actie. Maar als zij concurrenten morsen, dan kan Kloetingen 's avonds de titel pakken in Heerlen tegen Groene Ster. En bij Jaap Zoetewijn, een van die meest fanatieke supporters van Kloetingen, kribbelt het allemaal wel, hè, richting dat kampioenschap. En volgens hem komt Kloetingen eraan.
4: Kloetingen komt eraan. Voorlopig moet ze eerst kampioen worden. En dat gun ik ze. Dat hoop ik echt. En, maar volgend jaar komen wij er weer aan. Ja, dan hebben ze echt een probleem, hoor.
0: In Hoek, hè, heeft hij het dan weer over. Als het zover is, als het de kampioenswedstrijd wordt, dan volg je die morgenavond hier op de radio bij Omroep Zeeland. Vanaf een uurtje of 6. En natuurlijk via de site omroepzeelandsport.nl. Morgenochtend dan hoor je Stefan Daan vanaf 9 uur met Weekend. Ik wens je een heel fijn weekend. Ik laat je achter met muziek van de Cars. Drive.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
16: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
15: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.